0: Afgelopen weekend zijn er 17 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland weer terug naar Nederland gekomen. Zaterdag kwamen er 13 mensen en gisteren 4. Het duurt langer dan verwacht. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt, komt dat door praktische en medische redenen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. In België heeft een inzamelingsactie voor een man die vastzit voor mishandeling al bijna een ton opgehaald. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenis omdat hij zijn buurman probeerde te vermoorden, die zijn stiefzoon van 6 zou hebben misbruikt. De zaak maakte veel los in België. Veel mensen vonden de straf veel te hoog. Een nagelbijter bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Daar verenigen de partijen zich tijdens de verkiezingen traditioneel in een links- en een rechtsblok. Met bijna 90% geteld staat het linkse blok iets voor, maar het scheelt enorm weinig, 0,3%. Afgelopen jaren hadden rechtse partijen de macht in Zweden. En actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen. Die kreeg ze voor haar rol in het stuk Fuck Lolita. Daarin speelde ze een minderjarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog en in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op.

0: In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt. Een van de passagiers werd bewusteloos gevonden. Naar 25 mensen wordt nog gezocht met boten en een helikopter. En een verwarde man moest dit weekend 2 keer worden gered uit de Sloterplas in Amsterdam. Dat meldt AT5. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren haalden 2 duikers de watertrappelende man met een reddingsvlot naar de kant. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar ook dan is in het zuiden wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op

0: 5 uur.
1: De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saxe. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaal-rechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar in het zuiden is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen haalt Jan Willem nog even een rondje koffie voor iedereen.
1: Ja, doe maar smart, Jan Willem. Lekker.
0: Yep. Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Het is maandag 14 september 2026. Nieuwe week, nieuwe kansen. Ontzettend veel zin weer in deze week. Ook al heb ik er een beetje een brakke nacht op zitten. Ik had zo'n zoemende mug heel de tijd rondom mijn hoofd. En zeg maar, ik was zo moe dat ik dan dacht, ga ik nu opstaan of ga ik hem wegmappen? Maar goed, ja, de mug heeft overwonnen, want ik was te moe om het licht aan te doen en te gaan zoeken. En daar heb ik heel de nacht spijt van gehad. Even kijken, de Radio 10-app laat ook al een teken van leven zien van heel veel van onze luistervrienden. En hij staat ook voor jou wagenwijd open. En leuk om van je te horen. Gunther zegt, good morning Alfred van de Weetjes. Week 3 alweer. En Erik, Annie, Peter, Chantal, die melden zich ook allemaal in de app. Martijn, die app. Hey team Ochtendshow, we zijn weer present. Weer een week hard werken voor weinig zin in. En Simone zegt, na 2 heerlijke weken op Kreta weer naar het werk. Dit is de eerste keer dat ik zo vroeg al de radio aan heb. Maar dat haal ik de komende tijd wel in hoor. Fijne maandag.

dagschijf. En daarvoor Alex Warren en de Fever Dream. Nou, zo meteen ga ik hem weer een slinger geven, de dagschijf. En ik kan jou wel gebruiken als vrijwilliger om even mee te helpen met te kiezen. Het werkt als volgt. Stel dat je net op Kreta bent geweest en nog nooit zo vroeg dit programma hebt gehoord, leg ik het nog even een keertje uit. Ik heb hier een grote schijf, er zitten allemaal jaartallen op. Daar volgt uiteindelijk een jaartal uit, waar die op uitkomt. En dan krijg je drie keuzes voorgeschoteld die in de topparade stonden op het moment dat, deze dag in dat jaar was. En je mag gewoon kiezen welk van die drie liedjes je helemaal zou willen horen. Dus je hoeft eigenlijk niet zo heel veel te kunnen. Je hoeft alleen maar te kunnen kiezen. Als je zin hebt om even te helpen. Als je denkt, nou, ik ben de vrijwilliger van de dag. Dan kun je je nu opgeven via de Radio 10 app. Werkt heel simpel. Je stuurt gewoon even je naam. Of hallo. Of dagschijf. Of Bami speciaal. Maakt mij het uit. We bellen je terug. En dan mag je zo meteen uitkiezen welke plaat je helemaal wil horen. Leuk toch? Zometeen ook nog Texas met Inner Smile. En dit is U2 met het prachtige With or Without You.

0: Inner Smile van Texas, ja, hier op Radio 10.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Het is weer tijd om de slinger te geven aan de dagschijf. En dat ga ik doen vandaag met Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alfred.
0: Hallo, goedemorgen. Wat ben je er lekker vroeg bij?
2: Altijd op de bakkerij, dat moet je wel, hè?
0: Ja. En tot hoe laat moet je vandaag?
2: Meestal een uurtje of één.
0: Oh, oké. Maar hoe laat ben je begonnen dan?
2: Ik begin wat later, 5 uur.
0: Oh, oké. Gewoon lekker met onze show start je op.
2: Precies.
0: Oké.
2: Zoals jullie ook doen.
0: Ja, precies. Nou, gezellig, fijn dat je erbij bent. Wij gaan eens even een slinger geven aan dagschijf. Waar hoop je op? Welke decennia vind je heel leuk?
2: Ik hou wel van de 90's. Zijn we gelijk goed wakker.
0: Oké. Ja, want dit was dan een alternatief en veel Eurodance. Dus het zou best kunnen dat er zoiets uitrolt, wou je zeggen.
2: Precies. Ja,
0: oké. Nou, ik ga hem snel een slinger geven. Komt hij aan? Nou, ik denk...
1: 1992.
0: Dat jij geluk hebt. 1992. Het werkt heel simpel. Ik heb 3 liedjes die op dat moment hoog in de hitparade stonden. In 1992 op deze dag. En aan jou de keuze om te kiezen welke je helemaal wil horen. Als je hem weggooit, dan is die ook echt weg. En als je bij de laatste uitkomt, dan wordt dat uiteindelijk de keuze. Hier komen je keuzes. De nummer 24.
2: Mee, hè?
0: Ja, maar ja. Wat staat er nog meer op, hè? De Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness.
2: Ja, die wil ik eigenlijk wel horen, Alfred.
0: Wil je hem wel horen?
2: Ja,
0: okay.
2: Je zingt er wel. Maar ik zing hem wel lekker.
0: Oké. Wil je dan nog horen wat de andere keuzes waren? Of zeg je, nee, we gaan gewoon hiervoor. Anders word ik op andere benen, krijg ik misschien spijt.
2: Doe maar eventjes.
0: Oké. Anders was dit een andere optie geweest, de nummer 2.
2: Nee, daar worden we niet wakker.

0: starten.
1: Ja, zo simpel kan het zijn. Oké, Jeroen, dankjewel. Fijne dag, hè?
2: Yes, dankjewel. Yes.
1: Oké, hoi hoi. Voortreffelijke keuze. De Motorcycle Engineers Madison Street Preachers stond op 24 op deze dag in 1992.

Coldplay, Viva La Vida en daarvoor de keuze van Jeroen uit 1992. Motorcycle Emptiness van The Manic Street Preachers. Je hebt hem op Radio 10. Radio 10 staat op tot 10 uur de allerlekkerste muziek. En daarna gaat het gewoon natuurlijk door, gewoon met lekkere muziek. En ook vandaag staan er weer gewoon 10 koffers hier in de studio. En het kofferspel weer spelen over iets meer dan een uur. Hoor je hier in de show waar de bestemming van vandaag is. Waar je heen kunt gaan.

0: Het is ondertussen al bijna 17:15 geworden. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het had niet veel gescheeld of je was hier niet geweest, hè?
1: Nee, het scheelde maar een haartje.
0: Echt first world troubles. Wat was er aan de hand?
1: Ja, de band van mijn fiets was ineens lek. Ik rijd weg, ik denk boem. Ik denk, dat is niet goed.
0: Maar hoe heb je het nu opgelost? Heb jij snel een bandenplaksetje gezocht?
1: Nee,
0: ben je met de auto gekomen?
1: Nee, ook niet. Ik ben met een andere fiets gekomen. Die stond er nog van de oppas.
0: Oh.
1: En ik dacht, dan pak ik die toch gewoon.
0: Maar van de oppas?
1: Ja, het is wel onze fiets. Ja? Maar het was zeg maar haar vaste fiets bij ons.
0: Oh, wat goed. Oh, hebt gewoon, dat hoort gewoon bij, de vergoeding. Als je bij jullie komt oppassen, krijg je ook een leenfiets.
1: Ja, wel zo praktisch inderdaad. Het had alleen geen licht meer. Dat licht deed het niet meer. Dus moest weer lampjes pakken.
0: Maar ik hoorde jou zeggen, ik woon hier zo dichtbij dat ik eigenlijk ook had kunnen komen lopen.
1: Gekund, ja.
0: Dus waarschijnlijk ben je alle tijd al kwijt geweest met het zoeken naar de andere fietssleutel en dat soort dingen.
1: Ja, maar die tas is zo zwaar met die laptop en alles. Nou goed, het is echt wel maandagochtend, hè?
0: Ja, iedereen is een beetje aan het opstarten. Iedereen, ik wil niet zeggen dat iedereen is wel gewoon vrolijk en niemand is echt nukkig, maar ik merk het ook gewoon in de app. Iedereen is een beetje langzaam aan het ontwaken.
1: Dat kan.
0: Het nieuws komt ook langzaam binnen. Waar ga je het straks waarschijnlijk over hebben?
1: Ik zat te kijken, hoe zit het met de gewonden en de andere betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland?
0: Oh, ja.
1: Ik denk, iedereen is nu wel thuis, maar dat is dus niet
0: nog
1: zo.
0: Nog steeds niet?
1: Nee, het loopt nog steeds allemaal een beetje lastig. Door praktische en medische redenen zijn er sommige mensen nog steeds niet thuis.
0: Oké, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Als je natuurlijk met een zware wond in een ziekenhuis ligt, kun je ook niet heel makkelijk vervoerd worden.
1: Ja, er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis, maar de rest is daar ook nog.
0: Ook nog steeds? Oké.
1: Voor een deel, hè. Okay. Het loopt gewoon moeizaam.
0: Nou, dan gaan we eventjes oplossen.
1: Ja. Nou.
0: Oh nee, je houdt ons op de hoogte. Ja. Straks nog veel meer nieuws, maar voor nu weten we eventjes grofweg waar het over gaat. It's a Derek and the Dominoes.

0: R.E.M. met de banjo of de mandolin. Wat is het eigenlijk? Losing My Religion.
1: Met de banjo.
0: Wat is het?
1: Weet
0: bling, bling, bling, bling. Het is geen gitaar natuurlijk.
1: Nee, het is geen gitaar. Oh,
0: oh. Ik weet echt niet wat voor geluid het is. Hallo Jeroen.
1: Hallo.
0: Hallo je hebt je Volksbrandbril op, dus...
1: Ik heb een Volksbrand...
0: Je zit vol in de krantjes. Ja, ik heb trouwens nog in mijn auto nog 26.000 brillen van jou liggen.
1: Echt?
0: In de kofferbak. Ja, ik zal ze zo eens even halen.
1: Oh, die zijn mee verhuisd vanuit...
0: Verhuizen, maar die zijn in mijn auto blijven staan. Maar iedere keer als ik zeg maar boodschappen ga doen, dan staan die dozen in de weg met allerlei... Je hebt ook allemaal een hele medicijnenkast dat ik hadden we in ons kluisje.
1: Ja, maar die moeten we hier eigenlijk gewoon hebben. Want het is ook altijd een moment dat iemand ineens verkouden is of hoofdpijn heeft.
0: Ja, precies. Ja, ja. Nou, dus, en maar de,
1: haal dat
0: dus
1: er maar zomaar even uit.
0: Zo'n brilletje zit er dan nog in. En, ja, dat is goed. Ga ik zo wel even halen.
1: Ja, op zich gaat het tot nu toe heel goed met één bril hier. Ik ben er heel zuinig op. En die zit in een hoesje en die leg ik hier in de hoek. En dan 's ochtends vroeg pak ik hem er weer uit. En dan,
0: het valt toch best mee, hè? Hoe weinig je kwijtraakt. Ja.
1: Ja.
0: De krantjes.
1: De kranten. Ik zat er lekker even weer doorheen te bladeren onder het genot van een kopje koffie. De Volkskrant heeft een heel verhaal over wat er allemaal in de kabinetsmaatregelen staat. En het is zo grappig dat ze dan een foto erbij doen van een meneer die de glazen koets aan het poetsen is. En dan het hele stuk wordt daar verder niet op overgerept over die man, dan wel wat hij aan het doen is. Dus het is eigenlijk een hele gekke foto.
0: Wist jij trouwens dat de gouden koets niet van binnenuit open kan?
1: Ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja.
0: Ja. Een niet nader te noemen persoon in mijn omgeving heeft vroeger bij de Marché gewerkt. En die, heeft, die wist dat. Dit moet dus altijd door iemand aan de buitenkant een lakei of
1: worden opengemaakt.
0: Nou, maar die waren
1: dat die
0: een keer
1: er
0: voor de lol in gaan zitten. En toen was het deurtje dicht.
1: Ja.
0: Dan kreeg je hem niet meer open.
1: En toen? Wat is er toen gebeurd?
0: Bellen bij een collega. Help. Ik zit dus voor de gein in de koets.
1: En een verhaal in de Telegraaf vandaag dat mij zeg maar, het hele weekend al soort van gefascineerd heeft. Want het was vrijdag al min of meer in het nieuws. Namelijk dat er anonieme medewerkers van de Efteling hebben hun verhaal gedaan bij Omroep Brabant.
0: Oh,
1: over het feit dat er blijkbaar af en toe mensen zijn die... as van een overleden dierbare uitstrooien op het moment dat ze in de droomvlucht zitten.
0: Nee joh, ook in de droomvlucht. Ja, dus dan zit je in het karretje erachter.
1: Nou ja,
0: krijg je in je gezicht as.
1: Nou, je kan je er van alles over fantaseren. Ik kan me ook bij voorstellen dat misschien iemand is overleden die heel erg fan was van die attractie en denkt van nou, dat zou mij heel leuk lijken. Maar die medewerkers die zeggen van ja, dit heeft niet zo heel veel zin, want we zien dat gebeuren op de camera's. En dan gaan we er meteen met een stofzuiger achteraan om dat op te zuigen. Want het is natuurlijk heel, dat je ook denkt, oh, maar dat wil je toch eigenlijk helemaal niet meemaken.
0: Nou ja, goed. Oké, dus je komt met je urn in de Efteling.
1: Ja, of gewoon een tupperware bakje waar dat in zit.
0: Dan doe je toch niet een tupperware bakje?
1: Ja, weet ik veel. Hoe doe je zoiets? Nou goed, de Telegraaf heeft na aanleiding van dit nieuws... ze zullen daar verder niet al te veel over uitweiden. Dat mag je dan zelf wel doen. Een soort van uitgezocht van wat zijn er dan alternatieven voor? Vooral überhaupt, wat gebeurt er als je wordt betrapt bij het wild strooien?
0: Ja. Geen idee.
1: Dan kan je gewoon een boete krijgen van €450.
0: Maar er zijn wel betere plekken toch in de Efteling. Je kan ook op die, hoe heet dat ding, wat de pagode gaan staan. Hè?
1: En dan naar beneden. Ja, dat wil je toch niet.
0: Over het hele park.
1: Houd toch op.
0: Maar goed. De Python.
1: Maar er zijn ook nog allerlei andere mogelijkheden. Je kan het in een vuurpijl doen. En dan de lucht in knallen. Of in een heliumballon die dan de lucht ingaat. En op 20 kilometer uit elkaar knapt. Of een flyby. Dus dan zijn er bedrijven die dat aanbieden. Dan kan je het vanuit een vliegtuigje. Dan sta je, bijvoorbeeld met je familie op het strand. Ik zeg maar wat. En dan komt dat vliegtuigje voorbij. En dan woesh. Dan gooien ze het eruit.
0: Echt waar? Het raampje niet open doen. Nou ja.
1: Ja, nee ja.
0: Oké.
1: Ik had er nog nooit over nagedacht. Maar er is legio mogelijkheden.
0: De clue van het verhaal is niet in de droomvlucht.
1: Niet in de droomvlucht. Doe dat toch gewoon mensen niet aan, jongens. Denk daar toch even na. Ja.
0: Of zeg bij de mensen achter je, ik zou even een paar karretjes wachten. Want ik ga wat as.
1: Dat kan ook, ja.
0: Nou, oké.
1: Of vond je het heel ongezellig zo op de maandagochtend?
0: Semi-ongezellig, maar ook wel leuk feitje.
1: Ik ga gewoon even koffie halen.
0: Ja, lekker.

0: Een hele goede morgen. Het is 6 uur op maandagochtend. Dit is het laatste nieuws met Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het terughalen van de passagiers van de verongelukte OAT-bus in Zwitserland gaat minder snel dan verwacht. Gisteren waren het er 4, zaterdag 13. Alarmcentrale Eurocross zegt dat het komt door praktische of medische redenen. Voor vandaag staan er 12 gepland, maar dat kan nog veranderen. Na het ongeluk van donderdag liggen er nog 10 mensen in het ziekenhuis. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen. Dat blijkt uit een e-mail in handen van Trouw. Instanties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's betalen aan burgers die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken naar mogelijkheden om van de wettelijke dwangsom af te komen. En een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er daarna vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het gaat met het kind, alleen dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden. En dan het radioteam weer bewolkt met hier en daar wat regen. Later op de dag gaat de zon meer schijnen, maar ook dan nog kans op een buitje. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Hoe is onderweg, Jeroen?
2: Eén file al op de ring van Amsterdam aan de westkant van de stad. Met de klok mee, tegen de klok in eigenlijk, richting het knooppunt de Nieuwe Meer. Bij de afrit Amsterdam-Slotervaart is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Vanaf eigenlijk Sloterdijk sta je al in de file met nu een kwartier vertraging.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big-up knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.

0: Bla, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10 staat op. Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: je er weer bent. Het is 14 september, een nieuwe week. En het wordt een mooie week, vrienden. Want we hebben morgen hoog bezoek. Ilse de Lange komt langs.
1: Ja, dat leuk, is fijn, hè? Ja. Daar zit ik me ook al de hele tijd op te verheugen.
0: So Incredible. Ja. Zo is het dan. Is het inmiddels ook al een internationale hit, So Incredible?
1: Ja, volgens mij wel, toch? Want Jutta Leerdam die had dat op haar, ook al haar Instagram gepost. Ja, en die heeft haar natuurlijk internationaal enorm boost gegeven.
0: Mocht je het niet hebben meegekregen, misschien omdat je helemaal niet op social media zit en denkt van nou, daar heb ik helemaal niks mee. Iemand heeft een filmpje geplaatst met daaronder dat nummer van Ilse de Lange, dat dat echt al een paar jaar oud is. En dat gaat helemaal viral. Dus als je iets leuks vindt, dan film je dat. En dan zet je eronder So Incredible.
1: Oh, zo.
0: En dan,
1: of zoals de moeder van Ilse de Lange zegt, dat liedje over de krentenbol.
0: Oh, serieus? Is dat echt een verhaal? Ja? Vertel eens.
1: Zij hoort dat daar blijkbaar in. En ik heb dat ook wel eens gezegd. En toen schaamde ik me later een beetje. Ik denk, oh god, heb ik het nu de wereld ingestuurd? En dan gaat iedereen denken dat liedje van de krentenbol. Maar blijkbaar had de moeder van Ilse dat ook al... al bedacht.
0: Dat vertelde ze jou. Maar hoe zingt die moeder dat dan?
1: Zo'n krentenbol.
0: So Incredible. Nou, het liedje is 8 jaar uit en is inmiddels weer in
1: hier. Leuk, hè?
0: Ja, op TikTok. En 8 jaar. Dat komt ze weer doen. 18 jaar.
1: Oh ja. Wat zeg je? Dat is wel iets ouder.
0: Zei ik 8?
1: Ja, dat dacht ik.
0: Nou, dan spoelen we het even terug. Dan gaan we even checken. Jongens, morgen is Prinsjesdag. Er is natuurlijk ontzettend veel uitgelekt. Wat is er niet uitgelekt? Weten we dat inmiddels ook al? Nee, in principe is alles uitgelekt, toch?
2: Volgens mij wel,
0: ja.
1: Kan dat toch steeds? Dat vraag je toch ook af? Ik vermoed dat daar een idee achter zit.
2: Ja?
0: Dat doen ze toch zelf.
3: Ja, ze hadden toch een paar jaar geleden met van die watermerken erin, dat je kon zien wie het had gelekt. Daar hoor je nu niks meer over. Dus het is misschien toch een beetje in hun belang dat het uitlekt.
0: Ja, maar dat is altijd zo. Want dan bereiden ze een beetje iedereen al voor. En dan kunnen ze een beetje zien hoe de oppositie erin zit.
1: Oh ja. Ja, een beetje... Ja. Proefballonnetjes.
0: Ja, het zijn proefballonnetjes. Ja. Maar het is wel een manier inderdaad, hè? Want het is een beproefde manier. Als je op een gegeven moment ook op afdelingen gebeurt het ook wel eens, hè? Dat ze denken, hé, maar hoe kan dit nou? Dit hebben we vertrouwelijk besproken. Om dan, als je stel, je zit nou, in dit geval onze ochtendploeg, 4 man sterk. En ik geef jullie alle 3 een uitdraai. En ik wijzig net 1 dingetje. Dus jouw versie heeft iets unieks en die van Hannelore ook. En als het dan uitlekt, dan denk ik, hé, verrek, dat was Hannelore.
1: De bestemming in de gouden envelop vandaag.
0: Oh, verdorie nog toe. Hannelore, heb je weer gelekt.
2: Heb ik het nou weer gedaan?
0: Nee, je hebt het niet gedaan. Het was even fictief. Hè. We gaan morgen weer boerenprotesten krijgen. Heb je dit meegekregen?
1: Nee.
0: Ja. Die heeft weer gewaarschuwd. Mark van der Oeven van Farmers Defence Force... die heeft online een oproepje gedaan.
4: Op Prinsjesdag, dan gaan we los. Ik zeg dat tegenaan met z'n allen... En zet hem op. Prinsjesdag wordt onze dag.
0: Ja, de geschiedenis herhaalt zich weer. Morgen gaat dat gebeuren. En vanavond laten ze weten hoe die acties eruit gaan zien. Nou, laten we hopen dat het vooral een beetje normaal gaat.
1: Nou, ja, jongens, ja, nou. Laten we heel even terugkijken op dit weekend. Het was een roerig weekend in Parijs, want Celine Dion, niemand minder dan Celine Dion, maakte haar comeback op het podium. En hoe mooi is dat? En als ik alle recensies moet geloven, was het heel bijzonder om haar weer in actie te zien. Af en toe hoorde je aan haar stem dat ze wel een beetje nerveus was, wat natuurlijk ook heel begrijpelijk is. En natuurlijk kwamen al haar klassiekers voorbij.
0: Ik hoor gemixte verhalen over hoe goed ze bij stem was.
1: Ja?
0: Wat is het overal oordeel?
1: Nou ja, dat je af en toe kon horen dat ze een beetje nerveus was. Maar dat fans haar dat natuurlijk ook totaal niet kwalijk nemen. Want je kan natuurlijk ook wel iets bij voorstellen na alles wat er gebeurd is. Ze is natuurlijk heel ziek of ziek geweest. Het was überhaupt de vraag of ze het zou redden om nog een keer weer zo terug te komen. Dus dat ze daar weer staat. En dan ook zo'n hele reeks. Het is ook niet 1 concert. Nou goed, ze liet ook nog heel even horen dat ze een hele goede uithaal in huis heeft.
0: Iedereen die twijfelt of ze het nog kan, moet bij deze voor altijd zwijgen. Want dit is toch wel overtuigend, hè, zo'n uithaaltje.
1: Precies, nou goed. Ze staat deze maand en volgende maand nog 15 keer in Parijs.
0: 22 Formule 1 auto's racen voor het eerst over de Madring. Het nieuwe circuit, het nieuwe stratencircuit in Madrid. De leider in het kampioenschap, Kim Antonelli. Die heeft zijn voorsprong weer uitgebreid. Die heeft de wedstrijd gewonnen. Verstappen is 2e geworden. Dat is helemaal niet slecht natuurlijk.
1: Nee.
0: Nou. Hij baalt nog wel een beetje van de snelheid van de auto. Dus ja, als ik jullie vraag, is hij tevreden of is hij niet tevreden? Wat denken jullie met de 2e plek? Is niet tevreden?
1: Hij is eigenlijk zo'n Nederlandse Botik van de Zandschulp.
0: Ja, dat zou je dat kunnen zeggen.
5: Ja, je moet er ook gewoon realistisch naar kijken. Kimi was sneller dan mij en Lando was sneller dan iedereen. En uiteindelijk hebben we geprofiteerd van Lando, die natuurlijk pech had met de virtual safety car.
0: Ja, ik vind hem op zich nog mild negatief, toch? Hij is heel realistisch wat dat betreft. Hij is 2e geworden. De tweede keer dat hij op het podium staat dit seizoen. Goedemorgen, 15 over 6, Tears for Fears.

0: Denk je misschien in eerste instantie niet van, nou, dit gaat een grote hit worden. Zo ging het ook bij de jongens. De een die zat lekker te pielen op zo'n drumcomputer en een beetje mee te schreeuwen. Shout, shout, let it all out. En de ander zei, oh, dit moet je opnemen. Ja, nee, dacht, ja, maar dit is gewoon een beetje een probeersel. Daar hebben ze nog heel lang aan geknutseld en de rest is geschiedenis.
1: Ja.
0: Wat een grote hit.
2: Leuk hoor.
0: Het was shout. Goedemorgen, hoe stond er weg?
3: Twee files die al de moeite van het noemen waard zijn. Allereerst de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Dat ligt zeg maar net ten noorden van Amstelveen. Staat een file bij het knooppunt Prins Klausplein met 10 minuten vertraging. En in Amsterdam aan de westkant van de stad op de ring van Amsterdam, de A10, richting het knooppunt De Nieuwe Meer bij Slotervaart is een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open. Vanaf Bos en Lommer staan je in de file en 10 minuten vertraging.
4: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ja, dat is een hele belangrijke vraag, zeker op maandagochtend. Goeie liedje op het goede moment. Dat is het beste recept tegen een ochtendhumeur, mocht dat er al zijn. En misschien ben je met 2 goede benen uit je bed gestapt. Kan ook. En wil je het alleen maar vieren. En zeg je van, nou, doe mij maar Relight My Fire van Dan Hartman. Ja. Dan kom ik lekker op gang. Of
1: The Invisible Man van Queen.
0: Dat is ook een leuke.
1: Ja.
3: Of een heel en dus ik zat een heel stuk in de Engelse krant te lezen over I Can't Get You Out of My Head van Kylie Minogue. Hartstikke leuk. Die vind ik nog wel even horen.
0: Wat was daar
3: nou, de hele geschiedenis van hoe dat nummer tot stand gekomen is. En dat is een super interessant verhaal over dat Sophie Alice Baxter het niet wilde hebben.
0: En toen heeft zij hem opgenomen.
3: En toen heeft Kylie Minogue het opgenomen terwijl de makers dachten, maar dit is toch helemaal geen liedje voor Kylie.
0: Dat is toch grappig. Nou, mocht je het hele verhaal willen horen, vraag je dat nu.

0: Oei. Wat een plaat dit, hè?
1: Ja.
0: En alleen die. Ik heb natuurlijk laatst al uitgelegd waarom ik eigenlijk stiekem een beetje verliefd ben op haar. Dat is niet alleen vanwege de muziek, maar ook vanwege het feit dat ze met haar hakken biefflesjes kan openmaken.
1: Dat is een...
0: Heb je het filmpje al gecheckt of niet?
1: Nee, ik heb het filmpje
0: Het is echt heel gecheckt. Erg leuk. Ik zie het jou ook al doen, Amelore.
2: Ja, moet je gewoon even een paar hakken en ik ga oefenen.
0: Ja, nee, ja, ja. Bij deze afgesproken.
1: Wat heb je nu? Een soort kistjes heb je aan.
0: Ja, ja, oh, dan moet het ook wel mee kunnen.
2: Ja, toch?
0: Goedemorgen, het is maandagochtend. Het is bijna 6:55. René, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja,
3: Jan, Willem, Jeroen
0: en de rest. Ja, ja, ja, Amelore is er. Alfred van de Weetjes, redactie is er ook. Goedemorgen allemaal.
3: Hoi.
0: René, jij mag een lekker liedje aanvragen om je dag mee af te trappen. Waar zat jij aan te denken?
3: The Long and Winding Road van de Beatles. En de reden om dat te vragen, heb een beetje lang verhaal. Ik zal het proberen te kort te houden. De afgelopen vierdaagse, wat wij altijd lopen, is de dag voor de start, is mijn vrouw in Nijmegen omvergelopen door een woeste wandelaar of iemand in Nijmegen.
0: Eigenlijk omvergebeukt. Ging dat per ongeluk of was het opzet?
3: Nee, per ongeluk.
0: Ja.
3: En die liep door, dus dat was wel een fraai type. Ze heeft de enkelbanden toen verrekt, tenminste, dat dachten we. In het hotel is ze getaped door een masseur en fysiotherapeut. Lang verhaal kort, ze heeft hem uitgelopen. Thuis bleek dat er twee bordjes gebroken waren in de voet. Dus ze zit in het gips. Dus wandelen is er even niet bij.
1: Maar ze heeft hem uitgelopen met twee gebroken bordjes?
3: Ja, ja, wisten we niet hoor, maar dat bleek achteraf.
0: Gewoon de pijn trotseren en denken van, nou ja, het zal wel goed komen. Maar je schrijft in je appje van, nou, ze wordt het een beetje zat, het revalideren. Ze wil eigenlijk weer gaan wandelen. Het is haar lust en haar leven.
3: Ja, ja, maar ik vrees dat het pas december, januari wordt voordat ze een beetje fatsoenlijk kan lopen. Dus ze is heel ongeduldig. Ze wil gauw gaan lopen en dan moet ze dat echt weer bezuren, want dan gaat de voet weer opspelen.
0: Dus dacht je aan deze van de Beatles, The Long and Winding Road. Het is echt een vrolijkmakend nummer wat dat betreft.
3: Ja, ach, maar goed bedoeld.
0: Ja, goed bedoeld. En min en min is plus, hè? Dus zo gaat het ook. Hoe heet je vrouw?
3: Lisbeth,
0: heel veel sterkte met revalideren. Deze is speciaal voor jou, René. Dankjewel voor het aanvragen.
3: Oké, graag gedaan. Succes met je.

0: Wat een lief gebaar en wat een schitterend nummer. The Long and Winding Road van de Beatles. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, goedemorgen. Wat zit erin?
1: Goedemorgen. Reclame voor een paraplu zorgt voor verrassend veel ophef.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Curaçao, vlucht en hotel al vanaf €749. Ka-ching.
7: Corendon. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
0: Lage mix van zon en wolken. Later ook nog kans op een buitje bij 23 graden. Hoe is onderweg, Jeroen?
16: Nou, oppassen voor mist sowieso in het, Groningen, Drenthe en in Brabant. En dit zijn de files die er nu al staan. De A4 van Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Ypenburg en het knooppunt Hofvliet. Nu 10 minuten extra reistijd en een probleem op de ring van Amsterdam. De A10 aan de westkant van de stad richting het knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Slotervaart is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook open. Dat gaat ook nog wel eventjes duren tot 7:45, verwacht Rijkswaterstaat nu. Die vertraging valt nog mee, nu 1 minuut of 10 extra reistijd.
0: Het is 7:04 op maandagochtend. Hannelore, praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland konden gisteren terug naar huis. In totaal zijn er nu 17 mensen terug in Nederland. En er liggen nog 10 slachtoffers in het ziekenhuis. De politie zoekt de bestuurder van een zwarte Audi die gisteravond in Haarlem een kind heeft aangereden. Daarna reed hij of zij door. Het kind moest naar het ziekenhuis, maar hoe erg de verwondingen zijn is niet bekend. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Zverev won in de kwartfinale nog van onze Botik van de Zandschulp. En het afgelopen weekend regende het reacties op reclame voor een paraplu. Het gaat om een nieuwe HEMA-reclame. En veel media, waaronder het AD, hebben het erover. Je hebt hem misschien ook wel voorbij zien komen. Bij de paraplu staat de vraag, mag jouw vrouw nat worden? En als reactie van HEMA erbij, mooi baggerweer, broeder. De reclame is bedacht door een student. En zijn docent heeft hem doorgegeven aan de HEMA, die hem dus echt op social media heeft gezet. Het is een knipoog naar een omstreden podcast van twee mannelijke influencers die zich serieus afvragen wat hun vrouw wel of niet zou mogen. Veel mensen vinden er wat van. Wat is dit nou? Geniale satire of juist seksisme? Ja, het is ook niet de eerste keer, hè, dat HEMA aanhaakt op online trends. Er was er bij het staatsbezoek van bij Trump was er een reclame voor een vlekkenverwijderaar met erbij de tekst oranje vlekken in je koninklijke dekbled. En in februari was er nog de waterproof eyeliner, bestand tegen tranen van geluk, nadat Jutta Leerdam goud had gewonnen op de Olympische Spelen.
0: Nou ja, zij hebben bereikt wat ze wilden bereiken. Iedereen praat er weer over.
1: Ja.
16: Nou, ik had deze context. Geslaagd. Ik had reclame wel gezien, maar de context niet, zeg maar. Dus dan denk ik alleen maar, jeetje, HEMA.
0: Ja. Dan word je het heel plat.
1: Ja, maar als je dus de context weet, gewoon dat serieus blijkbaar online discussies zijn hierover, dan is het natuurlijk geniale satire.
16: Ik weet niet of ik het de HEMA dan, zeg maar, het merk vind om daar om satire te...
1: Nou ja, blijkbaar wel.
16: Ja, ze hebben toch
0: wel vaker dat soort dingetjes. Ik vind een 1 april grap ook altijd zo leuk. Ik vond die nooit meer een sok kwijt met twee sokken met een touwtje eraan. Vond ik ook
16: heel dat is goed.
0: Ja. De grote mensenromper hadden ze natuurlijk ook ooit een keer.
16: Oh, ja. Oh echt?
0: Ja, net als de binnenste buiten boxershort, omdat het altijd zonde is. Kun je dan 2 dagen aan?
2: Radio 10 staat op.
0: Ja, ik denk, het is jammer dat ze niet gemaakt.

0: spelen jullie het lachje of vind je het daar te vroeg voor?
1: Nee.
0: Nee, dat is niet.
2: Je hoort er gewoon bij. Nou ja.
0: Vincent Price. Bekende stemacteur in die tijd.
2: Ja.
0: Het lachje is me op een gegeven moment wel vergaan, hè? Want hij mocht kiezen. Wil jij $20.000 of een percentage van de opbrengst?
3: Oh,
0: ik raad waar hij voor koos.
2: Percentage van de opbrengst.
0: Nee, had hij dat maar gedaan. Ze verkochten allemaal alle tijden. Nee, hij koos voor de 20k. Goedemorgen, nieuwe dag ligt aan je voet. Dit is maandagochtend. Gavin DeGraw en Chariot.

0: heerlijke naam om af te grondigen. Kevin DeGraw. Chariot. Even de grootste piano-hits. Hij blijft nog even pingelen. Dat vind ik altijd zo leuk. En dan blijft het ook gewoon even hangen, nog even pingelen. Nu kijkt hij even rond en ja, ik denk dat het wel goed is geweest. Ik snap het ook. Hij moet nodig gaan slapen. Andere tijdzone.
1: Ja.
0: Het is tijd om een liedje toe te voegen aan onze Forever Young collectie. Doen we iedere dag rond deze tijd liedjes die tijdloos zijn, die nooit oud worden. We doen het om de beurt met de ochtendploeg. Dat betekent dat vrijdag jij aan de beurt bent. Donderdag is Alfred, woensdag Andeloren, morgen jij Jeroen.
1: Ja.
0: Dus vandaag ben ik te gelukkig om een liedje toe te voegen. We gaan naar 1963.
1: Dus jeetje, wat een tijdreis is het steeds.
0: Ja joh, 63 jaar geleden. Maar wat dat betreft is dit een nummer dat had eigenlijk vandaag nog uitgebracht kunnen worden. En dan zou het wat mij betreft weer een hit worden. Geschreven met heimwee naar het mooie weer. En dat kun je toch een beetje hebben, weet je wel, als dan die herfstachtige buitjes al beginnen te vallen. Dat je dan toch denkt, oh ja, die zomer, wat was het toch mooi. Ik bedoel, de winter heeft wat. Maar we zitten nu een beetje in die tussenliggende periode. En dit nummer hoort wat mij betreft bij die overgang van de zomer naar de winter.
1: Ik ben benieuwd wat er nu komt.
0: Ultieme herfstplaatje, California Dreaming van de mamas en de papa's. Ja. Laat de herfst maar beginnen. We kleuren de plaatjes vanzelf rood, toch?

0: Dag.
1: Oké, doei.
0: Doeg. Ja, maar het is zo grappig, want die twee hebben dit dus los van elkaar ingezongen. Ik vind het zo bijzonder dat je dat niet hoort. Want je denkt toch altijd van, ja, dat moet je toch kunnen horen.
2: Ja, en dat je dan toch een soort dynamiek hebt in de studio... waar je dan van zou denken van, nou, dat draagt bij aan
0: het... Ja. Maar ik denk dat dus te horen in dit nummer... dat ze die lol hebben met elkaar, weet je. Want er zit ook nog een lachje aan het einde dat die mensen zeggen, ja...
2: Maar zijn ze gewoon super professioneel.
0: Ja, daar komt het dan wel op neer. Ja. Want hij heeft die zang van haar gekregen. Zij heeft dat opgenomen in Engeland. En toen heeft haar producer dat opgestuurd. En toen heeft hij later zijn stukje gedaan. Terwijl ze elkaar ontmoeten ooit in een lift. Dat was ook heel grappig. In Los Angeles. En toen zei hij van, nou, hey, nu we toch samen in de lift zitten. Wil je een liedje met me doen? Toen zei ze, ja, hartstikke leuk.
3: Oké. Dienst daarop, reiswekker.
0: Ik kon ze ook niet vermoeden dat het opnameproces zo ongezellig zou worden. Nou, dit is alles behalve ongezellig. We gaan weer een koffer vullen vandaag. En er gaat weer een mooie reis uit. De reiswekker kan vandaag weer gaan. Maar de vraag is...
3: Bestemming van de dag.
0: Wat is de bestemming van de dag, Jeroen?
2: Ik vind dit een leuk moment altijd dat ik die envelop krijg van de jury. En daar zit de bestemming dan in vandaag waar we voor gaan spelen. Kijk, dat is een gouden envelop. Ik maak hem nu open. Haal het briefje eruit en daar staat op. Oh, jongens toch. Je kan vandaag een vakantie winnen voor 2 personen naar... Curaçao!
0: Nee!
2: Ja! Oh, lekker! De prijs is ter waarde van €3500 en wordt verzorgd door Corendon.
0: Dus als je de reiswekker hoort,
2: dan is het een kwestie van je naam te appen inderdaad naar de Radio 10 app. En ja, dan voor je het weet zit je met je kont op Curaçao.
0: En dan mag je een koffertje openen. Ja. 10 koffertjes hebben we hier. Dus een kans van 1 op 10. Als je net zoveel geluk hebt als Joey gisteren in het kofferspel van Linda de Mol, dan gaat het helemaal goed komen. Heb je dat gezien?
2: Nee.
0: Die gast was drie keer te snel. Die sleepte alle prijzen. En mocht hij ook nog het kofferspelletje spelen? Ja, dat is ongelooflijk. Hoor je eruit?

0: ster schittert aan de hemel. Voor altijd in onze herinnering, Dolly Parton en Jolene. Zometeen het nieuws van 7 uur. Goedemorgen, wat zit erin?
1: Goedemorgen, je verwacht het niet, maar je gaat nog meer betalen voor gas en stroom.
2: Ach, bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet, je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Mabouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Mabouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
18: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
19: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
18: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
19: Oké, ga ik op letten.
18: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
19: Doe ik.
18: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst. Radio 2.
0: Goedemorgen, het is maandagochtend. Fijn dat je opstaat met Radio 10. Dit is het nieuws van 7 uur met Hannelore Zwitserloot.
20: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De energierekening valt komend jaar nog iets hoger uit. Die gaat komend jaar al omhoog door de stijgende gas- en stroomprijzen. Maar netbeheerders hebben door de uitbreiding van het stroomnet ook kosten gemaakt. En die worden doorberekend aan de klant. Een stijging van ongeveer 20%. Een gezin zou daardoor nog eens €140 per jaar extra kwijt zijn. Na het busongeluk in Zwitserland zijn nu 17 passagiers terug in Nederland. En dat zijn er minder dan alarmcentrale Eurocross had gehoopt. Het komt vooral door praktische of medische redenen. Vandaag komen er, als het goed is, 12 passagiers terug. In Zwitserland liggen nog 10 gewonde Nederlanders in het ziekenhuis. En de politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Het kind reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden en die had schade aan de voorkant. En dan het Radio 10 weer, af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Maar vanmiddag steeds vaker droog en zonnig en het wordt 20 tot 24 graden.
0: We stonden tussen onderweg, Jeroen.
21: De maandagochtendspits komt langzaam op gang. Oppas nog voor mistbanken in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En we krijgen ook al meldingen uit Drenthe en Groningen. Nou, als je de weg op gaat, wees voorzichtig. Probleem op de ring van Amsterdam. De A10 aan de westkant van de stad richting het knooppunt De Nieuwe Meer. Richting Schiphol dus. Bij de afrit Slotervaart is een ongeluk gebeurd. De boel wordt daar geborgen. Op dit moment er is maar één rijstrook open. Dat gaat waarschijnlijk ook nog wel een uurtje duren. De file die er staat, die levert je nu 20 minuten vertraging op. In de A29 is in beide richtingen door technische problemen de Heinenoordtunnel dicht. En een probleem in Zeeland op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Bij de afrit Capelle-Zuid staat een kapotte vrachtauto die daar de rechte rijstrook blokkeert. Vanaf Kruiningen sta je in de file met nu een kwartier vertraging.
0: Zometeen gaat hij rollen.
22: De dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes, vrienden. En die van jou mag erbij. Dus je denkt, nou, ik weet nog wel een leuke. Weet je waar ik aan moest denken vanochtend?
21: Waar moest je aan denken?
0: Hoe heet ook? Is dat On a Rugged Tip?
21: On a Rugged Tip,
0: SL2. Ja, die lijkt mij leuk. Maar goed, ik heb het niet voor het zeggen natuurlijk.
21: Nee, nou ja, je kan natuurlijk ook nog iets heel anders doen. Culture Beat, No Deeper Meaning. Ja,
23: of Dreams. Van Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Kijk, alleen maar kwaliteitssuggesties.
22: Ja. De dobbelsteen.
0: Weet jij nog een leuke? Laat het ons weten via de app. Plek voor 6 nummers.
24: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Joujou. Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
27: Je kiest niet voor pijn bij bewegen... Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
28: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
27: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
29: De prijs.

0: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
1: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken.
7: Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.
8: Radio 10 staat op.
1: Jan Willem, Jeroen en de ochtend.

0: Stefanie Germanotta genoemd. Lady Gaga.
1: Oh, dat kwam door dit liedje.
0: Ja, grappig, hè? Radio Gaga van Queen, goedemorgen.
2: Ja.
0: Het is maandagochtend. We krijgen vandaag weer van alles weer, hè? Het is een mix van zon en wolken. Laten we vandaag kans op een buitje. En dat alles bij een graad of 23.
1: Appetee.

0: wel eens op Curaçao geweest, Hannelore?
1: Jazeker. Ik heb daar mijn paddy gehaald met duikbrevet.
2: Je duikbrevet.
1: Ja, ik ben er trots op.
2: Ja, ik ben wel eens op Curaçao geweest.
0: Alfred van de Weetjes,
3: ik
0: ben ook nog nooit op Curaçao geweest.
3: Wel films gezien.
0: Wel films over Curaçao. Ja, heel veel mooie documentaires over Curaçao, maar nooit geweest. Nou, vandaag jouw kans om naar Curaçao te gaan. Want er is een reisje naar Curaçao verstopt in één van de 10 koffers.
2: Als je de reiswekker hoort, heb dan even je naam.
0: Niet iedereen start rustig op vandaag. Het is echt dat je denkt van, wat gebeurt er allemaal? Het is
4: aan de hand, jongens.
0: Wat is het wakker? Het is maandagochtend. Ik luister naar Radio 10 voor mijn rust. Nee, vandaag is de oefening door de cavalerie-ere-escort op het strand van Scheveningen. En zo klonk het vorig jaar. Zij moeten natuurlijk morgen tijdens Prinsjesdag meerijden en meelopen met de koninklijke stoet en de glazen koets.
2: Ja.
0: En die paarden die moeten goed voorbereid zijn op heel veel geluid en herrie. Je weet ook maar nooit wat er gebeurt. Dus zijn er vandaag allerlei knallen te horen, speelt er een fanfare en zoeken ze mensen die veel herrie willen maken.
2: Oh, wat leuk.
0: Nou, ik kan niet veel, maar dat is wat mij op het lijf geschreven. Ja. Dan kan je je nog melden, je kan gewoon meedoen. 9:30 begint het allemaal op het strand van Scheveningen.
2: En vandaag is de mooie dag voor de Nederlandse songwriters. Want in Amerika heb je natuurlijk al de Hall of Fame. Een heleboel muzikanten die worden daarin opgenomen om ze eigenlijk te eren en alles wat ze gemaakt hebben. Vandaag wordt de Dutch Songwriters Hall of Fame onthuld in het Museum Beeld en Geluid in Hilversum is dat. De eerste namen zijn al bekend. En dan heb je ook wel zeg maar de basislijst wat mij betreft van Nederlandse liedjeschrijvers te pakken. Herman van Veen, Peter Koelewijn, Belinda Muldijk, die natuurlijk heel veel liedjes voor Rob de Nijs heeft gemaakt. Onder andere Banger Hart ook. John Eubank, die komen als eerste in de Hall of Fame. Zijn er nog mensen hier in dit rijtje, Jan-Willem, die je mist? Waarvan je denkt, nou, dit zijn toch wel liedjeschrijvers die daarin horen?
0: Natuurlijk, er zijn er nog heel veel. Peter Slager bijvoorbeeld van Bluff, die hoort er ook in. Maar, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Guus Meeuwis mag wat mij betreft ook. Maar ik dacht wel even van, ze moeten ook niet gelijk al hun kruid verschieten.
2: Je bedoelt, je moet er steeds een persbericht momentje van maken als Beeld en Geluid zijn van, we gaan weer iemand toevoegen.
0: Nou ja, als we dan gelijk dit openen en zo'n hele rit aan grote namen toevoegen, weet je wel, je moet het ook een beetje exclusief houden. Misschien moeten we het gewoon bij één naam moeten houden nu.
2: Ze hebben de lat te hoog gelegd, vind jij?
0: Nou ja, je bent er wel heel snel doorheen dan op een gegeven moment.
2: Zou je denken, ja? Ik denk dat je elke keer toch weer in je hoofd een bochtje omgaat en dat je denkt, hé, maar wacht even, Wil Luikinga, die heeft natuurlijk Dingedong van Tietje ingeschreven. Nee, die mag ook niet ontbreken.
0: Nee, dat snap ik.
2: Ik zeg maar wat, hè?
0: Ja, maar je moet natuurlijk niet over 10 jaar denken van, oh, maar nu hebben we ze echt allemaal gehad.
2: Ja, zou dat zo werken? Er komt toch altijd wel weer wat bij.
0: Ja, oké, nou goed. Dan,
2: maar leuk, ik vind het mooi. Ik vind het te gek. Het is bijna on-Nederlands om dit soort tradities te eren.
0: Zo is dat on-Nederlands.
2: Ja, dat is toch een beetje...
0: We stikken toch van de prijzen.
2: Nee, maar doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. En dat idee.
0: Wel leuk, dus de Songwriters Hall of Fame. De Dutch Songwriters Hall of Fame. Dus de tegenhanger van de Amerikaanse variant. Die natuurlijk al, dit is natuurlijk wel zo dat we daar ieder jaar natuurlijk ook heel groots mee... vlaggen. Als er weer een artiest wordt toegevoegd.
2: Oh zo, ja.
0: Maar dat zijn er ieder jaar ook maar een handjevol, hè? Dus ik denk, ik blijf er toch een beetje bij als je ieder jaar een handjevol artiesten in Nederland toevoegt, dat je dan over 10 jaar denkt, ja, wie zullen we nou eens
2: doen? Zijn we ondertussen
0: bij Jeroen Kijkende Vechten de schatjes beland.
2: Hallo, dat is toch, dat is basismateriaal.
0: Ja, dat is waar. Ik zei het net al even, Joey uit Waddinxveen. Dat is toch het gesprek van vandaag. Die had het geluk aan zijn kont hangen bij Miljoenenjacht gisteren. Dat programma blijft maar leveren, hè, met Linda de Mol en de koffertjes. Daar zitten er allerlei... plaatsen. Ieder vak vertegenwoordigt een plaats, toch? Waddinxveen zat er ook in. En Joey die zat in het vak Waddinxveen. En het is hem gelukt om al eens 3 keer het goede antwoord te geven. En dan ook nog eens de snelste te zijn. Het vak moet een antwoord geven op een vraag van Linda. Degene die het snelste is, mag dan kiezen of ik ga spelen of ik wil een van de 5 koffertjes openen. Het is hem maar liefst 3 keer gelukt. Ja, na zijn 3e goede antwoord won hij ook nog een auto. Daarvoor had hij al 10.000 euro en daarvoor dus een plek aan de desk. Linda kon het ook niet geloven.
5: Nee, maar dit serieus hebben we echt nog nooit meegemaakt. Ja, ik weet niet eens meer wat ik moet zeggen. En dit is ook nog die laatste koffer. Joey uit Waddinxveen.
0: Ja, en dan denk je, dan is het wel klaar, hè? Dan staat hij daar dus met al die andere kandidaten en dan moet hij proberen om een koffertje te bemachtigen. En daarna moet hij dan ook nog dat spel spelen waarbij ze op die knop moeten drukken om dan uiteindelijk een finale plek te bemachtigen.
2: Ja.
0: Wat denk je?
2: Hij krijgt het voor elkaar.
0: Hij krijgt het voor elkaar. Ja. 130.000 euro.
6: Kijk, soms moet je ook gewoon accepteren dat het genoeg is, want je hebt zoveel mooie dingen gewonnen. Ik ga drukken.
0: Ja, bij deze toegevoegde aan de koffertjespelers Hall of Fame. Joey uit Waddinxveen, gefeliciteerd man. Hoe gaat het onderweg?
2: Ja, maandagochtendspits, zoals dat op maandagochtend wel vaker gebeurt. Dit is wel echt de moeite van het weten waard. De A29 is in beide richtingen afgesloten. Door technische problemen kan de Heinenoordtunnel nu niet gebruikt worden. De beste muziek.

0: Ja, fijn deze.
1: Hannelore zit helemaal mee te focussen.
0: Natuurlijk.
2: Ja, lekker veel dobbelsteen.
0: Ja, het is moeilijk om beide handen aan het stuur te houden als je dan vocal hoort. Hè? Je gaat toch dat vierkantje maken.
2: Ja.
0: Leo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Fijn dat je er bent, man.
3: Ja, dankjewel. Alles goed met jullie?
0: Met mij gaat het lekker. Alvast van de weetjes.
1: Eén fout. Nee, alles goed. Zo flauw.
3: Ja.
1: Alles goed? Nee, één fout. Nou.
0: Ik ben Alfons van de Weetjes wel heel veel wakker vanochtend. Hannelore, hoe gaat het met jou?
2: Ja, prima.
1: Heerlijk weekend gehad. Ja, bedankt Leo. Dat is lief dat je dat vraagt. Ja.
4: En jij zelf? Hoe gaat het met jou?
3: Ja, hartstikke goed.
4: Hartstikke
3: alles,
4: goed.
3: Alles zoals het hoort, zeg maar.
0: Goed, je bent wakker en alles zit er gewoon nog op en aan.
3: Ja, precies.
0: Lekker Leo. Je mag ook een liedje uitkiezen voor de dobbelstenen vandaag. Waar zat je aan te denken?
3: Ik had Kim Wild met Cambodja op nummer 2 gezet.
0: Ah. Jij zet hem op nummer 2?
3: Ja.
0: Dat is je geluksnummer vandaag?
3: Misschien wel, ik weet het niet.
0: Dat zou toch mooi zijn, hè? Dat je net zo'n geluksvogel bent als Joey gisteren in Miljoenenjacht... bij de koffertjes bij Linda de Mol. Jongen, wat een mazzel had hij, zeg. Ja. Leo, we zetten je op 2.
3: Helemaal goed, jou Willem.
0: Mooie dag vandaag.
3: Hetzelfde, bedankt.
1: Doeg Leo, hoi.
0: Plek voor 6 verzoekjes op de dobbelsteen vandaag. Houdoe, Gerrit, die heeft plekje 1. Jongens, voor de dobbelsteen graag The Promise You Made van Cock Robin.
1: 2 is Leo dus met Kim Wilde in Cambodja.
0: Marjan die appte, ik heb zo'n zin jongens in Tom Jones. It's not unusual. Plekje 3 is voor jou.
1: 4 is Cindy, goedemorgen allemaal. Ja, goede suggestie van Alfred hoor voor de dobbelsteen. Maar ik ga dan liever voor Never Alone van The Two Brothers on the Fourth Floor. Fijne dag, groeten Cindy.
0: Op 5, Kirsten. Goedemorgen. Pia Zadora, Let's Dance Tonight. Fijne uitzending. Groetjes, Kirsten.
1: En 6 is vandaag Jan-Willem, Jeroen, Alfred en team. De dobbelsteen, The OJ's Backstabbers. Is toch een heerlijk nummer. Thanks.
5: Grüße,
1: Günther.
0: Dat is ook een lekker nummer. Alfred van de Weetjes, ik gooi hem aan jouw kant op.
4: Oké.
0: Vanwege je grapje dat ik niet begreep. Zal ik heel even op je hoofd mikken?
1: Ja, ik vond het een heel leuk grapje, Alfred.
0: Ja, een heel leuk grapje.
1: Was heel hard lachen. Nee, hoorde je dat ik heel hard moest lachen?
4: Ja.
0: Wat is het geworden?
1: Nummer 7. Oh.
0: Nummer 3.
1: 3.
0: Marjan. Ach, Marjan, die had er al zo'n zin in.
1: Dat is wel fijn hoor.
0: Als ik dan karaoke moet zingen, kies ik altijd deze.
1: Oh?
0: Nee, ik ga de microfoon maar even dicht doen.
1: Doe eens.

0: Elton.
1: Dankjewel voor de aanvraag. Je had zo'n zin in Tom Jones en 3 was je geluksgetal vandaag. It's not unusual. Zometeen het nieuws van 19:30. Aan de Loren, wat zit erin?
2: Nederland scoort verrassend goed als land om in te wonen op 1 ding na.
1: Wat zou dat zijn? Ho, jongens.
3: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Vandaag een mix van zon en wolken. Later ook nog kans op een buitje. Het wordt 23 graden. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
14: Wat wil je eerst? Het goede nieuws of het slechte nieuws?
13: Maar het slechte nieuws.
14: Het slechte nieuws is dat er behoorlijk wat files staan. Onder andere op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht. Dat komt omdat er bij Dordrecht een kapotte auto staat die de linker rijstrook blokkeert. Je vertraging is daar iets meer dan een half uur. Daardoor loopt de A17 van Roosendaal naar Dordrecht ook vast. Voor het Klaverpolder, het knooppunt Klaverpolder, nu bijna een half uur vertraging. Dan in Zeeland de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle Zuid. Daar een kwartier extra reistijd door een kapotte vrachtwagen die bij Capelle de rechte rijstrook blokkeert. En het goede nieuws is, de Heidenoordtunnel die is weer open in beide richtingen. Het slechte nieuws daar dan weer aan is, ja, het is een beetje beide van alles vandaag. Dat er nog wel file staat van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Bij Oud-Beijerland nu nog steeds een uur vertraging.
13: Goedemorgen, het is 7:58. Fijn dat je opstaat met Radio 10. Dit is het laatste nieuws. Wordt bijgepraat door Hannelore.
15: Goedemorgen. De verbouwing van het stroomnet in Nederland gaat zorgen voor een hogere energierekening. Dat zegt Waakhond ACM. Gemiddeld is een gezin €90 meer kwijt en dat komt bovenop de extra kosten voor gas en elektriciteit zelf. In de straat in Rotterdam waren vannacht kort na elkaar 2 explosies. Volgens Rijnmond gebeurde dat bij een geparkeerde auto en bij een huis. Vorig jaar zou daar ook al een explosie zijn geweest. En vandaag en morgen komen er nog meer slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis. Gisteren kwamen er ook weer 4 mensen terug, wat het totaal op 17 brengt. 10 mensen liggen daar nog steeds in het ziekenhuis. En we klagen wat af met z'n allen, maar Nederland is het fijnste land van Europa om in te wonen.
14: Oh.
15: Dat blijkt uit de halfjaareditie van een bekende internationale leefkwaliteitsindex. We scoren vooral goed op gezondheidszorg, weinig luchtvervuiling, korte reistijden naar het werk en ons klimaat. Maar er is 1 flinke spelbreker. De woningmarkt. Want een gemiddeld huis kost hier bijna 8 bruto jaarsalarissen. En dat is dus relatief veel vergeleken met de rest van Europa.
13: Het is ook wel logisch dat dit heel hoog scoort. Want ja, het kan wel het fijnste land zijn om te wonen. Maar je moet wel ergens wonen.
14: Je moet wel ergens wonen.
15: Ja. Ja. Ja. Ja, maar we scoren dus wel beter dan landen als Luxemburg, Denemarken en Zwitserland.
14: En toch vind ik het ook wel weer dat je dit zo'n beetje zo voorleest als het de normaalste zaak van de wereld is. Maar laat het even op je indalen.
13: Ja, is ook zo.
14: Wat een geluk we hebben dat we hier mogen wonen. Of ben ik nou heel erg...
15: Dat het hier ook heel veel goed gaat dus, blijkbaar.
14: Precies. Ja,
15: dat is mooi, toch?
14: Ben je er nou ik weer te optimistisch?
13: Nee, ik vind jou heel realistisch
15: optimistisch. Dat is precies de reden dat ik dit onderzoek meenam. Ja, ik denk, dat is even lekker in je week.
14: Begin van de week, ja.
15: Wees blij. Radio
16: 10 staat op reiswekker.
14: Ja.
13: Ja, dan ken je Babs nog niet. Goedemorgen.
14: Oh.
17: Hey, hallo,
14: goedemorgen. Hallo, Babs.
13: Goedemorgen.
14: Hallo.
13: Hoe tevreden ben jij in Nederland?
17: Nou, op dit moment
1: moment ga ik naar mijn werk, dus het zou beter kunnen. Maar nee, op zich ben ik wel dol op ons Griekenlandje, eerlijk gezegd.
2: Ja, als je dan een cijfer moet geven tussen 1 en 10?
1: Een
2: 7. Een 7. Nou, ja. vind ik nog een tikje zuinigjes.
3: Ruimte voor verbetering.
2: Ja, maar precies in de context van maandagochtend naar je werk rijden. Dat, en ja, waarschijnlijk een lekker weekend gehad.
3: Maar een reisje naar Curaçao zou natuurlijk ook wel lekker zijn.
1: Oh, heerlijk.
3: Ja, dat dacht ik al wel.
1: Op dit moment.
2: Ja, wij voelen ons net even Linda de Mol. We hebben hier 10 koffertjes staan. In een van de 10 koffers zit een reis naar Curaçao.
1: Ik ben benieuwd of die in mijn koffer zit dan.
2: Nou ja, ik ben vooral benieuwd wat jouw koffer is. Voor welk nummer ga je?
1: Nummer
2: 6. Nummer 6. Alfred van de Weetjes gaat richting de koffers.
3: Als
2: en die
3: stuurt
2: hij deze kant op. Waarom ga je voor nummer 6? Zit er nog een symbolisch iets achter?
1: Niet per se. Eigenlijk altijd
2: het
1: nummer onder de
2: 10
1: is nummer 6 voor mij. Dus
2: altijd? Ja.
1: Ja. Eigenlijk vrijwel altijd, ja.
2: En heeft het jou wat opgeleverd in het verleden?
1: Niet dat ik me kan herinneren. Dus
2: of dit een goede tactiek is. Ja, precies. Ja, misschien dat je na vandaag voor eens even altijd met nummer 6 breekt.
1: Ja.
2: Lieve Babs, ik heb het koffertje hier links van me. Ik kan de één kant optillen en dan weten we of hij leeg is of dat er een reis in zit naar Curaçao voor €3500. Zal ik hem openmaken? Ik tel hem nu omhoog. En de koffer is leeg.
3: Ach, ja.
1: Ja.
2: Ach, maar het mooie nieuws, Babs, is... je hebt het voor de volgende bellen makkelijker gemaakt. Want die heeft nu een kans van 1 op 9. En je mag gewoon blijven appen, hè, want die wekker gaat de hele dag tot de reis eruit is.
1: Oké, super. Fijn.
2: Bedankt voor het meedoen.

0: Hilversum. De Songwriters Wall of Fame wordt geopend met de grootste songwriters uit Nederland. Die Adam Duritz, die komt dan niet uit Nederland, dus die maakt geen kans. Dat is de zanger van
1: de
0: Counting Crows.
1: Ja, ja, ja.
0: Die moest dit schrijven voor Shrek.
1: De film, ja.
0: Ja, en hij had het bijna teruggegeven. Hij was daar zeg maar anderhalve week mee bezig. Toen dacht hij van, ja, maar dit gaat helemaal niet lukken, joh. Ik kan me ook voorstellen dat het heel lastig is. Hij had naar de film gekeken en had wel allemaal ideeën, maar het kwam niet uit de pen. En toen hebben ze tegen hem gezegd, weet je wat, je moet ook niet iets over de film schrijven, maar schrijf gewoon iets over je eigen leven. En toen ging het in één keer.
2: Ja. Nieuwe muziek. Op Roadbeens Radar.
0: Dat werd Accidentally in Love. Nou, ik ben ook verliefd en niet per ongeluk. Dit is fantastisch. De nieuwe single van Ray. Ray, are you somebody?

0: Joy van Ray. Je weet wel van die wereldhit Where's My Husband?
1: Ja, deze plaat heeft wel een beetje dezelfde energie.
0: Klopt. Ja, ik vind het zo'n heerlijke ochtendplaat dit. Hè?
2: Radio 10 staat op. Intro rally.
0: Joy op de radar dus. Koen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, Koen. Hai, je gooit het over een andere boeg, hè?
3: Ja, klopt. Ja, ik dacht ik ga het proberen.
0: Al zorgt het ook wel voor een beetje joy in de vroege ochtend. Tenminste, bij mij wel. Je wil namelijk spelen met de categorie Blues Monday. Oftewel bluesy, pop en rock.
3: Ja, klopt. Ja, ik dacht sowieso een leuke woordschap. En dat dan vast goed met jullie. En vroeger als kind heel veel naar blues geluisterd toen ik nog gitaar speelde.
0: Ja, je zegt vroeger, je bent 33, dus dan ben je wel jong begonnen.
3: Ja, klopt. Nee, vooral de middelbare school inderdaad.
1: Vroeger in 2023.
0: Ja, wat is de beste blues hit wat jou betreft?
3: Ja, ik was enorm fan van Stevie Ray Vaughan. Dus Pride and Joy bijvoorbeeld heb ik heel veel naar geluisterd. Ja, fantastisch.
0: Ja, en misschien denk je van, ik heb nog nooit van die beste man gehoord. Maar waarschijnlijk ken je hem wel, omdat hij dan speelt op tracks waarbij dan zijn naam niet genoemd wordt. Bijvoorbeeld op die van David Bowie, China Girl. Dat is ook Stevie Ray Vaughan, om maar wat te noemen.
3: Ja, Let's Dance ook.
0: Koen, zo is het. Ik hoop dat je maandagochtend blues aan hebt.
3: Ja, zeker.
0: Mooi. Dan gaan we spelen. Ik heb 5 hits in deze categorie. Ze worden steeds 2 seconden korter. Het gaat om de intro's en de titels. De eerste is 10 seconden. Bij een goed antwoord spelen we door. Uiteindelijk leidt 5 goede antwoorden naar de Thermomok.
1: Thermomok?
3: Ja.
0: Ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Heel veel succes, man. Hier is je eerste van 10 seconden.

0: Still Got the Blues van Gary Moore.
1: Ja, ronde 2.
2: Als je dan speelt in de categorie Blues Monday, had je deze waarschijnlijk wel zien aankomen,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, klopt. Ja, ik kan niet missen natuurlijk.
2: Nou, dan heb je die vast gehad. Ja, misschien had je wel gehoopt dat je deze bij de 2 seconden kreeg.
0: Ja, dat was wel makkelijker geweest, ja.
2: Still Got the Blues van Gary Moore was de eerste. Er gaan 2 seconden vanaf. Speel je door voor 8 seconden?
0: Zeker. Ja, dit is Right Next Door van Robert Cray.
1: Ronde 3.
2: Is helemaal goed. Speel je door voor ronde 3, zeg.

0: seconden.
1: Zeker, kom maar door. Even kijken, dit is All Summer Long van Kid Rock.
0: Ja, dat is hem helemaal.
2: Ronde 4.
0: Lekker, Koen. Bluesy, pop en rock is de categorie op Blues Monday. Voor Koen van Bemmelen nog maar 2 te gaan.
1: Ja, spannend.
0: Ja, je vraagt je bijna af, gaat het nog moeilijk worden? Want je laat het heel makkelijk klinken.
1: Ja, nou, ik moest zeggen, bij deze wel eventjes dacht, dit was natuurlijk een variatie op een andere.
0: Ja, maar, Sweet Home Alabama.
1: Precies, ja.
0: Koen, 4 seconden, ga je hem doen?
1: Ja, zeker. Even kijken, dit is Santana. Ik dacht, Black Magic Woman.
0: Black Magic Woman is goed!
2: Ronde 5.
0: Je staat in de finale.
1: Oeh, ja, leuk.
0: Je kan de Tellem ook bijna ruiken. Hij staat voor het grijpen.
3: Ja, hij staat hier
1: ik zie
3: al,
1: hier al ik
3: te
1: zie
3: blinken in het ochtendzonnetje.
1: Nou. Oeh, ja, nou die laatste nog natuurlijk.
0: 2 seconden, op jouw teken.
1: Kom maar door. Oeh, ja, dit is Hey Joe van Jimi Hendrix.
0: Dat is goed, Jimi Hendrix!
3: Daardoor heb jij 5 prijzen gewonnen. Wat krijg je allemaal? Nou, kijk eens eventjes, jongens. Het is wel maandag, maar de prijzen die voelen alsof het vrijdag is. Een gouden hydrogel gezichtsmasker met niacinamide. Je krijgt 6 magnetische mini-schildersdoeken. Je krijgt een oogschaduw in copper crush kleur met glitters. Je krijgt goede handgemaakte Radio 10 sokken die zo zacht zijn dat Martijn Koopmans

0: Dit was een hele lekkere, Koen.
1: Ja, wat een goed begin van de week.
0: Zo, absoluut. Ik probeer een beetje te bedenken waar jij heel erg op aanging, maar het valt moeilijk te zeggen.
2: Ik vind het sowieso een beetje een grabbelton-categorie.
0: Het gaat alle kanten op, maar er zit overal wel een blues-rock-poprandje aan.
2: Ja, het hele leven.
1: Ja, daar ga ik denk met oog op mijn 15-jarige gitaarspelen zelf toch voor Jimi Hendrix.
0: Hey Joe.
2: Oh ja.
1: Ja, zeker.
0: Dat gaat er worden. We gaan hem helemaal voor je draaien. Ik wens je een hele mooie maandag. Bedankt voor het meedoen, Koen.
1: Dankjewel.
0: Goed gedaan, man.
2: Gefeliciteerd.

0: kom van Ben alleen in Rally. En wat zat hij lekker, hè? Als je denkt, jongens, dit wil ik ook een keer meedoen aan de intro rally. Je mag je eigen categorie kiezen. Dus als je denkt, nou, ik wil met foute hits uit de jaren 90 of...
1: Ja, gewoon heel simpel, jaren 80. Of ja, categorie liedjes die disco, over sport gaan.
0: Liedjes die over sport gaan, wat
1: ja,
0: leuk.
1: Weet ik veel. Ik ja, wat.
0: Soundtracks uit films.
1: Ja. West Coast.
0: Ook leuk. Dan mag je het laten weten. Als je denkt van jongens, ik wil gelijk appen, dan mag dat. Anders zet je raad.
1: Wanstaltig.nl.
0: Wat? Wanstaltig? Oh, ik dacht dat je zei wanstaltig. Dat is ook een leuke categorie.
1: Ja, wanstaltige liedjes rijden. Ook een leuke categorie.
0: Zeker. Zometeen het nieuws van 8 uur. Hannelore, wat zit erin?
2: In Haarlem zijn twee mannen opgepakt. Die zijn doorgereden na een aanrijding met een kind op een fiets.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is van Jumbo.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Een hele goede morgen. Het is 8 uur op maandagochtend. Met het laatste nieuws. Dit is Hannelore Zwitserloot. Hannelore, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Je energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n €12 per maand omhoog. Dat zeggen de netbeheerders. Die stijging komt niet door hogere prijzen van gas en stroom, maar omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken en bedrijven. Na aanrijding gisteravond in Haarlem zijn 2 mannen opgepakt. Ze zaten in een auto die was doorgereden nadat ze een fietsend kind hadden aangereden. De 2 kwamen in beeld na een oproep van de politie. De bestuurder, een man van 21, meldde zich telefonisch. En zijn 22-jarige bijrijder is ook gearresteerd. Hoe het gaat met het kind is niet bekend. En bij een huis en een auto in Rotterdam-Krooswijk ging vannacht een explosief af, meldt Rijnmond. De auto vloog in brand en de voordeur van het huis raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. Vorig jaar zou er op datzelfde adres ook al een explosie zijn geweest. Toen was er een gezin met jonge kinderen aanwezig. En dan Radio 10 weer, af en toe zon met plaatselijk ook een bui, maar vanmiddag steeds vaker droog en zonnig. En het wordt 20 tot 24 graden.
4: Ja, de verschillen zijn groot op dit moment in het land qua weer. Op sommige plekken is het een hele mooie ochtend. Dat betekent dan ook dat het verkeer geen last heeft van regenbuien. Op andere plekken staat het behoorlijk stil.
6: Ja, even mist, hè? Ja, dat. Zuid-Holland en Brabant kan het mistig zijn, dus daar moet je ook voorzichtig voor zijn. En een vrij drukke ochtendspits al voor deze maandag. Met files op de A16 onder andere van Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht stond heel even een kapotte auto. Die is daar weer weg, maar de file staat er nog wel steeds. Vanaf Breda-West heb je een half uur vertraging. Daardoor de A17 ook vertraging van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. De A29, dat was de Heidenoordtunnel vanochtend door technische problemen eventjes dicht in beide richtingen. Nou, de tunnel is weer vrij, maar de file die staat er nog wel steeds. 3 kwartier vertraging vanaf de afrit Willemstad richting Rotterdam. En ook nog steeds wat problemen in Zeeland op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Bij Capelle Zuid staat een kapotte vrachtwagen. Dat is blijkbaar een hardnekkig probleem. De rechte rijstrook is daar geblokkeerd. Vanaf Rilland sta je in de file met 20 minuten vertraging.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
10: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
14: Boost yourself.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.
0: Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
22: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.
23: Radioteam staat op.
22: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: even een zetje geven?
1: Wat wil ik een zetje
0: nou,
1: geven?
0: Dat is je favoriete knop met het zonnetje. Oh. Dus, ja. Die hebben we gewoon mee verhuisd. Ja, die zit links van je. Ja! Dat is toch leuk, hè? Had je ze gemist?
2: Oh, ik heb ze zo gemist. Ik denk dat ze op Curaçao zaten met z'n allen. Dat ze liedjes aan het oefenen waren. Ja, nou, dat ze toch dachten, we kunnen maar één liedje en we spelen gewoon dit liedje.
0: Ja, we zitten er gelijk goed in, want vandaag zit er een reis naar Curaçao in een van de koffertjes.
2: Ja, bedenk... Dus, oh ja. Ja, nee, ik dacht al, want het is belangrijk dat je vast even bedenkt in welke koffer die zou kunnen zitten.
0: We spelen namelijk de Radio 10 staat op reiswekker. Een reis te winnen dus naar Curaçao. Half uurtje geleden koos Babs voor koffer nummer 6, dus die is eruit.
2: Ja, dus alle andere nummertjes tot en met 10 zijn nog over. Laat maar even weten via de Radio 10 app welk nummer dat jij denkt dat het is. Dus app je naam en misschien bellen die je zo wel terug.
3: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Ja, dan ga je naar Curaçao. Hoe leuk is dat, hè? Ja, er gebeurt van alles vandaag. Vandaag wordt bijvoorbeeld de Dutch Songwriters Wall of Fame onthuld in beeld en geluid in Hilversum voor de beste songwriters van ons land. En FNV komt vandaag, de dag voor Prinsjesdag, met de looneis voor het komende cao-seizoen.
3: Nummer 3.
0: En nog 3 andere dingen waar het vandaag over gaat. Boerenprotest. Want morgen op Prinsjesdag zijn verschillende boerenorganisaties van plan om weer te gaan demonstreren. We zijn weer een beetje terug bij af, hè?
2: Oh, met dat hele stikstofdebat.
0: Nou ja, je ziet onderweg natuurlijk ook steeds meer vlaggen die ondersteboven hangen. Ja, dat jongens. Valt mij wel op de route die ik iedere dag rijd. Ze zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. Christiane van der Wal zat gisteravond bij Pauw en de Wit aan tafel. Nou, dat kennen we natuurlijk nog wel. Hè. Ze is oud-minister van Natuur en Stikstof. 4 jaar geleden stonden er meerdere protestanten met hun trekker en, voor de deur om te protesteren. Dat was nogal intimiderend. En zij sprak de hoop uit gisteren bij Pauw en de Wit dat het nu anders gaat. En dat ze toch geleerd hebben van hoe dat toen ging. En ja, ze sprak echt uit de hart van dit moet anders.
4: Ik begrijp hartstikke goed dat heel veel boeren willen protesteren. Maar laat de trekkers thuis. Ik heb zelf ervaren dat het heel intimiderend is. Een trekker is echt heel groot. En nou, je bent echt niets.
2: Ja, ze stonden bij haar voor de deur, hè, bij haar thuis. Nou, dan snap ik ook wel dat je dan denkt van jongens... Denk even na, ja, alsjeblieft.
0: Onderweg ook, hoor. Want ik heb,
5: de vorige keer is een ongeluk gebeurd toen, hè?
2: Oh, ja, klopt. Ja. File, ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk tot allerlei gevaarlijke situaties leiden. Al toen het directe verband natuurlijk niet was bewezen, geloof ik, hè?
5: Ja, nou... Ja.
2: Dat zeiden de boerenorganisaties. Nou, dat is niet aan te tonen. Maar in feest dat daar ineens een file staat omdat er trekkers rijden. En er rijdt iemand achter op die file, ja.
0: Het zorgt voor gedoe op de weg. Hoe de protesten er nu uit gaan zien, dat horen we vanavond.
3: Nummer 2.
2: Op 2 vandaag Celine Dion in de ochtendkranten wordt uitgebreid stilgestaan bij haar comeback. In Parijs was dat afgelopen weekend. Zaterdag stond ze voor het eerst in jaren weer op het podium. Hartstikke mooi natuurlijk. En vooral het publiek dat erbij was, ja, is natuurlijk super dankbaar.
6: I am everything I am. Because you loved me.
2: Ja, dat is toch prachtig. Celine, als Celine het zegt, dan is het natuurlijk...
0: Het is ook mooi dat ze er gelijk weer een songtitel van haar eigen repertoire in gooit.
6: Because you love me.
0: Precies.
2: Nou, de recensies die zijn wel wisselend. De Telegraaf vraagt zich af of Celine de lat niet een beetje te hoog heeft gelegd voor zichzelf. Ze staat in totaal nog 15 keer op het podium de komende weken. Het AD zegt dat het met vallen en opstaan ging. Af en toe vloog ze uit de bocht, waarschijnlijk door de zenuwen. Maar ze liet ook vaak genoeg blijken dat ze echt nog wel prachtig kan zingen, hoor.
0: Ik doe het er niet aan. Zeker niet op een maandagochtend.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Nou, misschien reageerden ze wel op de stijgende energiekosten... want die stijgen weer echt de pan uit. Komend jaar ga je nog meer betalen voor gas en stroom. Er wordt flink gewerkt om het energienet uit te breiden. En die kosten die moeten natuurlijk worden doorberekend aan ons, aan de klant. En het kan een gemiddeld gezin zomaar eens €140 extra per jaar kosten. Dan maar genieten van de lekkere muziek op Radio 10.

0: Stars en On My Soul op maandagochtend. Dit is Radio 10. Staat op. Fijn dat je erbij bent voor de Google Dolls en Irish. Even een gewetensvraag, vrienden. Zijn jullie bang voor AI? Of vinden jullie dit vooral handig en leuk? Nee, ik ben wel bang voor.
1: Ja, gemengd.
0: Afgelopen weet je zich een beetje bang voor. Waarom gemengd dan?
1: Nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk superhandig om snel dingen op te zoeken. Aan de andere kant, voor het werk als voice-over is het natuurlijk al redelijk funest.
0: Oh, precies.
2: Ja, de
1: kleine klusjes vallen wel weg. Kijk, als je het echt goed wil doen natuurlijk, hè, maar ja.
3: Ik wou net zeggen, dat blijft toch een beetje. Ik vind het toch ook al een beetje, zeg maar, het verschil tussen vla met aardbeien smaak en daadwerkelijk aardbeien, zeg maar.
0: Ja, het verschil tussen wat de AI maakt en wat je zelf maakt.
3: Dat je toch uiteindelijk altijd denkt, ik weet het niet.
0: Goed, maar dan betrek je het nog op je eigen leven. Als zeg maar de kleine dingen, als je broodwinning in dit geval. Maar het speelt nog veel groter. Opvallend, zowel AD als Telegraaf schrijven hierover. Ja, jarenlang is die wedstrijd bij AI sneller, slimmer, groter en beter. Maar dit weekend zeggen uitgerekend de bazen van de bedrijven die de slimste AI maken, misschien moeten we het even wat langzamer aandoen. AD schrijft zelfs, kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich zo snel dat die de mensheid misschien wel kan uitroeien. Oh. Goedemorgen. Ja, welkom op maandagochtend.
3: Welkom in je week.
0: Ja. De baas van Anthropic, dat is een AI-bedrijf. Die zit achter Claude onder andere. Waarschuwt dat de AI zich sneller ontwikkelt dan de beveiliging daaromheen. En Sam Altman van ChatGPT is dat met hem eens. En dat is toch een beetje alsof de uitvinders van een achtbaan tijdens een ritje zeggen, jongens, hebben we eigenlijk wel remmen gemonteerd? Hoog tijd om even te bellen met Feline Hermans. Zij is hoogleraar computerwetenschappen en gespecialiseerd in AI-vraagstukken. Goedemorgen, Feline.
4: Hi.
0: Ja, als de makers zelf al zeggen dat het te hard gaat, hoe bezorgd moeten wij dan zijn?
4: Ja, kijk, aan de ene kant kan je zeggen, dan moet je heel bezorgd zijn. Aan de andere kant kan je denken, zij maken het zelf. Dus als ze dan werkelijk zo bezorgd zijn, waarom zetten ze het dan zelf niet uit? Of waarom werken ze dan niet even niet meer aan de modellen en alleen maar aan de beveiliging? Dus het is toch ook een beetje om te vragen aan iemand anders om hun problemen op te lossen. Ja, kunnen jullie ons dan alsjeblieft reguleren?
3: Nou, en waarom doen ze dat niet dan, Feline?
4: Waarom wordt er niet gereguleerd? Ja. Waarom stoppen ze niet?
0: Nee, waarom doen ze dat zelf niet? Waarom reguleren ze zichzelf niet?
4: Ja, dus kijk ook heel erg naar elkaar. Het is de geschiedenis van die bedrijven, ze zijn allemaal heel erg met elkaar verbonden. Dus OpenAI is eigenlijk begonnen omdat ze Google niet vertrouwden. En toen is Anthropic weer begonnen omdat ze OpenAI niet vertrouwden. En bij OpenAI zat ook Elon Musk en die is daar weer niet uitgegaan. Dus ze hebben allemaal zoiets van, als die AI er dan komt, dan moeten wij hem maken, want dan hebben wij de goede AI, want die andere makers vertrouwen we niet. Dus ze willen dat ze met z'n allen tegelijk stoppen, want ze vertrouwen die anderen niet om dan ook te stoppen.
0: En de overheden zitten natuurlijk met hetzelfde dilemma, want als Amerika zou vertragen, denken ze, ja, dan worden we ingehaald door China.
4: Ja, dus de kans dat dat gaat gebeuren is denk ik heel klein. En dan kan je je ook afvragen hoe oprecht deze oproep is. Want het is voor hun natuurlijk ook heel fijn als ze nu niet gereguleerd worden en er gaat iets vreselijk mis. Hè. Stel je voor, ja, dan kunnen ze zeggen, ja, kijk, wij hebben gevraagd aan Trump om ons te reguleren. En aan de EU, maar die deden dat niet. Kijk, dan krijg je dit. Dus zo leg je ook een beetje de verantwoordelijkheid bij de overheden van je eigen softwareproblemen.
0: Wat kan er daadwerkelijk misgaan waar wij als luisteraars van Radio 10 iets van merken?
4: Ja, dus die oproep van hun die zegt dan van, ja, dan kunnen ze het internet overnemen. Dat is natuurlijk wel heel erg vaag. Wat betekent dat dan precies? Maar dit soort softwaresystemen zijn wel goed in hacken. En computercode is uiteindelijk een soort taal. En zo'n taalmodel is heel goed in allerlei soorten patronen in taal uitvinden en dan gebruiken. Dus dat er iets gehackt kan worden met deze software, dat ligt wel voor de hand. En dan kan je je voorstellen, ja, dat een bank gehackt wordt, daar hebben wij last van. Of dat ook wel er ransomware, een soort gijzelsoftware gemaakt wordt. En dan kan je je voorstellen dat alle bruggen of sluizen in Nederland opengezet worden en dat ze dan zeggen, nou,
0: dat is niet handig.
4: Bitcoin. Nee. Anders kunnen wij niet meer verder. Dus dit soort software kan echt wel gebruikt worden om hacks te maken. En dat is aan zich al een akelig genoeg risico. Je hoeft daar niet nog bij te zeggen van, we sterven allemaal uit of het hele internet wordt geblokkeerd.
0: Het engste scenario is volgens mij dat AI een eigen wil creëert. Hè? Dat ze zeggen van, volgens mij kan dit slimmer, dus de mensen hebben ons iets gevraagd, maar volgens mij gaan wij die vraag overroelen en dan, ja, dat zij de macht overnemen. Hoe groot is die kans of is dat moeilijk te zeggen?
4: Ja, dan kom je op echte sci-fi scenario's. En dan ben je dus al heel veel risico's voorbij die echt bestaan. Hè? De risico's van de hacks, maar ook wel de enorme milieu-impact van de datacenters. Dus het praten over zo'n groot risico, dat lijkt ook wel lekker af. Van echte risico's die er zijn. En ook wat jullie net zelf al in de studio zeiden, ja, dat iedereen zijn werk erdoor wordt overgenomen. Dat heeft dan ook op de lange termijn heel veel implicaties voor de economische situatie van landen. Dus ze zetten wel vooruit naar level 10 en ze zeggen, oh, dit is heel gevaarlijk. Maar daarvoor zijn veel realistischere, grotere risico's die ze dan handig genoeg eventjes overlaan.
0: Ja, die stapjes zouden ze nu moeten zetten. Feline Hermans, hoogleraar computerwetenschappen, gespecialiseerd in AI-vraagstukken. Dankjewel.
4: Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel.
3: Jij ook. Nee, nee.
0: Niet gemaakt door AI trouwens dit.
3: Oh nee.
0: En opnieuw een hit geworden. So Incredible van Ilse de Lange. Omdat het mooi is.

0: denk dat het veel ouder was al, dat dit echt al 20 jaar oud is.
1: 18.
0: Ja. Oh, 18.
1: Ja. Zijn ik weer 8?
2: Zijn weer 8.
1: Vanochtend ook al.
2: Ja.
3: Incredible. Oh.
1: Het is heel, ja, dat is ook incredible. Zo incredible. Ja, goed. Maar hij klinkt jonger, misschien dat het is. 18 jaar oud inderdaad. Morgen komt ze hem hier live doen. Wel leuk, misschien, om wat even... Zeg maar, de trend is dan dat je dan een foto maakt van iets wat je leuk vindt. En dan zet je dan de muziek van Ilse de Lange bij. Zo incredible.
0: Ja.
1: Als jullie nou aan de andere kant van de radio een fotootje maken van jezelf op dit moment. Van iets wat je leuk vindt. Bijvoorbeeld iets op je werk. Of iets onderweg. Of iets aan de keukentafel.
0: Ja, maak je, dat kan van alles zijn.
1: Ja, en dan als Ilse morgen optreedt, zetten we al die foto's eronder. Dat lijkt mij nog geinig.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat is ook een leuk cadeautje voor Ilse.
1: En als jij
0: dat ze nu luistert.
1: Ja, toch? En als jij het incredible vindt, dan rekenen wij het goed.
4: De Radio 10, sta op. Dag schrijf.
1: Dus zet je jezelf op de foto met een broodje kaas, weet je wel. Je zal mij er niet over horen.
0: Onder de douche.
1: Laten we het netjes houden. Ik geef de dagschijf even een zetje. We gaan terug naar
4: 1983.
1: Oh. Ik ga op zoek naar een hit van vandaag uit 1983. Je hoort hem zometeen.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
11: Mama!
12: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
11: Mama, een kleurplaat!
12: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Dan

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Deze week in de bonus. AHA runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Ja, we krijgen vandaag van alles wat. Je zou kunnen zeggen, je krijgt waar voor je geld, hè? Een mix van zon en wolken. Af en toe een buitje. Het wordt een graad of 23. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
8: Dit zijn de files waar je de meeste vertraging in hebt. De A2 van Maastricht naar Eindhoven bij het knooppunt Leenderheide. Bij Eindhoven zijn de file vanaf Weert al vertraging. 3 kwartier op dit moment. In Flevoland de A6. Van Emmeloord naar Muiden. Bij Lelystad Airport is een ongeluk gebeurd. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Je kan er wel langs via de vluchtstrook, maar dat zorgt natuurlijk voor behoorlijk wat vertraging. Hou daar rekening met een half uur extra. De A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht nog steeds een half uur vertraging nadat het ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en het knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging ook. En in Zeeland nog steeds de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Er staat nog steeds een kapotte vrachtwagen bij Capelle. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Vanaf Rilland een half uur extra.
7: Oh, dit is leuk. Er is er zo incredible foto's die druppel al binnen.
9: Ik
7: hier,
9: zie het, ja. Okay.
7: Oh. Van Kitty. Oh, het schijnt het zonnetje daar lekker, zeg.
9: Mooi hoor.
7: Ja, dus jouw foto, hoe luister je naar de ochtendshow? En ja, fotografeer iets waar je heel erg blij van wordt in de ochtend. Morgen komt Ilse de Lange langs. En als zij dan zo incredible speelt, dan
9: is die voor jou.
7: Gooien we dat langs, dan is die echt voor jou. Ja. Het is 8:30 geweest. Hannelore, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het onderhoud aan het energienet kost zoveel geld dat je rekening volgend jaar met zeker €12 per maand stijgt. En dat komt nog eens bovenop de hogere prijzen voor gas en stroom zelf. De automobilist die gisteravond in Haarlem een kind aanreed, heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij is aangehouden, net als zijn bijrijder. De auto is ook teruggevonden in Haarlem-Noord. En 2 explosies vannacht in Rotterdam-Krooswijk. In dezelfde straat was er eerst eentje bij een huis en daarna bij een auto. Een jaar geleden ontplofte er ook al wat in de straat. Volgens Rijnmond was dat bij hetzelfde huis. En hoe veilig is jouw airbag? Ruim 125.000 auto's in Nederland rijden rond met een airbag die bij een botsing kan ontploffen en dan metalen deeltjes door je auto kan slingeren. Dat blijkt uit een analyse van de terugroepgegevens van de RDW. De eigenaren zijn al minstens een jaar geleden gewaarschuwd, maar volgens het register zijn zij nog niet bij de dealer geweest voor de gratis reparatie. Het gaat om veel verschillende merken, waaronder BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota en Audi van gemiddeld 17 jaar oud. En bij sommige Citroëns is het gevaar zelfs zo groot dat de fabrikant zegt dat je er helemaal niet meer mag rijden. Als je nou wil weten of jouw auto erbij hoort, kun je kenteken controleren bij de RDW op de terugroepactie of bij autozoweg.nl/terugroepacties.
7: Of voor de zekerheid gewoon op de fiets gaan. Dat is...
10: Ja, maar goed. Voor mensen...
7: Ik snap wat je bedoelt. Nee, dat kan ook nog altijd natuurlijk.
11: De Radio 10 staat op. Dagschrijver.
7: Ja, we hebben de dagschrijverzetje gegeven. We kwamen uit in 1983. En dan, ja, dan pak ik de hitparade van die dag erbij. Oi, oi, oi, oi, oi. Een hete zomer van Peter Koelewijn.
9: Oh.
7: Erin. Ja. Ja. Maar goed, die hebben we achter de rug. Dus die laat ik even gaan. Love Blond staat er ook in van Kim Wilde. Die staat zelfs op plekje 19. Vandaag in 1983. Okay. Maar die hebben we pas al gedraaid.
9: Ja,
7: ja. Ja, dus ben ik even iets verder gaan grasduinen. En ik ben gestopt bij nummer 24. Nummer 24 in de top 40 van vandaag. In 1983, de band America. Die hadden natuurlijk in dat jaar al You Can Do Magic uitgebracht. Ook dat een fantastische plaat. Ja, maar deze mensen. Onverwoestbaar goed. De Border.

0: Miley Cyrus, goedemorgen. Dit is Radio 10 staat op. Zijn we al een beetje gewend eigenlijk?
1: Aan?
0: Ja. Aan?
1: Aan de Radio 10.
0: Aan de Radio 10, ja, staat gewoon op. Het feit dat je hier zit.
1: Ja. Ja, nou, eigenlijk wel. Het is grappig, want ik dacht dat vandaag nog. We zijn met week 3 bezig. Nu, ja. Begonnen. En het voelt alsof we hier echt al jaren zitten.
0: Ja. Ja, of is dat heel... Ik vind Anne-Lore heel stil.
2: Ja, ik kijk naar jullie. Ik vind het ook goed staan, dat groen bij jullie.
0: Oh, ja. Ik heb altijd het idee dat groen mij niet zo heel goed staat.
2: Ja, wel hoor.
0: Oh, nou, okay. Dat is toch fijn om te horen. Ja. Wacht, weet je wat ook goed staat?
1: Nou.
0: Al die foto's in de app, heb je ze gezien? Die staan niet te geloven. Ja,
1: dat is heel leuk.
0: We hebben morgen Ilse de Lange te gast. En dan komt ze deze doen. Dat is een hit van 18 jaar geleden. Waarom kon ze die dan doen? Ze heeft toch ook al nieuwe muziek? Ja, dat klopt. Maar dit is gewoon opnieuw een hit. Dankzij een TikTok-trend heb je meegekregen, Anne-Lore. Doen ze bij jou thuis ook mee? Met
2: nou,
0: zo'n
2: dat nog net niet, maar ze zingen het liedje wel.
0: Nou, ze komt er morgen hier doen. Ik heb wel het idee dat wij dan een beetje achter de feiten aanlopen. Onze kinderen zeggen al, oh, je boomers. Dit was vorige week. maar het is wel leuk. We krijgen heel veel foto's binnen. We zijn dus op zoek naar zo incredible momentjes. Christel bijvoorbeeld, die heeft een foto gehad.
1: Ik denk van zichzelf.
0: Ja, van zichzelf met een konijntje.
1: Haar?
0: Met een konijntje, ja. Volgens mij is zij aan het werk. Misschien werkt ze wel bij de dierenambulance.

0: thema, zou ik zeggen.
1: Maar goed, ik moet zeggen, die foto's zijn ook wel...
2: Ja, nee, zeker.
1: Het doet wel aan alle eisen. Och, ik hoorde hem gaan en ik dacht, zal ik appen? Want ik wil ook wel naar Curaçao.
2: Ja, maar jij mag natuurlijk niet meedoen.
1: Dat klopt, dat is wel heel erg jammer. Jordi, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Hi, jij mag wel meedoen.
3: Ik mag meedoen, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, de reiswekker is gegaan. De grote vraag is, welk koffertje ga je kiezen? Nummer 6 is al weggespeeld vanochtend door Babs.
3: Ja, ik ga voor nummer 8 vandaag.
1: Dus je hebt nog een kans van 1 op 9. Misschien heb je net zoveel geluk als die gozer gisteren in Miljoenenjacht.
3: Ja, zoveel denk ik ook weer niet. Maar,
1: heb je dat nog meegekregen?
3: Nee, dat heb ik gemist.
1: Oh, dat zou ook wel zijn dat er geen reis in mijn 130.000 euro. Dan hebben we per ongeluk het koffertje van Winston Gerstanovic.
0: Dan doe je gewoon alsof er niks in zit.
3: Oh, met een vakantie ben ik ook wel heel tevreden, hoor.
1: Oh, dat kan natuurlijk ook als de check erin zit dat ik dan gewoon mond
0: heb. Oh, nee, er zit niks in.
4: Dan ben je opeens een weekje weg.
0: Zelf.
1: Maar Jean-Willem?
0: Nee, helemaal niet. Hij is mooi voor Jordi. Als
1: Jordi, zou ik absoluut niet doen. Ik heb hier koffer 8 voor me. En ik ga me openmaken als jij zegt dat je er klaar voor bent.
3: Ja, ik ben er klaar voor, hoor.
1: Ik tel hem nu omhoog. Jordi.
2: Huh? Oh.
0: Nee.
1: Oh, koffer is leeg, helaas.
3: Nee, hè?
1: Ja, hij zat niet in 8. Ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Slechte nieuws is, nou, dat is inmiddels duidelijk. Je hebt hem niet gewonnen. Het goede nieuws is, je mag blijven meespelen. En de kans is inmiddels groter geworden. Want niet alleen 6, maar ook koffertje 8 is weggespeeld.
3: Helemaal goed.
1: Jordi, mooie dag, dankjewel. Okay. Ja, nee, ik begrijp niet de uitzending ook. Mooie maandag, hè?
3: Doei.

0: naam Bauer, die ging helemaal viral dit weekend. Want hij heeft voor een kleine hartverzakking gezorgd bij zijn vader en zijn moeder Frans en Mariska. Hij had een hele leuke practical joke. Die kan je misschien ook nog eens een keer uithalen bij iemand die in je buurt is. Hij zei namelijk, ja, hé jongens, weet je wat het is? Ik heb mijn autobanden laten vullen met premium lucht. En dat kostte mij €200. Nou, Frans, ja, Frans Bauer, die had daar echt gewoon geen goed woord voor over.
1: Hoe kan je nou toch zo dom zijn?
2: Hoe wil je nou jezelf dan?
1: Ik had jou wel wat slimmer in de schaal.
3: Ja, ja.
1: Ik vind het niet dom, het is oliedom.
4: Oliedom. Nou. Ja, premium lucht.
0: Premium lucht. En dat gaat dan nog een minuut of drie zo door.
4: En toen zei hij van, pap, het klopt niet.
5: Geintje.
4: Geintje.
0: Bente, die is zo lekker bezig. Die heeft gisteren al stiekem gezegd dat ze vandaag iets bekend gaat maken. Dus eigenlijk een soort aankondiging van een aankondiging. Alleen zei ze in de aankondiging van de aankondiging ook nog precies wat ze ging aankondigen. Oh. Snap je hem nog?
4: Dus ze kondigde aan dat ze vandaag iets gaat aankondigen.
0: Dat ze het gaan aankondigen.
4: Maar toen zei ze ook al wat het is.
0: Toen ging ze ook al aankondigen wat ze gaat aankondigen. Dus dit is de aankondiging van de aankondiging. Het komt er eigenlijk op neer dat ze vandaag een nieuw album gaat aankondigen.
5: Tjonge,
0: ja,
5: wat een nieuws.
0: Boeren, burgers en buitenlui, spits de oren. Ik doe het even expres zo, hè, want dit weekend was het Nederlands kampioenschap Stads- en Dorpsomroeper. Peter Vader uit Zwolle, die is de grote winnaar. En omdat wij met z'n allen en alleen maar de grootste sterren uit ons land bellen, hebben we Peter aan de lijn. Peter, goedemorgen. Ja, lach maar. Ja, maar het is wel zo.
6: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben ook trots op de titel, hoor. Dus,
0: goed zo.
6: Ja,
4: laten we even. Hoe groot was de concurrentie?
6: We hebben in Nederland ongeveer rond de 16 stads- en dorpsomroepers die strijden om de titel. Het gaat dan over meerdere concoursen die per jaar worden gehouden.
4: Ja.
6: Dus je wordt door meerdere juries beoordeeld. En nou, ik ben in Zwolle ook eerste. En ik was daarvoor ook al 3 keer eerste geweest. Dus ik heb een heleboel concours had ik al gewonnen. Dus ik stond er eigenlijk wel goed voor. Maar het is wel super, verdomd super gaaf om in je eigen stad Nederlands te worden.
4: Ja. Ja. Wat hebben ze aan jou? Ik bedoel, wanneer moet jij in actie komen als stadsomroepen? Als TikTok eruit ligt.
0: Als TikTok eruit ligt.
6: Ja, het is het ene oudste beroep wat er bestaat. Hè? Dus, nee, maar hoe heet het? Ik doe natuurlijk aan allerlei concoursen mee. Dit jaar ben ik in Middelburg geweest, Beverwijk, Sloten en dergelijke. Dus ja, daar roep je, daar promote je je stad. Je bent de ambassadeur, maar in mijn eigen stad doe ik vaak bij bedrijfsopeningen of een opening. Laatst stonden we op een dak van een kerk met de burgemeester en daar was geen geluid. Nou, dan is het handig dat je mij hebt. Ik doe zonder batterijen, een beetje koolhydraten, hoppakee.
0: En dan hoor je tot in Hattem.
4: Ja.
6: Oh, nou, ik ga wel verder op de Veluwe. De wolven hebben er last van.
0: Ja, ik heb
4: nog oude opnames van je gevonden, Peter. Laten we even luisteren.
7: Zwolle, gelegen aan Zwarte Water Rendevecht. Daar kunt u het hele jaar prima terecht. Het lijkt wel een prent van Anton.
4: Ja, het mooie is, deze opnames in Maastricht gemaakt, Peter.
7: En de Veluwe, onze basiliek.
6: Dat is wel heel oud.
4: Ja. Peter, waarom vond de jury jouw omroepskills zo goed?
6: Nou, ik heb een vrij krachtige tot harde stem, mag je wel zeggen. Ik ben een keer op een WK derde van de wereld qua volume geweest. Dus dat gaat echt hard. Maar het is niet alleen hard, ook duidelijk, verstaanbaar. Alles op rijm, humor, kort en bondig. De uitstraling en vooral ook, en die vind ik super gaaf.
0: Het lijkt wel een datingprofiel dit, hè?
6: Sorry?
0: Het lijkt wel een datingprofiel.
6: Ja, dus...
4: Ja, maar nu mis ik de laatste. Wat zijn als laatste?
6: En vooral ook het contact met je publiek.
4: Dus dat is ook belangrijk. Ja.
6: Dat is als dating ook heel erg belangrijk. Dus nou, die heb ik ook.
4: Nou, nu ga je internationaal. Dan gaan we natuurlijk allemaal voor je juichen. Want nu ben je niet alleen van Zwolle, maar nu ben je van ons allemaal.
6: Zeker.
4: Ja, zou je misschien als stadsomroeper dit journaal willen afsluiten door als stadsomroeper te zeggen hoe blij je bent?
6: Boeren, burgers en buitenlui. Hoort, hoort. Luister nou even naar deze bollen. Ik zeg het zonder grappen of rollen. De mooiste stad is van de kampioen van Nederland. En dat is Zwolle. Zeg dat voor.
4: Dankjewel, hè.
6: Graag gedaan. Jullie ook bedankt.
0: Joe.
4: Einde.
6: Joe.
0: Einde.
6: Joe.
0: Joe.

En gezellig dat je luistert naar 10 voor 9 Breaking News. Christian.

0: dit is toch wel lekker vol programma.
1: Ja,
0: van het
1: meezingertje. Nou, echt, hè?
0: Straks meezingers. Heb je nog een paar nodig, of zit je al vol straks?
1: Ja, zeker wel. Oh ja, absoluut. We hebben nog een hele lekkere blanco playlist voor zometeen na negenen. Dus als je daar nog suggesties voor hebt, laat me gerust weten via de Radio 10-app. Leuk om van je te horen. Het enige criterium is dat je mee moet kunnen zingen. En dat kan dit soort werk zijn, maar ook misschien een heel verdrietig liedje.
2: Ja, ik weet het niet hoor.
0: Ja, je zegt het heel vaak, maar ik heb hier nog geen verdrietige liedjes horen draaien. Het
1: mislukt ook steeds.
0: Maar dan denk ik wel aan Nothing Compares to you van Sinead O'Connor bijvoorbeeld.
1: Nou, dat is, ja, vind ik best een verdrietig liedje.
0: Ik zing ook altijd mee als ik hem hoor. Ja. Dat is wel waar.
1: Ja, precies. Ja,
0: zometeen het laatste uurtje van de ochtendshow met Jeroens Meezingers. Dus laat het van jezelf horen via de app. Na het nieuws natuurlijk van 9 uur. Wat zit erin?
3: Nou, ik heb goed nieuws voor mensen met een elektrische auto. Want je mag in steeds meer plaatsen laden met een kabel over de stoep.
4: Oh. Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.

0: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
9: Maandagochtend 9 uur. De dag begint altijd goed met het stemgeluid van Hannelore Zwitserloot. En het nieuws. Goedemorgen.
10: Hallo.
11: Hallo.
10: Steeds meer gemeenten vinden het goed dat je je elektrische auto vanaf je eigen woning oplaadt met een kabel over de stoep. In bijna de helft van de gemeenten mag dat inmiddels, mits je ervoor zorgt dat mensen niet struikelen over de kabels. Dat blijkt uit cijfers van de podcast Groene Nerds. Maar in de 4 grootste steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, blijft stoepladen verboden, omdat ze bang zijn dat mensen zo'n openbare parkeerplaats claimen. We gaan volgend jaar zeker 12 euro per maand meer betalen voor energie. Niet alleen door de stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is. De netbeheerders moeten flink investeren om nieuwe woonwijken en bedrijven te kunnen aansluiten. Nu is er in veel steden een wachtlijst. In Haarlem zijn 2 mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten. Die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu gaat met het slachtoffer. Dan Radio 10 weer. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui, maar vanmiddag steeds vaker droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. En leuk om alvast te weten, morgen komt de zomer nog even terug. Want dan wordt het maximaal 27 graden.
9: Oh, serieus?
10: Ik wilde al bijna weer mijn wanten tevoorschijn halen.
9: Ik wou net zeggen, het vliegt alle kanten op. Ja, gisteren nog nat geregend en morgen weer helemaal in de zon.
10: Morgen weer korte broek.
9: Fijn. Laatste streepje van de maandagochtendspits met vertraging. Dit zijn de files met de meeste vertragingen op dit moment. De A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar staat bij Apkoude een kapotte auto die de rechte rijstrook blokkeert. 20 minuten vertraging. In Flevoland de A6 van Emmeloord richting Muiden. Bij de afrit Lelystad Airport een kwartier in de file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Je kan er wel langs via de vluchtstrook. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor wat extra reistijd. De A20 van Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Een uur vertraging maar liefst. En nog steeds vertraging in Zeeland op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Tussen Rilland en de afrit Capelle-Zuid. Kapotte vrachtwagen blokkeert daar de rechte rijstrook. En je vertraging is op dit moment een kwartier.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
3: 50.000. Potverdikkeme.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Deze week, de radioteam staat op

0: John, Mark en Edson die zeggen, mogen wij even onze collega's en dan speciaal John een plaat aanvragen. En wat past er dan beter dan Who's Johnny? Zetten wij hem hier op de klus gewoon lekker hard aan. Nou, bij deze, uit het magische jaar 1986, Elder Barts en...
1: Radio 10 staat op.
0: Met tot 10 uur, Jeroens meezinguurtje. Als je het maar kan meezingen, dan vinden wij eigenlijk alles prima. Dus laat maar horen wat je wil horen via de Radio 10 app. Marieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Jij was er al heel vroeg bij vanochtend. Volgens mij kreeg jij, heb je al 17:15 of zo met dit verhaal erin. Ik vond het heel interessant, want het ging over Kylie.
2: Het ging over Kylie. Het gaat over een oorworm.
0: Ja.
2: Die in de zomer van, of in de, nee, niet in de zomer, in de herfst van 2000 werd geschreven. En die eigenlijk naar Sophie Ellis Dexter zou gaan.
0: Ja.
2: Maar waarvan iemand zei, dit moet naar Kylie.
0: Ja.
2: En toen zei iemand anders, wat is dan, isn't what Kylie does.
0: Mm-hmm.
2: Maar ze deed het wel en het is een enorme hit geworden.
0: Ja.
2: Dus...
0: Ja, en het is vandaag volgens mij precies 25 jaar geleden dat dit liedje uitkwam. Jij had het stukje gelezen in de krant. En ik zag Kylie Minogue net zelf ook iets posten op haar Instagram. Dus dat is, ja, dat is heel grappig. Ik heb dat hele stuk gelezen. Het was helemaal een soort heel context gemaakt. Want de aanslagen 9-11 was net gebeurd. En iedereen had eigenlijk ook heel erg behoefte aan een soort uitweg door lekkere muziek. En toen was Kylie daar ineens met deze platen. Dus dat was iedereen vond het helemaal fantastisch. En ik dacht vooral, nou, mooie smoes om Kylie weer eens op de radio te draaien.
2: Je
0: had
2: nodig.
0: Ja, nou daarom. Bedankt voor de reminder, Marieke.
2: Ja, dankjewel.
0: En een fijne maandag. Yo, groetjes.
2: Yo. Hoi.

0: Wouter maken wij heel erg blij door Fleetwood Mac op onze pick-up te gooien. En Dreams, daar had ik zo ontzettend veel zin in. Nou, dat is een prachtige motivatie natuurlijk om hem weer eens te draaien.
1: Radio 10 staat op.
0: Dreams en daarvoor Kylie Minogue en Can't Catch You Out of My Head. Omdat het liedje vandaag 25 jaar geleden uitkwam. En er zoveel leuks over te vertellen is. Charlotte, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Concierge op een mbo in Eindhoven.
2: Ja, klopt.
0: En hoeveel briefjes heb je vanochtend uitgedeeld?
2: Nog geen.
0: Oh, nog geen. Maar dat gebeurt. Ik hoorde mezelf zeggen en ik denk ineens, oh god, dat is vast via een app tegenwoordig of zo.
2: Nee, dat dan nog weer net niet. Nee.
0: Het gaat dan wel analoog.
2: Gelukkig wel.
0: Oh, ja, oké. Okay. Maar is het leuk? Heb je leuke collega's, leuk werk?
2: Ja, zeker. We hebben een keileuk team. We zijn altijd gewoon goed met elkaar. Iedereen heeft gewoon zijn eigen dingetjes. We zijn gewoon net de olie in de machine hier binnen de organisatie. Dus,
0: supergoed. En heb je dan zo'n soort aquariumpje bij de deur? Met een glazen ding, een ruitje waar je dan alles goed in de gaten kan houden?
2: Ja, ik heb hier een mooi uitzicht. Hè. Laat ik het zo zeggen.
0: Heel goed. En de radio aan. Dus dat is alleen maar supergezellig. Welke wil je horen?
2: Ik zou graag Los and Proud van King willen horen.
0: Hoe kom je daar nou bij?
2: Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon een lekker nummer.
0: Ja, nou, dat is helemaal goed. Als je maar hard meezingt, Charlotte, dan vinden wij alles prima.
2: Oh, dat gaat helemaal goed komen.
0: Goed zo. Nou, werk ze vandaag. Fijne maandag.
2: Ja, stop. Dankjewel. Jullie ook.
0: Hoi.

0: In Eindhoven staat ze ook wel bekend als de zingende conciërge. Charlotte van het MBO, daarin wilde dat Love and Pride horen van King. Ja, je ziet het gelijk voor je.
1: Ja, ik zie het hoor.
0: Dat is leuk. Hannelore, dat zie je ook gelijk voor je. Die is hier zo meteen weer met headlines van deze maandagochtend. Wat heb je zo meteen?
1: Nou, er was deze zomer een heel fijne bijkomstigheid van al het warme en droge weer. En dat heb je misschien vooral 's nachts gemerkt.
0: Oh, wow. Jongens, kondig dit dan even aan, dan in plaats van dat zo dus dwars overal doorheen gaat.
1: Schrikken zo.
0: Oh, maar echt. De reiswekker, het alarm is gegaan. Dus als je denkt, ik heb wel zin om gezellig naar Curaçao te gaan. App je naam naar de Radio 10 app.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
4: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Egypte, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €599. Ka-ching! Corendon.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Het is een mix van zon en wolken vandaag. Later vandaag ook nog eens kans op een bui. Het wordt 23 graden, maar als we Hannelore mogen geloven, wordt het morgen gewoon 27 graden. Natuurlijk super lekker. Qua spits, weinig nog over hoor van die maandagochtend spits. Nog wat vertraging op de A5 van Schiphol, zeg maar, richting het westelijke havengebied bij Amsterdam. Daar was vanochtend een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De file staat er nog wel, 1 minuut of 5 vertraging. Wel een stuk meer vertraging nu op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daar is bij Moordrecht een ongeluk gebeurd. Er zijn de 2 rijstroken dicht. Je staat vanaf het Terbrechtseplein bij Rotterdam al in de file met 1 uur vertraging. Omrijden zou je kunnen doen door bijvoorbeeld bij Rotterdam de A13 te nemen richting Den Haag. En dan vervolgens de A12. 10:30 op de kop af. Het nieuws met Hannelore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In steeds meer gemeenten mag je je elektrische auto vanaf je eigen woning opladen met een kabel over de stoep. In bijna de helft van de gemeenten mag dat inmiddels. Een stijging van ruim 60% in een jaar tijd. Maar in de grote steden blijft stoepladen verboden. In het Brabantse Dinteloord is een Pool opgepakt die zijn vader zou hebben vermoord. Hij was op de vlucht en werd internationaal gezocht. De man kan in Polen levenslang krijgen voor de moord. In Indonesië wordt na het kapseizen van een schip dit weekend nog steeds gezocht naar opvarenden. Er worden nog 129 mensen vermist. Met schepen, helikopters en een vliegtuig wordt een stuk van de Javazee afgezocht. En we hebben afgelopen zomer opvallend minder last gehad van muggen. Dat zegt de Wageningen Universiteit op basis van binnengekomen meldingen via muggenradar.nl. Er was 16% minder overlast en dat komt volgens onderzoekers door de warme, droge zomer. Want daardoor hadden ze minder broedplaatsen. Maar ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, zou je bijna zeggen. Want de hogere temperaturen zorgen wel voor een snellere ontwikkeling van virussen in muggen. Bijvoorbeeld het West-Nijl-virus zou zich hierdoor sneller verspreiden.
0: Ja, maar ja, dus wat heb je dan liever eigenlijk?
1: Ja, het is een beetje kiezen tussen twee kwaden. Ja, hè? Ja, nou, muggen zijn gewoon stom.
0: Muggen zijn stom. Ja. Zo.

0: Mocht even meekijken in het hoofd van Matthias Ruim. Verdampt, ik liep die. Ja, wel niet.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, we hoorden hem net gaan en dan zie je gelijk wat er gebeurt in de Radio 10-app. Mensen die denken, nou, daar heb ik wel zin in. Ik heb wel zin in een reisje naar Curaçao. Pieter Schoonaert is een van die mensen uit Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ben je wel eens op Curaçao geweest?
2: Nee, nog nooit.
0: Nee. Wat stel je erbij voor? Hoe zie je dat voor je dat is?
2: Ja, het lijkt mij vooral heel ontspannen met veel strand.
0: Ja.
2: En vriendelijke, gemoedelijke... Sferen.
0: Ja, dat is wel een beetje wat het is inderdaad. Dat heb je goed gezien. En dat is ook de bestemming in onze koffertjes vandaag. Hier bij Radio 10. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, het klinkt zo simpel hè, is ja. De goede koffer te kiezen. We hebben hier nog staan de koffers 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 en 8. 10, sorry. 10. Oh, dan zeg ik de fout ook. Jongen. Oké, nog één keer. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Dat zijn ze. Daar kan je nog uit kiezen, Pieter.
2: Door koffer 3. Geluksgetal van mijn dokter.
0: Oeh, geluksgetal van je dokter. Oké. Okay. Alfred, die doet elegant als altijd. Ligt hij de Doe nou toch eens even elegant, Alfred. Oh, dat is toch ook, ja. We zijn hier live op de radio en hij gooit die koffer hier gewoon op tafel.
2: Ongelooflijk.
0: Daar gaat hij, Pieter.
3: Ik ga hem openmaken voor je.
0: Het is een heel charmant klein koffertje. Met ritsjes. Ik doe hem open en... Ah! Het mocht niet zo zijn.
2: Te mooi om waar te zijn.
0: Te mooi om waar te zijn. Maar ik vind het leuk dat je het wel even geprobeerd hebt. Het mooie nieuws is dat je alsnog gewoon mag blijven appen. Want misschien dat we je zomaar ineens weer terugbellen. Je weet het maar nooit.
2: Zou je zien.
0: Maak er een mooie dag van, Pieter.
2: Super, dankjewel voor het terugbellen.
0: Komt goed, hè?
2: Joehoe.
0: Hoi. Nou, om de stemming er een beetje in te houden. voor Jacqueline, Sinead O'Connor.

0: Hey Jeroen en team. Ik heb ontzettend veel zin in Daft Punk met Cat Lucky. Samen met Pharrell Williams natuurlijk op de microfoon. Zij Gerard, nou, bij de hit.
1: Radio 10 staat op.
0: De Alfred, die kijkt op die zelf microfoon.
2: Op de microfoon.
0: Microfoon, ik ben...

0: niet. Ruurtje, ja.
1: Ja.
0: Ja, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het is een wat een verwarring. Het is hartverwarrend. Jij zit in Zeeland op de camping op dit moment.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het om nu te kamperen? Want het lijkt me een beetje wisselvallig weer wat dat betreft.
1: Het is inderdaad heel wisselvallig. We hebben zon gehad, we hebben regen gehad. Heel veel wind, weinig wind, geen wind. Dus van alles wat.
0: Maar jij hebt je geitenwolle sokken bij je, dus ja, wie doet je wat?
1: Wie doet er wat, ja. Warme caravan, dus maakt niet uit.
0: Oké. Nou, dan is het nog wel uit te houden. En ik stel me zo voor dat je nu lekker zo van die doorgietkoffie hebt. Of zo met zo'n filter op een thermoscan.
1: Nou, bijna. Ja,
0: okay.
1: Meer
0: oploskoffie. Oh, dat is ook. Ja, dat is ook lekker. Nee, ja, goed. Ik heb gewoon lekker die camping-vibes. En Radio 10 aan, dat is natuurlijk helemaal. Dan is gelijk die sfeer met 200% omhoog. Jij kwam met een verzoekje. Want wat wil je horen?
1: Ik wil graag Rood horen van Marco Borsato.
0: Marco Borsato, ja, natuurlijk. Want jij zegt, ik mis zijn mooie liedjes op de radio.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat is helemaal mooi.
1: Ja, ik ben gek op zijn liedjes. Dus het is jammer dat dat bijna niet meer gedraaid wordt.
0: Maar gelukkig ben jij er dan om daar verandering in te brengen, Ruurtje.
1: Ja, dank je.
0: Het is een mooie symfonie die hij heeft afgeleverd. Maak er een mooie dag van. Geniet nog even van het kamperen.
1: Dank je wel en bedankt voor het draaien. Mooi, fijne dag.
2: Jij ook. Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: Arielle die stuurt een mooi appje, want die zegt... ja, ik zie mezelf altijd voor me als ik dit nummer op de radio hoor... alsof je op een berg staat, zo van ergens in Schotland of zo... en dat je dan dit heel hard mee staat te zingen.
1: Met een doedelzak.
0: Met een doedelzak erbij. En nou ja, goed mantra om de week mee te beginnen. John Farnham en You're the Voice in Jeroens meezinguurtje. Jan-Paul is hier zo meteen.
1: Ik heb het gevoel dat ik vandaag geluk breng.
0: Is dat zo?
1: Vorige week heb ik namelijk de koffer geopend... waar een reis in zat.
0: Ik weet het, ik heb het gehoord. Ik zat te schreeuwen in de auto toen ik het hoorde.
1: Dat was heel spannend.
0: En je denkt dat het vandaag gewoon weer gaat gebeuren.
1: Het is weer maandag, het is weer hetzelfde tijdstip. Je weet het niet, het zou zomaar kunnen.
0: We gaan
1: het
0: meemaken.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
7: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
21: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Begin van een nieuwe werkweek met Bruce Springsteen zometeen en John Mayer. Met een van de mooiste liedjes die hij ooit heeft gemaakt, vind ik persoonlijk. Maar goed, oordeel vooral zelf. Eerst het nieuws van 9 uur, of 10 uur moet ik zeggen. Hanneke, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Jongeren die in een jeugdzorglocatie in Spanje zaten, zijn teruggehaald naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat de omstandigheden daar niet goed waren. Zo kregen ze als straf minder te eten of moesten ze op een paal zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Tinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. We zijn volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer kwijt aan energie. De netbeheerders hebben het geld nodig om de problemen op het stroomnet op te lossen. Er zijn nu wachtlijsten voor bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwbouwwijken. De investeringen om dat op te lossen zien we terug op de energierekening. En een jongen van 13 werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutel gepikt en 3 vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde in een berm waar ze niet meer uitkwamen. De politie heeft de 4 tieners naar huis gebracht. De bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Het weer van vandaag af en toe zonnig en ook een buitje. Vanmiddag vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen dan is de zomer weer even terug en dan kan de temperatuur oplopen naar 27 graden.
1: Hanneke, dankjewel. En dan de verkeersinformatie via Flitsmeister. Op de A1, daar staat de file Amersfoort Amsterdam voor restaurant De Witte Bergen. 11 minuten door een ongeluk. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 7 minuten. En op de A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Terbrechtseplein en het Kortland Aquaduct 14 minuten. Dan pak ik die laatste er ook nog even bij. Dat is de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof. 20 minuten door een ongeluk.
23: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
24: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
26: Albert Heijn. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
27: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
28: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
29: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
30: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
31: Kom maar verder.
30: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
31: Hij is weer klaar.
30: QuickFit en weer verder.
32: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net 5 en op Kijk.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Deze week, de radioteam staat op reis.

betreft een van de mooiste liedjes die John Mayer heeft gemaakt. Heartbreak Warfare bij Radio 10. En daarvoor hoor je nog iemand die John ziet als een van zijn voorbeelden. Bruce Springsteen, natuurlijk Dancing in the Dark. Een hele goedemorgen voor deze 14e van de maand september. We zijn bijna halverwege de maand. Wat gaat de tijd snel, hè? Zeker wanneer je rolkoffers in de studio hebt staan met erin een reischeck ter waarde van 3500 euro. Want deze hele week kun je daar nog kans op maken. Een reis naar de zon en toch wel het gevoel van de zomer. Inmiddels zijn er toch wel heel wat koffers weggespeeld. We hebben er nog 8 van de 10. Dus hoor je de reiswekker, dan moet je je naam en je koffervoorkeur doorsturen via de app zo snel als je kan. En wie weet spreken we elkaar dan later vandaag. Nou, ik heb ook mijn eigen koffer meegenomen. Platenkoffer, wel te verstaan. Maar erin ook de zomer. Donna Summer, je gaat er zo meteen horen. Eerst Weather With You. Hier is Crowd.

Rolling Stones bij Radio 10. Deze gasten van rond de 80 die hebben waarschijnlijk zelf ook wel te maken met wat opstartproblemen. En ja, wie niet, hè? Hebben allemaal wel eens een slechte nacht. En toch zijn er manieren die ervoor zorgen dat jij meteen aanstaat aan het begin van de dag. Want volgens de fysiologen en neurologen kan jij je lichaam en geest voor de gek houden. Wat heb je daar nou voor nodig? Nou, een wasbak en ijskoud water uit de kraan. En de bedoeling is dat je dan je gehele gezicht er 30 seconden in dompelt en tadaa, al je sensoren worden geprikkeld en je bent meteen klaar voor de rest van de dag. Nou, het schijnt beter te werken dan koffie, dus neem de tip even mee. Je hoorde Start Me Up op Radio 10. En hier is Michael Bublé. Everything.

0: zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
6: Griekenland, 8 dagen al vanaf €299. Kaching! Corendon.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werken bij DJI.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
16: Ja, goedemorgen. Je weet het, hoor je de Reiswekker, reageer dan snel via de app en maak kans.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. En je hoorde nog de Cranberries, Ode to My Family. Maar goed, er is helemaal niemand bezig mee geweest. Nee, iedereen was druk aan het appen, want de reiswekker die ging af.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, en eentje die heel snel binnenkwam, een berichtje, is van Kim geweest. Kim uit Hoofddorp, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Begrijp ik dat jij edelstenen verkoopt?
2: Ja, klopt.
0: Is dat jouw werk?
2: Ja.
0: En hoe moet ik me dat voorstellen? Helemaal. Je haalt die ergens vandaan en je doet er vervolgens wat mee? Of hoe werkt het?
2: Ja, ik importeer ze uit China. En dan verkoop ik ze via TikTok Live.
0: Oh.
2: En via mijn website.
0: Oh, wat goed. Oh, en is er dan eentje die echt het altijd goed doet?
2: Een carving figuur, dus echt figuurtjes, dus dieren.
0: Oh,
2: nou ja.
0: Ja,
2: ik noem verder geen merken, maar dieren en dat soort dingen.
0: Oké. En wat kost dan zo'n edelsteen bij jou, gemiddeld?
2: Verschillend. Ik heb vanaf 2,50 een figuurtje al, tot bijvoorbeeld 250.
0: Ja, oké. Oh, dat is toch te doen. Ja. Ik denk dat het gaat hem in de 1000 euro zitten, want edelstenen klinkt wel heel waardevol, hè?
2: Ja, maar het is ook waardevol.
0: Het is ook waardevol, natuurlijk. Zo is het ook. Hey Kim, wat ook waardevol is, is wat jij uit de koffer gaat halen. Tenminste, dat hoop ik voor je. Want er zijn nog 8 koffers over hier in de studio. En in één van die koffers zit een reis. Een reis, een vakantie voor 2 personen naar Curaçao. Ter waarde van 3500 euro. Verzorgd door Corendon. En aan jou om een koffer open te maken. Althans, dat ga ik voor jou doen. Welk nummer mag het zijn?
2: Het mag nummer 4 zijn.
0: Nummer 4. Oké. Nou, collega Riek loopt even naar die betreffende koffer. Hij overhandigt het aan mij.
2: Oké.

0: Zit niks in.
1: Jammer, Kim.
2: Zeker jammer. Ja, maar de volgende keer beter.
1: Zo is het ook weer. Blijf het gewoon proberen. Hè? En dat betekent dat er nu nog 7 koffers over zijn. Dus de kans wordt steeds groter dat die prijs er toch uitgaat vandaag. Maar helaas voor jou niet. Volgende keer beter inderdaad. Dankjewel voor het meedoen, Kim.
2: Oké, fijne uitzending.
1: Doei doei.
2: Hoi hoi.
1: En die wekker gaat dus nog veel vaker voorbij komen. Zodra dat gebeurt, reageer via de app van Radio 2. Dit is Lionel Richie. Running with the Night.

0: één vakantie naar Curaçao in zat. Die gaat er dus vandaag nog uit. Ja, van de 10 koffers zijn nummers 3, 4, 6 en 8 er inmiddels uit. Nou, hoor je de reiswekker? Reageer dan via de app met je naam en jouw koffernummer naar keuze. Waar jij dat ene gevoel bij hebt van dit is hem. Zometeen het laatste nieuws met Hanneke. Wat zit daar zoal in?
1: Ja, misschien heb jij moeite met opstarten deze werkweek. Maar ja. Het kan echt veel erger, hoor je zo.
0: Dat meen je niet. Nog erger dan...
1: Nog erger dan dat je een beetje moeite hebt.
0: Oké. Nou, ik ben benieuwd dan hoe erg dat kan zijn. Je hoort het zometeen in het nieuws van Radio 10. En hier is Lily Allen. Dit is Not

0: meer miniweken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruglevert kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
16: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
18: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Livre vuurwerken, .nl.
1: De belofte dat je hier de grootste hits aller tijden hoort, wordt zeker ingelost. Want zometeen vier nummer 1 hits achter elkaar. Maar eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur. Hanneke van Zessen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Onlinebank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven, schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben dat ook online gezet. Er zitten ook paspoorten bij. Het vliegveld van Catania op Sicilië is voorlopig gesloten omdat vulkaan Etna as spuwt. Tot zeker 4 uur vanmiddag wordt er niet gevlogen op de 5e luchthaven van Italië. Vluchten kunnen wel naar andere vliegvelden op Sicilië uitwijken. De Etna heeft ook tijdens de drukke zomervakantie veel overlast veroorzaakt. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst, schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. En er is gedoe over een sportwedstrijd in Peking. Het gaat over een Australische atlete die meedeed aan een High Rocks kampioenschap. Een intense set van oefeningen achter elkaar. Zware krachttraining en rennen. Er gaan foto's rond van die atlete omdat ze aan de winnende hand was en daarom niet stopte om naar het toilet te gaan, maar haar ontlasting liet lopen. Winnen is winnen, zei ze zelf na afloop. Mensen prijzen haar doorzettingsvermogen aan de ene kant. Anderen vinden het ongekend dat de organisatie niet ingreep. Want alle atleten maken gebruik van dezelfde baan en dezelfde spullen.
1: Oké, wat een verhaal.
2: Ja, en het gebeurt natuurlijk vaker dat sporters zo in de wedstrijd zitten dat ze het toilet gewoon even overslaan.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja,
2: wielrenners kennen ook.
1: Maar ja, als je moet, dan moet je.
2: Dat zegt zij ook, ja. En ze heeft wel gewonnen, overigens.
1: Ja.
2: Het weer dan nog. Vandaag steeds vaker droog en zonnig. Het is maximaal 23 graden. Morgen een hele warme dag. Dan zelfs kans op 27 graden.
1: Zo, lekker. Hanneke, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. 2 files. A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 12 minuten. En op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Hattemerbroek en het Harde 5 minuten.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk...

0: Download de app en start met vinden.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
9: Deze week, de Radio 10 staat op reis.

4 voormalig nummer 1 hits op je radio. Met zometeen een scenario dat heel veel voorkomt op de middelbare scholen. Dat kun je misschien nog wel herinneren. Projecten maken met klasgenoten die niks uitvoeren. Heel frustrerend. Het gebeurt ook in de muziek. Maar eerst iemand die juist heel erg voor productiviteit is. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat de werknemers meer werkgeluk ervaren en een hogere productiviteit hebben wanneer ze muziek luisteren. Kijk, de werkdruk die stijgt van een 6 naar 7,5. Dus met andere woorden, zet de muziek en de radio dus niet uit, hè. Don't stop the music, hier is Rihanna. Please.

Oh, mooi dit. Ah, moest jij op school vroeger ook projecten doen met klasgenoten? Ja, soms werd je wel eens naast iemand gezet en daar moest je dan mee samenwerken. En dan maar hopen dat diegene net zo hard werkte als jij. Hè? Net zoveel werk wilde verrichten als jij, maar dat was niet altijd het geval. En zo gaat dat eigenlijk ook in de muziek. Je hoorde net The Righteous Brothers. En dat is een duo dat bestond uit Bill Medley en Bobby Hatfield. Maar op het liedje dat je net hoorde is Bill in geen velden of wegen te bekennen. Bobby doet het helemaal alleen. En toch stond de hit op naam van beiden. En ja, arme Bobby heeft het allemaal zelf gedaan voor Unchained Melody op nummer 1 in 1990. Nog twee.

0: Ja, toen we op het EK de halve finale verloren van Engeland. Toen Mark Rutte na 14 jaar afscheid nam als minister-president. Toen de Amerikaanse president Joe Biden volledig onderuit ging tijdens een debat. Toen stond Cyril op nummer 1 met de Stumbling In. 2 jaar geleden was het. Het was het laatste in dit rijtje. Maar morgen is Martijn er weer. En heeft hij weer 4 nieuwe nummer 1 is voor je klaarstaan.
1: De vakantie is voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Kaapverdië. 5 sterren all inclusive al vanaf 999 euro. Corendon.

0: Bo.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Ik zit even te kijken, wat ben je doen, Jeroen? Je duikt en ik onder die tafel. Wat gaat
1: goed? Ik dacht, ik zal even de hoofdtelefoon aansluiten. Oh, dat is handig, dat dan hoor ik je ook goed.
0: Ja, het is zometeen weer alles mag op maandag. En dan heb je toch het lastigste gedeelte van de werkweek erop zitten. De ochtend, de maandagochtend.
1: Ja, meestal wel, hè? Ja, toch?
0: Ja, is wel even er doorheen bijten. Ja. En dat mag gevierd worden.
1: Nou, dat vind ik ook. En heb je een lekkere plaat erbij om dat feestje een beetje aan te jagen, dan geef je die door via de app van Radio 10. Het is heel makkelijk. Open dat ding, als je hem op je telefoon hebt staan tenminste. En anders zou ik hem dat maar eens een keer opzetten. Ja. Altijd handig.
0: Goed idee.
1: Ook om mee te doen natuurlijk voor onze koffers en zo. Die,
0: absoluut.
1: Dat zijn prachtige reizen die nog te winnen zijn. Ja, pak even de app, open hem en tik een titel van de plaat in waarvan jij zegt, ja, maar dat is nou eens een lekkere tractatie voor niet alleen mezelf, maar ook voor de rest van Nederland. Geef het door, welke het moet zijn. Je kan het ook inspreken natuurlijk, dat is nog leuker, je stem er even bij. Gewoon een korte aankondiging of een aanvraag, wat je wilt doen. En stuur dat ook even mee. En dan hebben we er nog eentje om de middag mee te beginnen nodig.
0: Die, ja, die moet wat meer pit hebben, hè, van BNR.
1: Vind ik wel, ja. Een beetje gewoon knallen die middag in. En ja, dat kan van alles wezen natuurlijk, als je maar een beetje energie van krijgt. Dus heb je een goed idee daarvoor, dat is dan de Bammerammer. Zet het er ook even bij en dan bellen we je even op. Mag je hem zelf aankondigen en dan krijg je dan een Bammerammer broodrommel voor terug.
0: Nou, dat allemaal zometeen. Dus ik zou zeggen, snel reageren via de app van Radio 10.

Michael Jackson, PYT. Heb je de Radio 10-app eigenlijk al gedownload? Maar mocht dat niet het geval zijn, ik heb twee hele goede redenen om dat gewoon onmiddellijk te doen. Je hebt het namelijk nodig om je naam en koffernummer in te sturen wanneer je de reiswekker hoort. Want op die manier maak je kans op een reis naar Curaçao vandaag ter waarde van 3500 euro. Maar goed, dat is alleen als je de reiswekker hoort. Nu mag je vooral een

0: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
2: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Alles Reinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Dan gaat hij zo meteen over 15 seconden is de maandagmiddag aangebroken. En dat vieren we natuurlijk met alles mag op maandag. Doe lekker mee. Nu eerst een stukje nieuwsbeleving. Anneke van Zessen.
19: Goedemiddag. Op een spoorwegovergang in Ermelo is een trein op een vrachtwagen geknald. Er zaten ongeveer 150 mensen in de trein, van wie er 2 gewond zouden zijn. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De machinist en vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De NS verwacht dat er tot het begin van de avond geen treinen rijden bij Ermelo. De onlinebank Revolu heeft per ongeluk persoonlijke informatie aan cybercriminelen gegeven. Ze dachten dat de overheid een informatieverzoek had gedaan. Hoeveel klanten precies de dupe zijn, wil Revolu niet zeggen. Het geld van klanten staat volgens de onlinebank nog gewoon bij iedereen op de rekening. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte. Wordt volgens Zwitserse media onderzocht of hij schuld heeft aan het ongeluk en de dood van 5 passagiers. 40 mensen raakten gewond, van wie er nog 10 in het ziekenhuis liggen. En de 40ste editie van de Open Monumentendag is druk bezocht. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gingen op pad. Dat waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze konden kiezen uit 6000 monumenten om te bekijken. En veel rondleidingen waren volgeboekt, zoals de atoombunker in Arnhem. En dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm 27 graden.
18: Dankjewel. Dan gaan we eens naar de weg kijken. Wat is er allemaal aan de hand, jongens? Nou, er zijn 6 vertragingen natuurlijk. De dagelijkse files voor de Duitse grens. Maar ook de A2, dan Bos-Utrecht voor Waardenburg, 6 minuten. A7, Zurich-Den Hoever voor de brug over de Stevensluizen, 6. A28, Zwolle-Amersfoort voor het Harder, 8 minuten. En de A58, Breda-Tilburg voor Sint-Annabos, 6 minuten.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik. Gamma!
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikkeme.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel,
15: Aldi.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
22: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
23: Jeroen Nieuwenhuizen.
24: En de maandagmiddag gaan we beginnen met Lucien.
25: Goedemiddag.
24: Goedemiddag, jij bent instructeur voorraadbeheer.
25: Yes.
24: Wat doe je dan?
25: Ik ben een leerbedrijf op een ROC. En daar moet ik studenten het vak voorraadbeheer leren. Voor de horecaopleidingen en dienstverlening.
24: Ah. Oké, okay, dus even simpelweg gezegd, zorgen dat de kast gevuld is?
25: Absoluut waar.
24: Ja. Ja,
25: zeker.
24: Okay.
25: De schoorsteen laten roken hier op school. Ja,
24: ja, nou zeg, wat leuk. En heb je die ervaring zelf opgedaan, ook in de horeca, of heb je daar een boekje?
25: Ja, ik ben al heel lang werkzaam geweest in de horeca, inderdaad. En nu wordt dit mijn 4e jaar in het onderwijs.
24: Nou, wat leuk, man. Ja, en die leerlingen, die zijn je wel dankbaar, denk ik, hè? Want dan kunnen ze een beetje bijverdienen in het weekend alvast.
25: Ja, absoluut. Absoluut. Zeker.
24: Nou, we gaan eens kijken hoe het met jouw voorraadkast zit. Wat jij daaruit gaat trekken. En gaat

0: Ik heb lekker heel braaf boterhammetjes met salami.
1: Nice. Doe jij daar ook een augurk op?
0: Nee.
1: Want ik word altijd een beetje aangekeken als een soort freak of nature als ik dat doe. Maar ik probeer met gezellen te vinden hierin.
0: Gaan we ieder zijn ding, hè?
1: Ja, nee, zo is het ook natuurlijk, hè. Wat voor fijns wil je erbij op Radio 10?
0: Ik wil Skandaal in Sperrbeziek van de Spider Murphy Gang.
1: Dan doen we die vandaag al.
2: Radio 10

0: programma. Ook al lekker en gezellig knijt om de middag mee te beginnen natuurlijk, hè.
1: Skandaal in spelletje.
2: Ja, Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, goedemiddag. Het is maandag de 14e van september. Het is natuurlijk weer de lunchshow. Jeroen Efteroen, gefeliciteerd. Je woont in het fijnste land van Europa, moet ik zeggen. Ja. Ja, ja, dat blijkt uit een half jaar editie van de bekendste internationale leefkwaliteitsindex. Nederland scoort vooral goed op gezondheidszorg. Weinig luchtvervuiling, korte reistijden naar het werk en ook ons klimaat. En geniet er nog maar eventjes van, hè. Want het wordt weer Prinsjesdag en dan... Ja. Hey, we hebben afgelopen zomer opvallend minder last gehad van muggen. Dat zegt Wageningen Universiteit op basis van binnengekomen meldingen van muggenradar.nl. Er was 16% minder overlast en dat komt volgens de onderzoekers door de warme, droge zomer. Daardoor hadden ze minder broedplaatsen. Dat is maar beter ook, want het West-Nijl-virus dat waart rond in de muggen. Dus hoe minder muggen, hoe beter het is. Altijd even opletten dat als je nu met dat regenseizoen weer, die moesson die weer losgebarst is, even 2 dagen niet, maar daarna weer, dat je even de bloempotten en zo, en de emmers in de tuin, dat je die even ondersteboven zet. Als daar verder geen planten in zitten, anders ziet het een beetje gek uit. Maar ik bedoel, om te voorkomen dat er dus water in gaat staan. Want dat vinden ze lekker, jongen. Oeh, er is zo'n muggenkwekerij. Tipje van de groene vingers van mij. De komende 2 weken stuurt Radio 10 je nog naar de zon, hè. Ja, dus deze week is dat nog. We hebben 10 rolkoffers en 1 daarvan. Er zit een reis in te waarde van €3500. Mocht je dat vorige week compleet hebben gemist, nou, we hebben wat leuks voor je. Zet de app van Radio 10 maar even op je telefoon. Dan kun je meedoen. Zodra je de reiswekker hoort klinken, dan stuur je zo snel mogelijk je naam. En dan kom je misschien wel in de show. En als dat zo is, dan mag je gaan kiezen uit de koffers die hier nog staan. En er zijn er nu nog 6. Ik zal straks de nummers nog wel een keertje noemen, maar dan moet je maar eens over nadenken welk nummer jou die reis gaat opleveren. Dus het goed, ja, je moet het juiste nummer zeggen natuurlijk, want dat koffertje gaan we openmaken. En als goed is zit daar die check in. Ik wens je het natuurlijk wel. Maar ja, je moet het wel even zelf regelen. Dus zet de app op je telefoon en zorg dat je die wekker in de gaten houdt. Dan kun je je naam sturen zodra die klinkt, hè.
3: Goedemiddag, Jetros hier. Ik wilde graag de Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now uit 1987. En ik wil hem ook graag aanbieden aan mijn allerliefste Roos, omdat ik trots op haar ben. Heel veel succes en veel plezier met de uitzending.
0: Ja, dank je.
3: Live hier vanuit Lonesland natuurlijk. Luisteren wij allemaal, Radio 10 natuurlijk, hier op het werk. En graag zou ik een plaatje aan willen vragen. Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me a Smile. Dan lijkt me daar ook wel een goede plaat voor.

0: Cockney Rebel en Make Me Smile. Lekker, lekker, lekker, lekker. Dankjewel voor die dingen.
1: Alles mag, alles mag, alles mag op maandag.
0: En wat maakt jouw maandagmiddag nog net een beetje beter? Laat het weten via de gratis app van Radio 10.
2: Hi Jeroen, goedemiddag. Je spreekt met Marcel Wieland. Ik zou graag Europe willen horen met de Final Countdown. Hele tijd geleden dat ik dat hoorde. Nou, zet hem op vandaag. Doei, doei.
0: Doei. Doei. Doen we zo meteen eventjes. Monique, wat zou jij eens willen horen?
3: Hoi, goedemiddag. Ik spreek je met Monique. Ja. Ik wil graag de plaat Nothing Like the Rain van Tool Limited. Dit, dankjewel. Doei.
0: Oh, Tool Limited. Ja, die doen we meteen.

0: zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Roger!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Turkije. 5 sterren all-inclusive al vanaf 579

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Jeroen Nieuwenhuizen. Alles mag op maandag. Doe lekker mee, net als Marcel dat deed.

0: Crabs and Shout op Radio 10.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, die klonk ook nog even. En daar hebben we aan de lijn Esther. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jeroen.
0: Je werkt achter de receptiebalie bij het zwembad.
2: Ja, dat klopt. Heel gezellig.
0: Ja, en jij ruikt dus altijd een klein beetje naar chloor, hè? Ook als je vrij bent.
2: Ja, maar ik vind dat lekker ruiken.
0: Dus. Ja, je moet wel. Je bent er dagelijks mee bezig, ja. Oh, wat leuk. Die kleine kindjes allemaal, hè, die op zwemles gaan, ja. Dat is mooi, hè?
2: Ja, gezellig. En alle vaders en moeders lekker aan een kop koffie, dus...
0: En een tosti, hè? Een zwembad tosti, hè? Jij bent natuurlijk zelf ook koningin van de tosti. Jij weet precies hoe je een zwembad tosti moet maken.
2: Ja, nou, ik zit meer bij de receptie, maar in de horeca werk ik ook af en toe mee. En we hebben van alles, dus ja.
0: Nou, ik hoor dat je het hartstikke leuk vindt, maar het is ook wel fijn om het keer niet te doen, toch? Even niet te werken.
2: Ja, zeker. Ja, dat lijkt me wel lekker, hoor.
0: Wie weet heb jij een mooie reis te pakken.
2: Naar Curaçao is ook wel lekker.
0: Nee, dat dacht ik ook, ja. En dat iemand anders een keer eventjes wat voor jou klaarzet of regelt.
2: Oh, dat is wel mooi, toch? Ja, heerlijk.
0: Nou, Esther, we gaan een koffertje voor je openen. Als jij het juiste nummer weet te raden, dan krijg jij die reis van ons. Maar dan moet die wel in die check, die moet in die koffer zitten die jij noemt. Welk nummer wil je?
2: Ik ga voor nummer 7.
0: Ja, we hebben 1, 2, 5, 7, 9 en 10 nog staan. Dus 6 koffers. 7 wordt gepakt door Rick van der Rolkoffer op dit moment. Die spoedt zich richting de microfoon.
3: Zo.
0: Rick, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou. Een zip dat ding. Even kijken hoor. Of de check erin zit. Want het zou toch mooi zijn natuurlijk, hè?
3: 3.
0: Curaçao zou wel lekker zijn. Is dat... Oh nee, ik steek even mijn kop in die koffer. Hallo. Hij is leeg. Dat is heel jammer, ja. Geen reis naar Curaçao voor jou, maar...
2: Nou ja,
0: dan blijft hij er dus wel in zitten. We hebben nog 5 koffers over. En dat betekent dat er toch 20% kans is voor de volgende. En misschien ben jij dat alweer, Esther. Het zou zomaar kunnen, houden die wekker in de gaten, hè?
2: We gaan gewoon weer meedoen.
0: Oké, goed zo. Mooie dag nog vandaag. Leuk dat je meespeelde. Doei. Hoi. Ja, de tijd tikt door. Wat gaan we nog eens draaien? Wees zo snel bij via de gratis app van Radio 10. Aad.
4: Ik zou graag de Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis van mij en mijn kleinzoon horen.
0: Oké, die doen we dan zo meteen even lekker uit je naad, Aad. Maar eerst Leon.
5: Hoi Jeroen, een hele goede middag. Weer het begin van een nieuwe week. Voor alles mag Suzanne Vega. Luca, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt Leon. Dit is Suzanne Vega.
6: My name is Luca.
0: Nee, wat zeg ik nou net, Suzanne?
6: I live

0: this is great, balls of fire.
1: Ja, gezellig. Ook een klein beetje Top Gun revival op deze manier. Cruise die zat dan achter de piano. Maar goed, voor de filmliefhebbers natuurlijk. Leuk deze. Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire. Die komt van Aad. Waar sluiten we zo meteen mee af, Koert?
2: Hey Jeroen. S-Express met S-Express. Groetjes, Koert.
1: Oké, doe zo.
3: Goedemiddag Jeroen. Jo hier vanuit Vraneker. Wij zijn op vakantie en hebben net het planetarium bekeken van IJsselmeer. Zo mooi, indrukwekkend. En nu gaan we terug op weg naar onze kampeerplek in Sint-Nicolaasga. Dus zou ik graag Atomic willen horen van Blondie.
1: Ja, leuk. Doe het.

0: Nou, dat was die al.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
12: Albert Heijn. Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Teruglever kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey. Geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Gaat hier deel 2 van Jeroen Echter Doen. Start zo meteen met onder andere de top 4000 quiz. Maar we gaan eerst eens even bijpraten over het nieuws. Zullen we doen met Hanneke van Zessen.
1: Goedemiddag. Na het ongeluk vanochtend tussen een sprintertrein en een vrachtwagen zijn de mensen in de trein geëvacueerd. Het gaat om 150 passagiers op het spoor bij Ermelo. Ze moesten met bussen verder. De chauffeur van de vrachtwagen is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Specialisten van de politie onderzoeken het ongeluk. De rest van de dag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in de haven. Het schip vertrok vorige week uit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. In Rotterdam is een vrijgezellenfeest zo uit de hand gelopen dat de politie 2 mannen heeft opgepakt. Dat zegt Rijnmond. Een paar mensen waren dronken en 2 kregen ruzie met elkaar. Daarbij beet er eentje de ander. Toen agenten hen wilden aanhouden, toen verzetten ze zich. Ze hebben afgelopen nacht in de cel gezeten. En Nederland mag langer nadenken over of we toch nog mee willen doen aan het Songfestival. De Avrotros wil niet meer, omdat het festival met Israël te politiek zou zijn geworden. Andere omroepen hebben zich nog niet gemeld. De deadline is morgen, maar het Songfestival geeft de omroepen nu extra tijd. En dan nog het weer. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen zonnig en droog. Maximaal 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en dan zomers warm. Een graad of 27.
0: Dankjewel. Dan gaan we eens naar de weg kijken. Er zijn wat vertragingen. Een aantal natuurlijk voor de Duitse grens, zoals dagelijks. Maar ook op de A50. Arnhem-Oss voor Maasbrug, daar 15 minuten. En de A59, Oss-Zonzeel voor Polder, 6 minuten.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
27: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
28: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
27: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
29: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
30: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
31: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
30: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
31: Maar die prachtige kleding dan?
30: Mijn favoriete designermerken.
31: Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
29: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-oe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee-oe!
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
10: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Sims, een rock DJ met dat clipje erbij waarbij hij vlees van zijn lijf afrukt en naar de dames gooit als een soort vleeswaren, hè? Ja.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: En daar is Richard. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Jeroen.
0: Goedemiddag. Nou, jij bent wel eens op Curaçao geweest.
2: Ja.
0: Dus voor een ieder die ook mee wil dingen naar die reischeck, noem eens even in een zinnetje waarom je erheen moet.
2: Nou, gewoon geweldig, gewoon lekker. Heerlijk is het daar, ja, lekker. Ja, moet je het anders noemen.
0: Nee, ja, je hebt gelijk ook. Zo is het. Hey, ik hoop voor jou dat je de juiste koffer opent. En dan krijg je van ons 3500 euro aan reischeck. En dan mag je daarmee naar Curaçao. Dus wij hebben nog 1, 2, 5, 9 en 10 staan. En welke wil je openen?
2: Ik heb nummer 5 gezegd.
0: Nummer 5 heb jij gezegd al de hele dag in je hoofd? Ja, nou, dan gaan we eens even kijken. Rick van de Rolkoffer neemt nummer 5. En die gaan wij openen. Zit daar dan die check in? Die felbegeerde check van 3500 euro. Is dit het moment waarop hij eruit gaat? Rappapa, rappapa, rappapa. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk, maar nee. Nee, nee, nee.
2: Nee.
0: Richard, koffertje is leeg.
2: Jammer.
0: Dat is heel jammer. Nou, laten we het dan in ieder geval zo zeggen dat het door jou meedoen aan het spel wel oplevert dat de kansen omhoog gaan. Hey, zo is het ook natuurlijk. We gaan van 20 naar 25% kans. Dus probeer het gewoon nog een keer, Richard.
2: Gaan we doen.
0: En een mooie dag vandaag nog, hè?
2: Hey, bedankt, hè.
0: Hoi, hoi. Mazzel, hoi. Heerlijk. Nou, we gaan weer door met het... Quiz. Ja, maar die spelen we ook nog natuurlijk, hè. Die koffers die blijven gewoon nog in de studio staan. Er staan er nog 4, dus dat betekent dat je vandaag nog kans maakt... zodra je de reiswekker hoort. Dan moet je meteen je naam sturen. Maar nu even iets anders. Ik wil graag met jou de top 4000 quiz spelen op de radio. Daar heb ik ook eventjes een antwoord van je van nodig. En dat doen we met een oefenvraag. Als je die weet te beantwoorden, dan weet ik dat je zometeen mee wil spelen... dat je het ook kan. Dus pak de app van Radio 10, die had je toch al in je handen. Dat weet ik zeker. En als je mee wilt doen met de quiz, geef dan het antwoord op deze vraag. Welke kleur staat niet als titel in de top 4000? A, rood. B, blauw. Of C, oranje. Dus welke kleur staat niet als titel in de top 4000? A, rood. B, blauw. Of C, oranje. Laat me dat zo snel mogelijk weten en speel mee zometeen.
3: I want you to want me.

0: zijn. Bob Marley hoor je hier op Radio 10. Maar de tijd is voor de lijst. De
1: top 4000.
0: En dan met name...
1: de top 4000 quiz.
0: Juist, en we gaan spelen met Ben. Dag Ben.
2: Goedemiddag Jeroen.
0: Hoi, ik zie hier staan Ben 59. Maar morgen is het was 59, want dan ben jij 60.
2: Klopt dat. Ja.
0: Kijk je er naar uit om 60 te worden, Ben?
2: Nou, het gaat gewoon door, hè. Gewoon door.
0: Vond je 50 iconischer?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat is wat, hè? 50, ja.
2: Ja.
0: Goed, nou. Hé, hey, maar nou, heb je leuke plannen morgen of laat je je compleet verrassen?
2: Ik laat me compleet verrassen.
0: Nou, ben benieuwd.
2: Yes. Ik ook.
0: En ook of jij deze quiz weet doorstaan op een positieve, goede manier. Ik heb 4 vragen voor je. Als je allemaal goed beantwoord krijgt, het hele prijzenpakket. Het kan natuurlijk wel misgaan dat je iets niet weet. Nou, kijken we gewoon naar het aantal goede antwoorden. De oefenvraag had je goed. Welke kleur staat niet als titel in de top 4000? Is dat A, rood, B, blauw of C, oranje?
2: Oranje.
0: Oranje is correct, want rood staat er zeker in, Marco Borsato. En blauw is een nummer van The Scene.
2: The Scene, ja.
0: Juist hem. Nou, dan gaan we voor het Eggie. Succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Het is de week van het recyclen. Soms kun je bepaalde dingen gewoon hergebruiken. En hetzelfde geldt ook een beetje voor muziek natuurlijk, hè. Hoe vaak is dat dan niet gebeurd? Een sample of een cover zoals deze. Ja, I will always love you. Je moet het ook zingen, je moet het niet zeggen. Een gerecyclede hit van een andere legendarische zangeres. Maar hoe heette ze ook weer? Weet je dat?
2: Whitney Houston.
0: Ja, dit was Whitney Houston. Maar dit is dus haar uitvoering. Maar het is dus opnieuw opgenomen door Whitney. Maar van wie is het origineel? Dat is heel veel in het nieuws geweest de afgelopen week.
2: Ik ben er heel even kwijt, sorry.
0: Ja, je bent even kwijt. Zal ik je even ontspannen met een keuze? Dan doen we dat. A, Celine Dion. B, Barbra Streisand. Of C, Dolly Parton.
2: Celine Dion.
0: Celine Dion, vullen voor je. En dat is fout. Nee, dat is ooit geschreven door Dolly Parton. En ze heeft dat liedje alleen uitgeleend aan Whitney Houston. Zelfs Elvis wilde het opnemen. Toen zei het dat had geschreven. Maar die wilde er ook een deel van de rechten van hebben. Toen zei Dolly, nou dat gaan we even niet doen, vriend. Dan mag je Elvis eten, maar dat gaan we toch niet doen. En zo heeft ze het op de plank laten liggen. Totdat The Bodyguard uitkwam, die film. En het alsnog een hele grote successtory werd. Mooi, hè? Maar Dolly is helaas niet meer. We gaan door naar de volgende. Vandaag is de Noorse zanger Morten Harket, 67 jaar geworden. Je kent hem als zanger van een 80s band. Dat valt wel in jouw smaak, denk ik. Je houdt van 80s muziek. En met die band staat hij 9 keer in de top 4000. Denk aan onder andere Metachi, Crywolf of Hunting High and Low. Van welke band is deze zanger?
2: Dat is van A-ha.
0: Van A-ha? Ja, dat is goed. We zijn van de nul af, dat is lekker. Je krijgt een intro te horen. Ik wil van jou weten, hoe heet deze klapper?

0: steeds een 90's hit.
1: Ja, het nummer ken ik heel goed, maar ik kan even niet op de naam komen.
0: Het is van Britney Spears, nu de titel graag.
1: Oops, I did it again?
0: Nee, dat is niet goed. Nee, dat was natuurlijk een van die hits daarna van haar, maar dit was Hit Me Baby One More Time. Dat is de grote doorbraak geweest van Britney. Nou, hé, jammer, heb je niet.
2: Vraag 4.
0: Ja, daarvoor schakelen we over naar de nieuwsdesk. Daar zit Hanneke.
3: Yes, de Dutch Songwriters Wall of Fame die wordt langzaam gevuld met namen. Dat is een gloednieuw initiatief. De eerste 10 namen zijn van iconen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Onder meer Herman van Veen, Peter Koelewijn, Belinda Muldijk, Frank Boeien en John Ulbeen krijgen een onderscheiding uitgereikt. En er zijn ook artiesten die postuum geëerd worden, dus na hun dood. En één daarvan is Ramse Shaffy.
0: Juist, ja. Die heeft in de top 4000 ook een knijter staan die met een best lange titel is. En die moet je even afmaken. Ik zeg de eerste gedeelte en dan moet jij het tweede gedeelte erachteraan zeggen. Ja? Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, Ben.
1: Ja, hoor, probeer.
0: Maak de titel af. Zing, vecht, huil, bid. A. Ja? Oh, je weet hem al. Je mag het proberen.
1: Lach en bewonder, denk ik.
0: Bijna. A. Lach, werk en bewonder. B. Leef, slaap, wees bijzonder. C. Loop en leef gezonder. Of D. Live, laugh, love.
1: Lach, werk en bewonder.
0: Lach, werk en bewonder is... Ja. Nou, je had hem eigenlijk al uit je brein gehaald bijna, hè? Ontbrak nog aan één woord. Werk. Ja, maar goed. Dat is overschat, vind ik ook, hoor, werken. Zeg, even kijken wat jij hebt gescoord vandaag. 2. Nou, is toch leuk. De helft van de prijzen heb je te pakken. Ja, joh. Pak je toch mee. Radio 10 zonnebril, Radio 10 pet en ook een deel van de eer natuurlijk. Hè, want je hebt het toch maar aangedurfd. Ben, het is niet makkelijk hè, als je het aan de lijn doet.
1: Nee, klopt.
0: Ja, precies. Maar top dat je het deed. En ik wens je een fijne verjaardag morgen.
1: Dankjewel.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Hele goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Zometeen ruimte voor de dikke tienen. Heb je een goed idee?

0: natuurlijk niet om. Het gaat erom wie er op het podium moet komen en een dikke tien gespeld moet krijgen. Heb jij iemand in je omgeving? Heb je iemand op je werkvloer? Of misschien iemand afgelopen weekend? In je vrije tijdsbesteding, ding. Op het sportveld. Of misschien in de zangvereniging. Als je er misschien net zoveel van houdt als Hanneke dat heeft. Ja, dat kan natuurlijk. Geef het even door via de F van Radio 10. Wie jij even wil benoemen. Waarom die persoon een 10 verdient en hoe je zelf heet. Dat is alles wat ik nodig heb. Je kan het ook inspreken. Daar hebben we de Radio 10 app ook voor gemaakt. Zodat je kan communiceren met de studio op een hele makkelijke manier. Gewoon simpelweg een berichtje maken. En dat op verzend drukken. Dan komt het vanzelf hier in de studio terecht. Kan ik het zo meteen uitzenden. Dus wie verdient er een 10 volgens jou? Hanneke die kijkt altijd rond op internet en in het nieuws. Dat kan ook, hè? Hanneke?
1: Ik wil graag de politie in Zierikzee vandaag in het zonnetje zetten. Dat ligt natuurlijk in Zeeland. Daar hadden nepagenten aan de deur bij mensen spullen in handen gekregen. Weet je wel, zo'n babbeltruc.
0: Nou ja.
1: Toen ze de echte politie zagen, gingen deze mannen er vandoor in een auto. En die achtervolging eindigde uiteindelijk in de sloot. De nepagenten zijn door hun collega's, tussen haakjes, opgepakt. Dus ja, dat vind ik gewoon weer een strakke actie. Dus een dikke 10 voor de politie in Zierikzee.
0: Ja, het zal het verhaal wel niet vertellen. Maar hadden ze ook een nep politieauto? Dus dat je twee politieauto's achter elkaar ziet scheuren.
1: Ja, ik zie zo'n geknutselde Terlanterzee in de lucht wagen nu vormen. Dat het een beetje net niet helemaal, de TV-versie.
0: Ja, ze zijn in ieder geval ter zee geraakt. Dat,
1: dat zeker. Ja.
0: Oké, okay, ja, dankjewel. Heb jij nog iemand die ook een 10 verdient? Laat het dan nu weten en dan kunnen we het zo meteen op een rijtje zetten. Wees er al snel bij, hè, want voor je het weet is het programma weer klaar. Dat kan natuurlijk niet.

0: veilig met de camper naar het heerlijke Spanje gebracht. Groetjes van Nans, Guus en Bobby. Hanna zegt, lieve Kees, je krijgt van mij een hele dikke 10. De afgelopen tijd hebben we fijn samengewerkt, maar helaas is vrijdag de laatste keer. Bedankt voor alles. Ronald die geeft de dikke 10 aan Marjolein, die altijd bijzondere uitjes bezorgt. Ja, dat heeft dus niks te maken met frikandellen en uitjes en zo. Nee, gewoon gisteren met de nostalgische buslijn 154 gereisd vanuit Lelystad. Het is al 44 jaar, maar kan je, zegt Ronald. Nick, een dikke 10 voor zegen. Top afscheidsfeest afgelopen zaterdag. Kerel, je hebt het verdiend. En Jacob Jan die zegt even een dikke 10 voor Adi Hizam. Hij heeft vandaag de machine gemaakt zodat we door konden met de werkdag. Dat is fijn. Gert-Jan!
1: Hey Jeroen, goedemiddag. Hi. Met Gert-Jan. Ik zou graag Armin van Buren een dikke 10 willen geven. Voor Make Up Your Mind. Het is gewaagd en dat is alleen maar goed. Want wat hij zegt, iedereen die naar mijn show komt, die mag er zijn. Dus dat vond ik super mooi van hem. Dus vandaar een dikke 10.
0: Ja, Armin die was Daisy Bell. Ja. Niemand had het gezien. Heel knap gedaan. Heel knap gedaan. Daar is Marcel.
2: Hi Jeroen. Ik wil Marcella Boudrouni een dikke 10 geven, omdat ze vanavond lekker suurbo voor me gaat maken. Joehoe!
0: Ja, zit in de maand, hè? Waarom ook niet? Wel lekker.
3: Het wordt morgen zomers warm, maar eten
0: nou, maar een vuurkontje gaat altijd wel in natuurlijk.
3: Oké,
0: Lekker met een borstje. Dan hebben we Romano. Hallo Romano, kom er maar in.
4: Ik wil graag Daan en Michel een dikke 10 geven, omdat ze al ruim een week zonder mij moeten met werk. En dat heel zwaar is. Zet hem op, jongens.
0: Nou, inderdaad. Een vleugje sarcasme zat er wel in, Romano, hè? Geniet ervan, hè, van je vrije tijd.

0: En het galmde door de studio speciaal voor iedereen die er vandaag eentje mocht pakken. Zeg, veel plezier vanmiddag nog. De middag is wel aan. Gijs komt eraan om 4 uur. En zometeen hier Dennis Verheugd. En de koffers staan er ook nog steeds, hè?
1: Dag Jeroen. Dag.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
19: Zometeen Stevie Wonder. En nee, je hoeft niet meer naar je telefoon te grijpen voor Ziggo Dome tickets. Want die gaven we vorige week al weg. Hè? Dus als je zo part-time lover hoort, hoef je helemaal niks te doen. Alleen maar te luisteren. Nu het nieuws van 2 uur met Hanneke van Zessen.
20: Goedemiddag. Schoonmakers gaan deze week staken. Dit uit protest tegen hun nieuwe cao. De schoonmakers eisen bijvoorbeeld dat ze bij ziekte niet financieel worden benadeeld. Er wordt gestaakt op openbare plekken zoals Schiphol en NS-stations. Maar ook op hogescholen en universiteiten. De bond denkt dat de gevolgen daarvan snel te merken zullen zijn. Zonder het te weten rijden veel Nederlanders rond met een gevaarlijke airbag in hun auto. Het gaat om meer dan 125.000 auto's. Bij een ongeluk kan de airbag uit elkaar knallen en kunnen metalen onderdelen door de auto vliegen. Van het RDW kun je controleren of jouw auto ook een gevaarlijke airbag heeft. Voor sommige Citroëns geldt zelfs een rijverbod tot de airbag is vervangen. Voor het einde van de maand wil de publieke omroep een knoop doorhakken over het Songfestival. De Avrotros wil niet meer meedoen, omdat het festival te politiek geworden zou zijn. Of een andere omroep de inzending gaat doen, dat is nog altijd niet duidelijk. Het Songfestival heeft ons land extra tijd gegeven om erover na te denken. En een dag voor Prinsjesdag betekent traditiegetrouw oefenen met paarden voor de rijtour op het strand van Scheveningen. Daar kunnen de dieren dan alvast wennen aan lawaai, muziek en drukte. Aan de strandoefening van morgen deden ook militairen en schoolkinderen mee. En dan het weer voor vandaag. Op de meeste plekken zonnig en droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en dan ook zomers warm, 27 graden.
19: Kijk, dat zijn de betere vooruitzichten. Hè?
20: Lekker hoor.
19: Hanneke, dankjewel. Fijne middag. Flitsmeister, die meldt 7 vertragingen, waarvan dit de 3 langste zijn. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Culemborg door een ongeval een kwartier. 10 minuten op de A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden. En de A59 tenslotte Os-Zonzeel voor Hooipolder. Vrachtwagen met pech daar, 18 minuten.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee!
15: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
24: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
23: Phew, we kunnen weer.
24: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
25: Glashelder. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
26: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
27: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
28: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
30: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
31: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
32: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
33: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
34: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.
0: Radio 10.
1: Dennis Verheugd.

zijn wij Radio 10 collega's die af en toe een kleine strijd voeren om wie ABBA mag draaien. Ja, wel op een vriendelijke manier hoor, dat dan weer wel. Vandaag was ik de gelukkige, ja. Ik had zin in Knowing Me, Knowing You. Ik kreeg zelfs groen licht, dus ik hoop dat ik er jou op deze maandagmiddag ook een plezier mee heb gedaan. Dus, Edwin Deergaarde, ja, die geniet van een welverdiende vakantie. Dus ter is verheugd hier. Goedemiddag. En op misschien wel een van de laatste zomerse dagen van 2026 breng ik je graag nog even in zonnige sferen. Althans, dat gaat deze Adonis bij je proberen op te wekken. En daar is hij echt heel goed in.

Showing Out. Maar goed, een paar jaar later werd alles net even anders, hè. De kleuren werden wat zachter, de sfeer wat serieuzer en de muziek kreeg meer diepgang. De mannen van Duran Duran lieten horen hoe mooi dat kon klinken. Hier is Ordinary World op 10.

0: voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Egypte. 5 sterren all-inclusive. Al vanaf €599. Kaching.
7: Corendon. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Dennis Verheugd.
15: Goedemiddag. Zometeen maken we een uitstapje naar de top 4000 van vorig jaar. Eerst geven de Bee Gees nog

0: Ik heb de lijst van vorig jaar erbij gepakt. Er een rood potlood boven gehangen, losgelaten. En uiteindelijk kwam het rode puntje uit bij Terrence Trent D'Arby met Wishing Well. Deze track ontstond eigenlijk door een geluidstest in de studio. Bassiste Sean Oliver die was wat aan het rommelen met een synthesizer om te kijken of alles werkte. Nou, Terrence die hoorde vanuit een andere ruimte een bepaald geluid. Rende de studio in en zei, hey, wat is dat joh? Wat vet! En niet veel later was de basis voor Wishing Well geboren. Ja, toen de single in 1987 uitkwam, groeide het liedje uit tot een nummer 1 hit in Amerika. En dat kwam mede doordat op MTV de videoclip steeds te zien was. Ja, dat had je niet bij natuurlijk, hè. Keek je lekker veel videoclips. In de top 4000 van vorig jaar stond Wishing Well op nummer
1: 2126.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
3: 18.000. Wat verdikken me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks, bo.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant.
13: Van school is

0: doneer.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, zeker. Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
8: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ja, hoor jij dit uur de reiswekker afgaan? Stuur dan je naam via de Radio 10 app naar de studio. Kom je in de uitzending en kies je voor de juiste koffer? Oeh, dan ga je naar Curaçao. Dat is tof, hè? Eerst het nieuws van 3 uur. Frits Emmelkamp, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, reizigers die tussen Zwolle en Amersfoort ergens naartoe willen, die zullen een andere vervoer moeten gaan zoeken. Want er rijden de rest van de dag geen treinen meer, namelijk. Komt allemaal door de aanrijding tussen een sprinter en een vrachtwagen eerder vandaag. Daarbij ontstond veel schade aan de overweg en dat moet eerst worden gerepareerd. Intussen is een gespecialiseerd team van de politie begonnen met het onderzoeken van de oorzaak van de aanrijding. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet juist geen onderzoek meer naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. De raad vindt dat het openbaar vervoerbedrijf zelf moet onderzoeken hoe de twee trams eind juni op elkaar konden botsen. Bij het ongeval reed een tram achterop een stilstaande tram en daarbij raakten 15 mensen gewond. Stichting Donorkind wil in gesprek met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. Ook moet hij dat alle ouders laten weten. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan ook een schadevergoeding eisen. En over eisen gesproken, een loonsverhoging van 5,5% en een bonus van €80. Vakbond FNV heeft haar looneis voor de CAO-onderhandelingen op tafel gelegd. Eerder deed het CNV al een vergelijkbare looneis, al zat daar de €80 niet bij. FNV zegt dat het een stevige eis is, maar door de inflatie stijgen ook de winsten van bedrijven. En daarmee zou deze loonstijging prima betaald kunnen worden, aldus de bond. Het weer dan nog, het blijft vrijwel overal droog en we krijgen zelfs de zon nog te zien. Lokaal kan er nog wel een buitje vallen. Het was zo'n 20 tot 23 graden. Morgen ook veel zon, zomers warm en dan maximaal 27 graden.
1: Oeh, lekker zeg. Frits, dankjewel. Tot over een uurtje. Flitsmeister, die meldt een 9 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A4 Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel. Een kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 11. En de A16 Breda Rotterdam voor Zevenbergse Hoek. Daar doe je er 13 minuten langer over.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden. Let's
11: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 8:30 bij Net5 en op kijk.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

zitten en dan zelfs een zwarte band zeggen. Ja, je moest dus geen ruzie met hem krijgen in die tijd. Ondertussen scoorde hij wel een enorme hit met Kung Fu Fighting. Ja, hij wist waarover hij zong in 1975.

0: Nou, het is niet Sarah die ik aan de telefoon heb, maar Gwendolyn. Gwendolyn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, wat leuk is dit. Ja, jij hoorde de reiswekker afgaan. Besloot meteen je naam te appen naar de studio. En ja, dan word je dus zomaar gebeld, hè?
1: Ja.
0: Ja, hoe staat het met de zenuwen?
1: Ja, nog niks, hè. Ik heb nog niks. Ik moet nog raden.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ja, je hing al een tijdje. En dan is het toch een beetje de druk opvoeren, hè?
1: Nou, dat is niet echt pret, hè?
0: Maar ik heb te horen gekregen, je bent al heel lang niet op vakantie geweest.
1: Ja, heel lang niet, nee.
0: Nee, hoe lang?
1: Al 4 weken niet meer.
0: Okay. Dat is inderdaad heel lang geleden. Dus je bent er eigenlijk alweer aan toe.
1: Ja, ik ben er echt aan toe.
0: Ja, ik begrijp het hoor. Ik begrijp het. Aan welke koffernummer zit jij te denken?
1: 9.
0: Aan 9. Daar moet de reis van de dag in zitten volgens jou.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, Karsten, die komt er net eventjes even brengen. Dankjewel. Voelt het goed, Karsten, eigenlijk, deze koffer? Voor jou? Ja? Voelt hij goed? Oké. Ja, ik weet het ook niet, hoor. Dus... Waar ben je eigenlijk geweest? Wat zei je? Of zei je dat net al, waar je naartoe was geweest? Of vakantie?
1: Nee, dat zei ik niet. Ik was naar Kos geweest.
0: Naar Kos? Oké. Nou, ik ga hem even openmaken. Ik zet hem even hier op de stoel neer. Even een kleine glimp. Kijken. Oh, wat. Nou, je merkt, ik ben niet echt goed met koffers uitpakken. Normaal gesproken is het ook niet zo spectaculair, maar nu wel.
1: Koffers inpakken is fijner.
0: Ah, ik moet je helaas teleurstellen.
1: Oh,
0: hij is leeg.
1: Had ik iets anders moeten zeggen.
0: Ja. Ja, maar dat is de gok natuurlijk, hè?
1: Ja, dat weet ik. Ja. Dat weet ik.
0: Het is ook niet koffer 9.
1: Ik ga het proberen.
0: Ja. Betekent dat de volgende kandidaat nog meer kans maakt. Voor nu bedankt voor het meespelen, Gwendolyn. Blijf het proberen inderdaad deze week.
1: Ga ik doen, dankjewel.

zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.

0: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon. Curaçao. Vlucht en hotel al vanaf €749. Kaching. Corendon.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Drept afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Nu, bij Spar in de buurt. Roomboter appelflap of kersencarré. Vers uit eigen oven. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer.

0: en Shape of You. Het is kwart over vier maandagmiddag. Ik neem eventjes mee terug naar de begintijd van de Eurodance. Ja, de dansvloeren die stroomden vol. CD-singles vlogen over de toonbank en overal in Europa ontstond een nieuwe sound. En midden in dat verhaal stond een man die zichzelf niet zomaar dokter noemde, hoor. Want ik heb het over Dr. Alban. Hij was namelijk echt tandarts. Hij verhuisde vanuit Nigeria naar Zweden om tandheelkunde te studeren en werkte later ook daadwerkelijk als tandarts. Terwijl die muziek er een beetje naast deed. Ja, totdat zijn doorbraakhit kwam, hè. Die werd overigens opgenomen in ongeveer 5 uur tijd. Dat is best rap. Dr. Alban die koos bewust voor een toegankelijker en meer popgericht geluid dan hij eerder had gemaakt. En dat bleek een gouden zet, want niet veel later stond hij op nummer 1, ook in Nederland. Dit is het liedje dat van de tandarts een internationale ster maakte. It's My Life.
1: De doorbraak.

0: I Feel Good.
1: Ja, ja. Zeker na het horen van deze plaat.
2: Ja, vooral als je in de auto zit, dat je zo mee aan het gillen bent. En dan een raampje open en het is nu nog steeds lekker weer. Morgen wordt het helemaal lekker weer.
0: Ja, ja, zeker.
2: Je bent een dag te vroeg, hè, Dennis?
0: Ja, ik heb alvast een korte broek aangedaan. Maar wat ik dan helemaal grappig vind.
2: Ik was gewoon vergeten dat het morgen dat het nog een mooie dag is. Daarna wordt het wel echt minder, hoor.
0: Ja, maar jij komt hier gewoon, dat vind ik zo grappig. Ja. Het is helemaal tegenstrijdig. 27 graden, jij kon weer een zak pepernoten binnen zetten.
2: Ja, dat is, ja, ik denk, ik hou wel van tegenstellingen.
0: Ja, nou ja, ze waren heerlijk.
2: Ja, ze waren lekker, hè? Dit zijn met truffeltjes. Oh, ja, ja, met truffel, heerlijk. Straks, wat ook lekker is, tenminste, dat vind ik dan. Vanaf 4 uur weer een nieuwe Gijs op 10. We gaan dat straks bij. We hebben nog 3 koffertjes staan.
0: Ja, wordt spannend.
2: En de koffertjes, de rijcheck is er nog niet uit.
0: Nee, zeker niet.
2: Dus misschien gaat het wel bij mij gebeuren. Hij gaat er sowieso, moet hij er vanmiddag uit. Dus als iemand aan de telefoon is en die heeft het niet goed, dan gaan we nog een finale spel spelen. Net zolang totdat die rijcheck echt is weggegeven. En Erik van Tijn, die ga ik ook even bellen, want er komt een Wall of Fame. Een Dutch Music Writers Wall of Fame. En daar gaat hij van alles over vertellen. Hij zit in het bestuur en hij heeft een hele longlist gemaakt. En er zijn zo'n 10 mensen uitgekomen. En in Amerika heet het de Hall of Fame en hier heet het de Wall of Fame. Waarom dat is, dat gaat hij ons zo uitleggen.
0: Oké.
2: Ja, lekker.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Thuisbatterij,
17: einde salderingsregeling,
18: teruggeleverde kosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
3: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Goedemiddag, het is alweer 1 minuut na 4 uur. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Frits Emmelkamp. Frits, goedemiddag.
23: Goedemiddag. In Ghana zijn 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos gepakt, meldt het AD. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het Ghanese drugsnetwerk van Bolle Jos, die zelf in een ander Afrikaans land zit. Anderhalve week geleden werd nog een grote drugstransportpartij uit Ghana onderschept. In Frankrijk was dat. Mogelijk was dat ook van Bolle Jos. Bij een ongeluk met een Nederlands vliegtuigje net over de grens in Duitsland zijn 3 doden gevallen. Het toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum. De vliegschool daar is meteen gesloten. Het vliegtuigje kwam volgens getuigen met hoge snelheid neer in een veld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. En wie ergens wil inloggen met zijn DigiD heeft daar nu nog een telefoon of een tablet voor nodig. Maar vanaf volgende week hoeft dat niet meer. Dan komt er namelijk een DigiD-app voor op je PC of Mac. Het voordeel daarvan is dat je rechtstreeks vanaf je computer kunt inloggen bij de Belastingdienst of de zorgverzekeraar. En wie wil dat nou niet? Aanval van een Duitse, de aanval op een trein tussen Kiev en Polen is voor NAVO-chef Mark Rutte het bewijs dat de Russen steeds roekelozer worden. Polen is namelijk NAVO-lid en als Rusland de NAVO zou treffen, dan zouden we alle opties om te antwoorden hebben, zegt Rutte. De droneaanval was op een trein die naar Warschau reed en waar geregeld ook westerse politici in zitten.
24: Gaat even niet goed, sorry.
22: Nee. Dat zeg je, moet je de
24: het is helemaal vol, joh.
22: Dus nou, ik kan wel uitleggen waar het aan ligt. Ik heb jou een truffel pepernoot gegeven.
24: Is dat maar het?
22: Ik denk dat het een beetje dat die korreltjes van die truffel, dat die een beetje op je stembanden gaat. Ja, neem een slokje water. Ja, heb je dat?
24: Nee, heb ik niet. Oh. Maakt niet uit, ik heb nog wel een weerbericht voor je.
22: Nou, heel goed idee.
24: Vanmiddag bewolkt en lokaal kan er een spettertje regen vallen. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. En dan kan het 27 graden worden.
22: Nou, zo klonk je net als Martijn. Dat is wel fijn.
24: Ja.
22: Is Martijn toch een beetje bij ons?
24: Ja.
22: Voor iedereen die zich afvraagt waar Martijn is. Zijn kaak moest hersteld worden.
24: Daar heb ik trouwens niks mee te maken, hoor.
22: Nee, ik wil net zeggen, heb je een ruzie gehad of zo? Jij wil gewoon een paar dagen hier zitten.
24: Nee, zeker niet.
22: Maar zijn kaak moet hersteld worden. En dat gaat, in het geval van Martijn, toch iets langer duren. Maar wel ander goed nieuws. Robin is weer terug van de vakantie.
25: Hallo.
22: Yeah, Robin van de vakantie. Waar staan de files?
25: Op genoeg plekken. Geen vakantie meer overduidelijk. Goedemiddag. Op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen knooppunt de Hofvliet en Ketelplein. Op de A16 richting Rotterdam sta je tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten stil. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle een kwartier door een kapotte vrachtauto tussen Vaassen en Heerde-Zuid.
22: Even eerlijk zeggen, vind je het fijn dat je om weer terug te zijn of had je liever nog eventjes een weekje op het strand gelegen?
25: Ja, maar morgen wordt het hier ook warm. Ja. Dus dat is wel fijn.
22: Oh, je leert zoveel van dit programma. Ja. Zo'n mooi politieke antwoord. Oké. Nou, fijn dat je weer terug bent. En heel veel sterkte als je in de file staat. Wij blijven in ieder geval lekker bij je met onder andere muziek van The Golden Earring. When the Lady Smiles. Ga ook Jessie J voor je draaien. Domino. En nog veel meer leuke dingen. En misschien gaan we zo direct wel een reischeck ter waarde van €3500 naar Curaçao aan je weggeven.
26: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
27: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
28: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
29: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
28: Maar die prachtige kleding dan?
29: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
30: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
31: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou.
0: Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de radioteam staat op reis.

naam vandaan. Het zit niet in haar naam, maar ook weer wel. Ze heet eigenlijk Jessica Ellen Cornish. Maar ze heeft de J heeft ze gewoon gepakt als de eerste letter van haar voornaam. Die heeft ze erachter geplakt en die dacht bij zichzelf... nou, dit klinkt eigenlijk best wel lekker als...

0: huis toe gaat. En zo niet, nou, dan gaan we straks om 5 uur officieel de werkdag afsluiten. En afgelopen weekend was je wellicht op een bruiloft. Zou kunnen. Ben je geweest of niet?
1: Ik had geen uitnodiging.
0: Je had geen uitnodiging?
1: Nee.
0: Nou, het is wel, het bruiloftseizoen begint wel weer.
1: Ah.
0: Mensen wachten even naar de zomer, kijken of ze nog steeds bij elkaar willen blijven. En dan gaan ze ook daadwerkelijk trouwen. Gebeurde ook in België. Dat is wel op een bijzondere manier gebeurd. In het gemeentehuis van Merelbeke-Melle zijn 2 tweelingen getrouwd. Ja, de identieke tweeling Amjad en Ayham, die trouwden met de identieke tweeling Farah en Mara. Beide huwelijken werden tegelijk voltrokken om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken. Meneer de burgemeester! Die zei dat hij eerlijk gezegd niet wist wie is. Snap ik wel, want ik heb net even foto gekeken. Ik zou het ook niet zien. En de mannen gaven allebei toe. Wij zijn ook wel eens in de war en knuffelen 2 à 3 keer per dag. De verkeerde vrouw. Ja, maar je gaat ook niet je zus slaan of die man van je zus slaan. Dat ga je natuurlijk ook niet doen.
2: Ik zou überhaupt niemand slaan.
0: Nee, oké. Okay, nee. Ja, maar als iemand 2 keer met een vrouw... 2 keer per dag met een andere vrouw...
2: Ik ben het politiek correcte geweten van dit programma, hè?
0: Nee, hallo. Ik wil net zeggen. Jij gaat wel degelijk slaan.
2: Ja, tuurlijk.
0: Want ik ken jouw man. En jij gaat echt slaan. Nou, in ieder geval, het huwelijk leverde leuke beelden op. En trouwens, dat is bij elke bruiloft wel het geval, toch?
3: Ik moet je zeggen, ik kijk die trouwvideo van ons nog best vaak terug, weet je wat? Van achter naar voren. om te kijken hoe ik als vrij man in de kerk uitloop. Vlak voor de plechtigheid zei Christine: ik wil al je problemen met je delen. Zeg maar, ik heb geen problemen.
4: Nee, zegt ze, maar we zijn ook nog niet getrouwd.
5: Radio 10.
6: Gijs op 10.

0: Savage Garden en To The Moon and Back. Ja, ik had even een klein koptelefoonprobleempje. Niet dat het ook maar een beetje... Want jij had, wat jij een beetje in je keel had, had ik net op mijn oor.
1: Oh,
0: het is
1: een truffel. Niet,
0: ja, wat die truffel allemaal wel niet teweeg brengt natuurlijk. Hè. Savage Garden, Daniel Jones is van Savage Garden. Op een avond zat hij in een armoedige pub in Brisbane. Dat is een van de grootste steden van Australië. Zat hij te drinken en toen dacht hij... ik wil meer van mijn leven maken. Hij ging naar huis, hij schreef dit nummer, To The Moon and Back. En hij wist meteen, dit is mijn ticket om nooit meer terug te hoeven naar die pub. En dat vind ik een beetje gek, want sommige mensen vinden het ook wel leuk om in een pub te zitten. Dat hoef je niet heel vervelend te vinden. Desalniettemin, hij is er nooit meer naartoe geweest. Hij laat nu het bier bij hem thuis bezorgen waarschijnlijk. Savage Garden. En daarvoor Yvonne Elliman, het zat in Stavons Disco. Frits, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, de buurtbus in Gelderland, die zoekt vrijwilligers. Er heeft zich iemand gemeld, maar ik heb liever niet dat hij het wordt.
0: En waarom niet dan?
1: Dat ga ik je zo meteen laten horen.
0: En dit hoor je ook zo.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke €15 aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Ja, goedemiddag. Vanmiddag is het nog steeds bewolkt. Op de meeste plaatsen is het droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met zo heel veel zon. En ik wilde tegen Martijn zeggen van, zie je nou wel, ik heb het toch gezegd. Maar ja, die is er niet. Dus die voelde erbij al aankomen. Goed, en waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Op de A2 Utrecht en Bos is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest nog een half uur vertraging. Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen Rotterdam-Feyenoord en de Rottermeerentunnel een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A50, daar sta je een half uur stil door een vrachtauto met pech tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid.
12: Nou, heel veel sterkte. De koffers die er nog in zitten zijn koffer nummer 1, nummer 2 en nummer 10. En we kregen net een appje van iemand die zei, dat is koffer 7, koffer 7. Maar die is er al uit. Wat denk jij, Frits? Wat gaat
14: ik denk niet dat het 7 is dan.
12: Nee, dat klopt. Maar dat kan dus niet. Maar wel, wat denk je wel? 1, 2 of 10?
14: Zou die symbolisch in 10 zitten?
12: Zou die symbolisch in... maar we spelen dit... Dit is elke dag Radio 10 natuurlijk. Dus dan zou die elke dag in 10 moeten zitten.
14: Ja, nou, je vraagt mij.
12: Ja, nee, oké. Okay, nou, dat is oké. Okay, nou, goed. Misschien heeft Frits het wel niet bij het goede eind. We gaan zo direct het reisalarm aan je laten horen. Hoor je dat, stuur dan je naam en waarvan jij denkt, het nummer van de koffer, waarvan jij denkt dat de reiszak in zit. Dus dan gaan we het zo direct gaan we het spelen. Maar eerst, Frits Hemmelkamp met het nieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een Nederlands vliegtuigje is vlak over de grens in Duitsland neergestort. Alle drie inzittenden zijn daarbij omgekomen. De Cessna was vanochtend opgestegen vanaf vliegveld Hilversum. Schoonmakers op onder meer Schiphol en treinstations die leggen deze week het werk neer, zegt vakbond FNV. Het is een protest tegen de CAO die CNV en de werkgevers hebben afgesloten. Volgens FNV was er namelijk veel meer uit te halen. En in Ghana heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Gebeurde nadat een schip met coke was onderschept. Dat kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen.
12: Oké, maar hij bevindt zich toch in Sierra Leone? Hij zit
15: zelf ook ergens in een warm land, ja.
12: Ja, klopt. Nou ja, dat, volgens mij is hij getrouwd met de dochter van de president. Toch? Ja. Dat schijnt zo te zijn.
15: Ik denk niet dat hij zich heel veel zorgen hoeft te maken.
12: Nee.
15: Ons land draait op vrijwilligers. Dat weet vrijwel iedereen. Vele organisaties en instellingen die kunnen er niet meer zonder. Maar het wordt voor veel verenigingen wel steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. Zo ook voor de buurtbus in Bommelerwaard zien we bij Omroep Gelderland. Daar wordt buslijn 267 door vrijwilligers gereden, zoals Jacqueline.
16: We hebben er net een paar meer nodig om soepel zo'n planning te laten lopen. Wat ik zei, er zijn mensen wel eens ziek, mensen hebben ook vakantie. Ook vrouwen willen we heel graag zien op de buurtbus als vrijwilliger.
15: Er moeten dus meer vrijwilligers komen en het liefst ook vrouwen. Toeval wil dat er tijdens de opnames een dame in de buurtbus zit. Ilona heet ze. Nou, en Ilona die weet hoe belangrijk die buurtbus is. En dus denkt ze van nou, misschien is dat wel een goed idee om daar vrijwilliger te worden. Toch denk ik dat ik liever niet wil dat Ilona vrijwilliger wordt op de buurtbus.
17: Nou, op zich zou ik het heel erg leuk vinden. Maar ja, ik heb zelf geen rijbewijs.
15: Klein detail.
12: Maar misschien kan iemand heel goed rijden. Mijn zoon die moet zijn rijbewijs nog halen. Maar die vindt dat hij nu al heel goed kan rijden. Hij heeft nog nooit al in een auto gezeten.
13: Hij heeft zoveel GTA gespeeld op PlayStation.
12: Oh ja, maar hij schiet dus niet, hè? Hij schiet geen mensen dood. Oh, hij rijdt ook niet. Nee, hij rijdt keurig zijn auto achteruit.
15: Ik heb dus 1 keer iets heel doms gehad met mijn zoon.
12: Oh.
15: Ik dacht als vader even een preek te geven aan mijn zoon. Hij wilde niet instappen, niet mee in de auto naar huis.
12: Nee.
15: Ik zei, nou weet je, dan ga je toch lopen?
12: Oh.
15: Is niks verder.
12: Nee. Ja.
15: Als reek zelf wel, zei hij. Dus ik gooi hem de sleutels toe.
12: Oh jee.
15: Ik zeg, nou, doe maar dan.
12: Mm-hmm.
15: Ja, die jongen stapt in, zet hem in zijn 1 en rijdt gewoon weg.
12: Wat een goeie.
15: Ja,
12: hoe oud is die?
15: 10.
12: Oh!

0: Ik weet niet dat Freddie Mercury geen mooie stem heeft, maar ik vind het zo geweldig. Zanger van Keen en Tom Chaplin. Met een break en Taylor Dane, die hoorde je daarvoor. Tell it to my heart. En daartussendoor hebben wij de reiswekker laten horen.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, en dat, heel veel mensen hebben dat ontdekt. Frits, zou je mij kunnen helpen?
2: Zeker.
0: Wij hebben een aantal mensen geselecteerd. Nou, dat hebben wij niet gedaan, maar dat doet de computer dan. Noem even een nummer. 1 tot met 16. 12. Nummer 12 is Tina. Dag Tina, goedemiddag.
3: Ja!
0: Nou Tina, je bent super blij en ik hoorde iemand...

0: Kom, helemaal goed. Je bent, wat ben je aan het doen eigenlijk?
1: Ik zit nog in de auto, we hadden net boodschappen gedaan.
0: Oké, heel goed. En het gaat om een reischeck. Een reischeck ter waarde van 3500 euro. Waar ga je normaliter naartoe op vakantie?
1: Nergens. Ik ben nog nooit op vakantie geweest.
0: Ben je nog nooit op vakantie geweest?
1: Nee.
0: Oh jee.
1: En Curaçao is echt mijn droomvakantie.
0: Ja? En, maar je bent nooit op vakantie geweest, maar je wil dan wel heel graag naar Curaçao.
1: Ja, dat is mooi. Ja,
0: er zijn veel bestemmingen in de wereld natuurlijk.
1: Ik mag kiezen.
0: Oké, nou je mag kiezen, want we hebben nog 3 koffers over. Nummer 1, 2 of 10?
1: Ja, ik ga voor nummer 2.
0: Nummer 2. Niet nummer 10, want het is 10A. Dat lijkt me wel leuk dan, toch?
1: Dat wilde ik vrijdag, maar ja, helaas.
0: Oh ja, oké. Frits, zou jij nummer 2 kunnen pakken? Frits dacht dat het nummer 10 was. Ik denk ook dat het nummer 10 is. Maar jij gokt echt op nummer 2.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, ik weet het niet. Maar dan niet boos worden als er niks in zit, hè?
1: Nou, een beetje. Ja.
0: Nou ja, wij gaven je de mogelijkheid om misschien nog wel 10 te kiezen.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb hem nu al, ik heb hem nu al open. Hij is al bijna open. Of wil je toch koffer 10?
2: Nee.
0: Nee, dat is flauw. Nee. Even kijken hoor. Tina. Tina, is het nummer 2? Je bent nog nooit op vakantie geweest?
1: Nee. Ja.
0: Tina, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws.
1: Oh.
0: Ja. Ik hoorde je moeder weer gillen op de achtergrond.
1: Ja, de eerste keer een paar maanden geleden ook al.
0: Oh, oké. Wat wil je eerder horen? Wil je het goede nieuws of wil je het slechte nieuws horen?
1: Nou, doe maar eerst het slechte.
0: Het slechte nieuws. Oké, wacht even hoor. Dan, het slechte nieuws is dat ik die koffer niet helemaal goed open krijg. Het goede nieuws is, er zit een reischeck in! Oh, wat erg, hè, dit. Oh, gefeliciteerd.
1: Ik ga naar Curaçao.
0: Jij gaat naar Curaçao en die reiszeker is 3500 euro waard.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, het staat recht. Ja. En die moeder moet je opvegen, hè, volgens mij, of niet?
1: Dat is
0: Je wint een vakantie voor 2 personen naar Curaçao ter waarde van 3500 euro. De prijs wordt verzorgd door Corendon. Ik wens je heel veel plezier, Tina.
1: Oh, dat gaat echt komen.
0: En wat geweldig dat je koffer 10 niet hebt gekozen.

0: dan zou ik, als ik jou was, heel even op YouTube gaan kijken hoe dit nummer tot stand is gekomen. Donna Summer, State of Independence. Als je afvraagt wie zit er nou in het achtergrondkoortje, nou, dat zijn grotere namen dan dat je denkt. Quincy Jones, die heeft dit geproduceerd. En daar zit Dionne Warwick in, daar zit Michael Jackson in, daar zit Stevie Wonder in. Zitten allemaal in het achtergrondkoortje van Donna Summer. State of Independence. En ja, zij kenden natuurlijk allemaal Quincy Jones. En dat was voor hem een appeltje-eggje. Goed, nou, daarvoor hoorden wij natuurlijk iemand die ontzettend blij was met die reis. Een reis naar Curaçao, de reis is eruit. Eindelijk mag ze dan een keertje op vakantie. En straks hebben we ook het nieuws. Wat zit erin, Frits?
1: Schoonmakers die gaan staken. Ze moeten opletten straks.
0: Huh? Wat?
1: Schoonmakers die gaan staken.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar zit je nu onder de tafel te kijken of het schoon is? Nee, of niet? Nee, nee, nee. Oh, dat dacht ik. Radio 10.

0: stappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Alles Reinigers en Schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je Mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïne-shakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Toodaloo.
1: Libri più werken. .nl.
2: Exact 5 uur en dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio Team Nieuws met vandaag Frits Emmelkamp. Frits, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Vandaag zijn opnieuw 11 Nederlanders teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Morgen worden er als het goed is nog eens 7 terugverwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. In Zwitserland liggen nog 7 mensen in het ziekenhuis. Zo goed kan keren zij ook terug naar Nederland. Schoonmakers die staken deze week en de animo is groot, zegt vakbond FNV. De acties zijn een protest tegen de CEO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten, maar waar volgens het FNV nog veel meer uit te halen was geweest. Zo wil de bond meer loonsverhoging en ook omdat de lonen vanzelf meestijgen met de inflatie. Over 25 jaar moet Nederland klimaatneutraal zijn, maar dat gaat met de plannen van het kabinet een hele klus worden, heeft het planbureau van de leefomgeving uitgerekend. Nieuwe regels voor warmtepompen en andere maatregelen hebben amper effect op de uitstoot van broeikasgassen, zegt het planbureau. Er zijn veel strengere ingrepen nodig. En vlak over de grens in Duitsland is een Nederlands vliegtuigje neergestort. De 3 mensen die aan boord waren zijn daarbij omgekomen. Het toestel steeg vanmorgen op in Hilversum. Ooggetuigen zagen het heel laag boven het veld vliegen waarna het crashte. Wat er is misgegaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, dat is het weer. Het is namelijk bewolkt en blijft wel droog vanmiddag. Het is zo'n 22 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen zijn er wat meer wolken, maar het wordt al met al morgen zo'n 27 graden.
2: Even vooruitlopen, daarna wordt het wel wat frisser.
3: Ja, daar hebben we het verder niet over.
2: Oh, oké. Nee, dat dacht ik al. Ja, nee, heb ik het net bol toch goed gezien.
3: Ja, dat klopt.
2: Dankjewel. Gaan we meteen even naar Robin van de regie. Robin van de vakantie eigenlijk, want hij is net weer terug. Waar staan de files? Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Op 50 plekken op de A2 Den Bosch-Utrecht zijn een uur stil tussen Geldermalsen en Everdingen, omdat een auto op zijn dak terecht is gekomen. Veel glas ligt op de weg, 3 rijstroken zijn dicht. Op de A15 heb je 3 kwartier vertraging tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam. En op de A58 Tilburg-Breda sta je tussen Tilburg-Centrum-West en Bavel een halve stil door een kapotte vrachtauto.
2: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval deze hele file bij je. En we gaan zo ook officieel jouw werkdag afsluiten. En dat doe ik met Maywood en Late at Night binnen een paar minuten.
5: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Eufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big Up knuffels. We doen met je mee. Plus.
15: Het mogelijk zakelijk hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
16: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Deze week, de radioteam staat op reis.

Ik kan me bijna niet voorstellen dat je lang gewacht hebt, want het is net 6 minuten over 5 geworden. En dat betekent... Zeker, als je dit hoort, is ook jouw werkmaandag voorbij.

ongeveer een uur file. Dat is tussen Waardenburg en Everdingen. Sterkte daar. En het wordt een historische avond in Hilversum. Museum Beeld en Geluid krijgt er een heuse singer-songwriter Wall of Fame bij. 10 singer-songwriters worden vanavond in het zonnetje gezet. En initiatiefnemer Erik van Tijn, die spreek ik zo.

0: ik had het album hoor. Ja, waar hij gewoon landde als UFO. Landde niet op aarde. Die Electric Light Orchestra. Het kwam in 1978 uit. En Mr. Blue Sky stond erop. En Kygo featuring Conrad Sewell. Dat is die gast met die geweldige stem. Firestone uit 2015. Hoorde je daar weer voor. Het is 18 minuten na 5 uur op deze maandag. Amerikanen zijn er heel goed in. Artiesten in het zonnetje zetten. En dat gebeurt ook met de songwriters in de Songwriters Hall of Fame. Alleen, wij gaan het ook doen. Het gaat in Nederland ook gebeuren.
1: Stavermans Shownieuws.
0: En dat is alleen maar goed natuurlijk. Vanavond worden de eerste 10 namen opgenomen in de Songwriters Wall of Fame. Ja, de artiesten worden gehuldigd tijdens een feestelijke show bij Beeld en Geluid in Hilversum. De onderscheiding is bedoeld voor Nederlandse songwriters die minimaal 20 jaar actief zijn en meerdere successen en hits op hun naam hebben staan. En een van de leden van het bestuur is oud Idol jurylid, de man van de hit 15 miljoen mensen. De man die altijd gepassioneerd de passion muzikaal voorzit. Dames en heren, Erik van Tijn. Erik, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Is dit Erik zelf?
2: Wacht, ik loop even eruit. Ik ben midden in de repetities namelijk.
0: Oh!
2: We zitten in Beeld en Geluid, want we zijn voor vanavond aan het repeteren.
0: Oh, oké.
2: Is dat? Daar ben ik niet mee bezig.
0: Jij hoeft niet met een man van jouw status, die hoeft toch niet meer te repeteren? Dat hoeft toch? Je gaat toch gewoon zitten? Je gaat toch gewoon spelen? Ja. Of niet?
2: Ja, nee, kijk, ik speel nu niet mee. Ik zit in het bestuur van de stichting. Dus
0: wat doe je dan precies?
2: Nou ja, wij moeten zorgen dat de eerste moet die stichting opgericht worden.
0: Maar bepaal jij dan ook wie er wordt geëerd en wie er wordt gelauwerd?
2: Nou kijk, we hebben het nu dit jaar voor het eerste jaar zo gedaan. We hebben een hele grote longlist samengesteld en er staan wel 150 namen minstens op.
0: Mm-hmm.
2: En uiteindelijk zijn we daarop gaan stemmen met z'n zessen elk bestuurslid.
0: Ja, ja.
2: En uiteindelijk zijn daar deze 10 uitgekomen.
0: En wie wordt er opgenomen vanavond in de Dutch Songwriters Wall of Fame? Ik vind het wel lekker klinken ook, de Dutch Songwriters Wall of Fame.
2: Ja, wel, ja, ik ook. Kijk, het leuke is, elke naam die ik ga noemen is absoluut top in zijn of haar genre.
0: Ja.
2: Herman van Veen,
0: ja.
2: Belinda Muldijk,
0: mm-hmm.
2: John Eubank, Boudewijn de Groot,
0: ja.
2: Emiel Hartkamp, even denken, Peter Koelewijn,
0: ja.
2: Peter van Asten.
0: Mm-hmm.
2: Piet Sauer,
0: ja.
2: Echt helemaal te gek. Dit zijn allemaal mensen, en als je dan ook het introfilmpje ziet, alleen maar hits komen er voorbij. Ja. Dat is echt helemaal
0: en deze
2: gek.
0: Mensen lopen al een tijdje mee natuurlijk ook, hè?
2: Ja, het zijn allemaal langer dan 20 jaar succes.
0: Ja.
2: Kijk, wie ik nog vergeten ben. Frank Boeien ben ik nog vergeten. Nou, dat is ook een geweldenaar.
0: Ja,
2: ja dus dit is... En wat ik leuk vind, is dat het van Herman van Veen tot Emiel Hartkamp gaat.
0: Ja.
2: En dus... Allemaal toppers in hun eigen genre en ook allemaal mensen die al heel lang succesvol zijn. Het is echt geweldig. Het wordt een geweldige avond.
0: Ja. En nou, je bent wel iemand vergeten die postuum wordt geëerd vanavond.
2: Ramses Shaffi.
0: Ja.
2: Ook een geweldenaar.
0: Ja, is de rest van de... Want Ramses kan er natuurlijk niet bij zijn omdat hij niet meer onder ons is. Maar is de rest van de artiesten wel allemaal aanwezig?
2: Ja, iedereen is aanwezig.
0: Okay.
2: En er zijn ook hele mooie optredens om ze te eren. Soms doen ze ook zelf.
0: Ja.
2: Maar lang niet allemaal. Ze hebben ook hun voorkeur opgegeven dat zij het leuk vinden als een andere artiest een lied van hen doet.
0: Ja. En de Wall of Fame, is die straks publiekelijk gratis te bezoeken?
2: Zeker.
0: Kan iedereen er naartoe?
2: Ja.
0: Mag iedereen
2: in
0: er langs lopen?
2: In het nieuwe gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik wens je toi vanavond. Heel veel plezier tijdens de allereerste Dutch Songwriters Wall of Fame. Erik van Tijn, dankjewel hè.
2: Graag gedaan, Gijs. Dank je.

0: Ja, misschien ken je het spelletje, Frits. Cody Cross, ken je dat? Voor op je telefoon. Dat is een app en dat is een woordspelletje. En elke keer dan... niet elke keer, maar soms is Christina Aguilera is de oplossing.
1: Oh.
0: En dan moet je dus Aguilera moet je als achternaam moet je invullen. En elke keer, ik denk nu al 3 keer heb ik het meegemaakt... vul ik haar naam dus in met een Q. En ik weet dus niet waarom ik dat... Vind je dat... Dus
2: Aguilera, denk ik.
0: Aguilera, ja. Juist. Ja, dat dacht ik al. Maar dat is met een G dus. Aguilera.
1: Aguilera.
0: Aguilera, ja. Als je het zo uitspreekt, dan...
1: Aguilera.
0: Als je het zo uitspreekt, dan onthoud ik het ook niet. Genie in a Bottle, Michael Jackson, Cedar Garrett... and I Just Can't Stop Loving You. Hoorde je daarvoor? Wat zit er in het nieuws, Frits?
1: Afgelopen zaterdag was er grote verbazing te zien... op de nationale televisie. Alleen die verbazing die appt nog een beetje door. Maar niet op de manier die ze gehoopt hadden.
0: Oké. En we horen zelf wat het dan precies is?
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Oké.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Ja, goedemiddag. Het is bewolkt nog steeds. En op een enkel spatje na regen is het ook droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen zomers warm met veel zon. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A4 richting Rotterdam. Daar heb je tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem-Zwolle sta je tussen Loenen en Vaas een uur stil door een ongeluk. En op de A58 Tilburg-Breda heb je tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel ook een half uur file.
5: Vorige week liep je nog over het strand. Wist je
6: Ach.
5: Dat? Ja. Nee, ik wil het niet even terughalen, maar toch.
6: Nee, maar de mail met de verlofdagen van volgend jaar zijn alvast verstuurd.
5: Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke zorgen. Goed. Nou, kom veilig thuis. Hè, want ja, we hebben het wel over vakantie. Maar misschien moet je nog op vakantie. Nou, dan heb je een mooi vooruitzicht. En zo niet, volgend jaar dan is er weer een moment natuurlijk dat je altijd op vakantie kan. Maar kom in ieder geval veilig thuis. Goed, we gaan straks top 4040 seconden spelen. Maar eerst het nieuws met Frits Hemelkamp. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. Steeds meer mensen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross meldt dat er vandaag 11 mensen terug zijn gekeerd, dat er morgen nog eens 7 worden terugverwacht. En in Duitsland is een Nederlands vliegtuigje neergestort en daarbij zijn 3 doden gevallen. Het toestel was vertrokken uit Hilversum, boven een vlak veld over de grens verloor het opeens hoogte en crashte net.
5: Wat vreselijk. Hoeveel mensen zaten erin? 3 geloof ik, hè? Ja.
7: Ja.
5: Oh, jeetje. Ja, dat is niet fijn.
7: Nee, dan wil je een leuk tochtje maken en dan eindigt het anders.
5: Ja, dat is niet fijn.
7: Even terug naar afgelopen zaterdag. Mm-hmm. Toen zat jij natuurlijk ook voor de televisie.
5: Ik heb zaterdag toevallig niet gezien.
7: Ja,
5: ik zit altijd natuurlijk naar dit programma te kijken. Want ik zat er zelf vorig jaar in. Afgelopen seizoen. Dat was dit jaar, was dat nog.
7: Ja. Nou ja, veel mensen keken wel. De verbazing was groot, want er werd onthuld welke BN'er er schuil ging onder de drag queen.
5: Ja, mag ik even zeggen over welk programma het gaat?
7: Ja, dat ga ik je nou vertellen.
5: Oh, dat hebben we nog niet. Oké.
7: Zal ik even opnieuw beginnen?
5: Raak je van slag, Frits?
7: Nee hoor, totaal.
5: Fijn dat je er bent. Wat
7: ja,
5: leuk.
7: Kleine moeite.
5: Ja.
7: De verbazing was groot afgelopen zaterdag. Toen werd onthuld welke BN'er er schuil ging achter drag queen Daisy Bell in het programma Make Up Your Mind.
8: Ah. Het is een groot moment in het programma. We zijn zo ongelooflijk trots.
9: Ja.
8: Het is...
9: Nee.
8: Oh, die knappe
7: straatstraat.
8: Wie is dit?
7: Anne van Meer!
5: Ja.
7: Ja.
5: Dat raad je nooit natuurlijk. Dat raad je.
7: Ging dat bij jou ook zo? Zo enthousiast?
5: Zeker. Ja.
7: Minstens?
5: De zaal stond op het dak. Gewoon, zo enthousiast. En mijn dochter die heeft het gezien. Maar die wist niet, ik heb het expres niet verteld. Maar die kreeg zo'n een hartverzakking.
9: En dat die best, zei...
5: Wat zei je?
9: Wat zei ze toen ze
5: What the actual kwam. Flip. ze kan niet wat die actual fuck zeggen natuurlijk. Want mijn neefjes die zaten er ook bij. En James, James was er ook bij. What the actual flip.
9: Nou, nu hoort het alsnog via de radio. Is ook leuk.
5: Ja, die zit op school.
7: Nou, het bleek dus niemand minder te zijn dan wereldster DJ Armin van Buuren.
5: Mm-hmm.
7: Was in de studio vielen ze bijna om van verbazing. Maar online ging het er heel anders aan toe.
5: Oh.
7: Van Buuren die vertelt dat hij vooral vanuit het buitenland heel veel negatieve reacties heeft gehad. Maar hij zegt zich er weinig van aan te trekken.
5: Maar waarom negatieve reacties?
7: Nou ja,
5: wat zijn de reacties dan geweest?
7: Nou ja, vooral over het feit dat hij dat dus als drag queen daar staat. Hij zegt zelf van, ja, ik had gehoopt dat we dat stadium al lang en breed voorbij waren. Dat dat als gek ervaren werd. Je trekt een jurk aan, doet wat make-up op en verder niks. En we gaan weer over tot de orde van de dag.
5: Mm-hmm.
7: Maar in het buitenland is dat dus toch nog een gevoelig punt. En daardoor zegt hij, heb ik mijn doel bereikt.
5: En daarom ben ik ook hartstikke blij en trots dat dit programma op de Nederlandse buis is. En dat er ook zoveel...

0: Ik heb er één keer live gezien. Dat was bij Dorsey Jazz Festival. Dus ik kan dus niet zeggen of ze nou elke keer met dit nummer haar optredens begint. Maar dat was toen wel zo. En de laatste keer heb ik er op een YouTube-filmpje heb ik ook gezien dat ze met dit nummer begint. Dus eigenlijk is het wel...
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Elke keer als zij gaat optreden, dan begint ze met dit nummer. I'm coming out. En dat klinkt ook best wel, wel logisch natuurlijk. Diana Ross. En dat hoor je bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. We gaan natuurlijk spelen. De top 4000 in 40 seconden. Speel mee. Herken 10 nummers in 40 seconden tijd en dan win je 100 euro aan thuisbezorgtegoed. Ik heb ook een soort kwalificatievraag voor je. Niet een soort, een echte kwalificatievraag. Ik draaide net I'm Coming Out van Diana Ross. Zij komt natuurlijk uit een popgroep van platenlabel Motown. Maar hoe heette die groep ook alweer?
2: Oh ja.
0: Heb je antwoord via de gratis Radio 10 app en misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgtegoed.
3: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I'm

Sorry, wat een hit was dit toch van Mika en Prins Reinier. Dat was de Prins Reinier, de derde van Monaco. Heeft haar ooit gezien op het witte doek en werd op stapel verliefd op haar. En is later

0: David, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je bent Louvre-deurtjes aan het schilderen of aan het schuren? Ja.
1: Schuren.
0: Je bent eerst aan het schuren en dan daarna ga je ze schilderen natuurlijk.
1: Daar heb ik het voor gevonden.
0: Oh.
1: Maar,
0: oh, ja. Nee. Maar het werd te duur om het ook te laten schuren, of niet?
1: Ja,
0: dat snap ik.
1: Ik weet niet ook waarom.
0: Ja, omdat het Louvre-deurtjes zijn. Dat zijn met allemaal van die schuine latjes zijn dat natuurlijk, hè?
1: Heel erg veel.
0: En dat is echt irritant, is dat. Nou, ik wens je er heel veel sterkte mee. Wij gaan het in ieder geval wel met z'n tweeën spelen, want je mag meedoen. Je wist het antwoord op de vraag, in welke groep zat Diana Ross? Dat zijn natuurlijk...
1: De Supremes.
0: De Supremes, heel goed. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik zou het niet doen. Gaat allemaal van de tijd af, want dan ben je te lang aan het nadenken. En als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. Net zo lang totdat binnen 40 seconden 10 platen dan wel titels hebt geraden. Als je dat voor elkaar bokst, dan heb je €100 te pakken.
1: Geweldig.
0: Oké, nou, wij zijn met de hele middagcrew.
2: Hallo!
0: Zitten wij gewoon lekker bij mee te leven. Misschien wel bij je op de achterbank. Of ben je al thuis? Of zit je op je werk? Of wat ben je aan het doen?
1: Ik weet niet. Ik ben op de achterbank Louvre-deurtjes.
0: Ik vroeg het net natuurlijk. Oh. Ja, die Louvre-deurtjes ben je. Ja, maar dat kan ook je werk zijn natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is
0: niet zo. Ja, want je probeert een beetje bij de hand tegen mij te doen. Maar dat kan natuurlijk ook. Dat kan je werk zijn. Maar goed. Ja. Nou, David, zullen we gaan spelen? Is alles duidelijk?
1: Ja. Ja.
0: Oké, dan. Dan gaan we beginnen met fragment nummer 1. Ik wens je sowieso heel veel plezier. Daar gaat-ie.
1: Diana Ross.
0: Ja, dat waren niet de Supremes, hoor. Nee, ah, Diana Ross en I'm Coming Out. Dit is fragment nummer 2.
1: Supremes.
0: Dat zijn de Supremes. Heel goed. Flauw hè, van die computer. Diana Ross en de Supremes en You Can't Hurry Love. Ik heb er nog één.
1: Phil Collins.
0: Phil Collins is goed. Ja, die dacht, dat is een hele mooie cover van een oud nummer van de Supremes. You Can't Hurry Love. Drie heb je er inmiddels. Hier is de volgende. Sommieu en Multicolor. 4 geraden, 6 moet je er nog. 26 seconden heb je nog over. En hier is het volgende fragment.
1: Rio de Janeiro.
0: Ja, nou, de Janeiro had niet gehoeven, maar Rio was al goed geweest. Maywood. We hebben net de werkdag daarmee afgesloten ook.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is leuk, hè. Ik heb er nog één. Ja, heel goed. Ja. Zo incredible van Ilse de Lange. Ilse Delanger. Ja, morgen dan speelt ze live bij Jan Willem en Jeroen. Dit nummer dit gaat helemaal viral, omdat er een filmpje van gemaakt is op TikTok.
1: Oké, weet ik niet.
0: Nee, dat... Nou ja, oké. Okay, maar misschien als je later mee wil praten met mensen... Dan weet je dat.
1: Ik vraag het bij de koffieapparaat. Ja.
0: Dat lijkt me heel verstandig. Ik heb er nog eentje, David. Sweet Child of Mine, heel goed, van Guns N' Roses. 7 heb je er geraden. Je moet er nog 3, 15 seconden heb je nog over. En hier is het volgende fragment.
1: Pokerface.
0: Heel goed, ja. Lady Gaga. En Pokerface. Ik heb er nog één.
1: Here we go. On this rollercoaster.
0: Rollercoaster van Danny Vera. Nou, een goed opteller die heeft maar weinig woorden nodig. Want je hebt er nog 1 nodig. Je hebt er 9 nu geraden. Je moet er nog 1, want dat is dus 1 en 9. 10. Daar heb je 8 seconden voor. Nou, dat gaat wel lukken, toch?
1: Ik hoop het.
0: Ja, natuurlijk. Hier is het laatste fragment.
1: Door de wind.
0: Lekker man. Ja, lekker man. Miss Montreal. En Door de Wind, dat is het nummer waar het over gaat. En ja, geweldig nummer wat zij gezongen heeft bij de beste zangers. Volgens mij is dat gebeurd, ja. Oké, dat betekent dat je €100 aan thuisbezorgd goed te pakken hebt. Wat ga je als eerste bestellen?
1: Ik denk toch

0: een tijdje geleden dat wij deze hoorden op de radio. De Doors en Light My Fire. Komt mij meteen bij het vergeetmenietje uit. Dat is een plaat die je ook niet zo heel vaak meer hoort. En straks tussen 6 en 7 kun je jouw vergeetmenietje weer aan mij kwijt. En straks hebben we ook het nieuws. Frits, wat zit erin?
1: Donald Trump die belooft weer eens iets. Dus dan weet je één ding zeker. Komt waarschijnlijk niet zoveel van terecht. Mm-hmm. En het Formule 1-circuit van Madrid, spiksplinternieuw, gaat nu alweer op de schop.
0: Oh jeetje. En dit hoor je ook zo.

0: iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via thestreamers.nl.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
15: Goedenavond, inmiddels wel weer 6:1. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met vandaag Frits Emmelkamp. Frits, goedenavond ook.
16: Goedenavond. In Delft is iemand van 19 opgepakt die waarschijnlijk iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. Dit weekend werd er in het dorpje Den Hoorn een vrouw van haar fiets getrokken door een man die haar ook probeerde aan te randen. Of het om dezelfde persoon gaat, dat is niet helemaal duidelijk. Oekraïne en Rusland hebben president Trump beloofd om geen energiedoelen van elkaar meer aan te vallen. Trump schrijft dat op zijn eigen sociale media platform. kan volgens hem goed uitpakken voor de dieselprijzen, omdat die door de oorlog opgejaagd worden. Zo zorgen aanvallen op Russische olieraffinaderijen voor krapte op de markt. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in Hilversum opgestegen, kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg om uit te zoeken wat er is misgegaan. En coureurs waren gisteren niet erg enthousiast over het nieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje wil daarom dingen aanpassen zodat er meer ingehaald kan worden. Vooraf werd er veel verwacht van het circuit, maar in de praktijk was de race vrij saai.
15: Ja, we hadden Jack Ploy afgelopen vrijdag en die zei al dat het is ook best smal, hè, waar ze moeten rijden.
16: Het was het treintje rijden eigenlijk.
15: Ja, dat gaat niet werken dan. Niet voor Formule 1.
16: Nee, wat wel gaat werken, dat is het weer namelijk. Want morgen kan de korte broek zeker weten uit de kast.
15: Oh,
16: het wordt dan namelijk
15: Ja, dat vind ik leuk. Leuk voor de korte.
16: Het wordt zomers warm, namelijk met veel zon. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden. Later op de dag trouwens wel kans op een lokale bui.
15: Zullen we vragen, doen we allemaal korte broek aan morgen?
17: Gaan we weer.
15: Maar nu kan het. Frits, doe je mee morgen?
16: Nou, daar wordt niemand blij van.
15: Nee, dat begrijp ik. Maar gewoon voor 1 keer. Want het is de laatste keer van het jaar. Laatste keer van het jaar. Doe je mee? Doe je mee, Karsten?
18: Ja, maar je bent er niet.
15: Oh, je bent er niet morgen.
16: Gewoon ja zeggen
18: dus
16: dan.
18: Dus ik heb hem zeker aan.

0: Bijna nergens meer. Wel nog op de A2 Utrecht Den Bosch. Daar heb je nog een kwartier file tussen Nieuwegein, Zuid en Beest. Op de A16 Breda Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel heb je dus knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum nog een uur vertraging. En nog op de A50 Arnhem-Zwolle is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog drie kwartier file tussen Loenen en Vaassen.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij je. We hebben straks ook de crypto-knijter Knoepert. Ja, dat gaat Lex voor ons doen. En die gaat het ons weer extra moeilijk maken vanavond. En misschien jij zou het wel weten. Nou, dat gaan we straks spelen. En je hoort zometeen hoe je kans maakt op €250 klus te goed.
2: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
15: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.

Elke dag of elke keer denk ik altijd dat zij een relatie heeft gehad met Louis Armstrong. Maar dat is niet waar. Louis Armstrong was natuurlijk die trompetist. En What a Wonderful World. Lance Armstrong. Daar heeft ze een relatie mee gehad. En ze heeft al die gele truien nog steeds op haar netvlies staan. All I Wanna Do.

0: op Radio 10. En mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Frits Hemmelkamp.
1: Goedenavond.
0: En de hele middagcrew. Oh. Zitten wij lekker bij op je achterbank. En ja, we rijden nog een beetje mee. Maar Robin, het is niet zo druk meer, hè? Er zijn bijna geen files meer, toch?
1: Nog maar 15.
0: Nog maar 15. Oké, nou, heel vervelend als je erin staat. Maar maakt niet uit, wij blijven bij je totdat de file over is. En vanavond begint het nieuwe Net 5-programma Wil je met me bouwen? Goed over nagedacht. Wil je met me bouwen? Het is een kruising tussen het blok en B&B vol liefde. En dat klinkt al een beetje zo.
2: Hoi, hoi, ik ben er.
3: Oh jee. Hoi. Hoi. Kom even naar het. Hoi. Hoi. Hoi. Had jij wel zin om even te komen klussen?
2: Daar had ik wel zin in.
3: Ja, oké. Okay. Nou, fijn. Zet je tas lekker neer.
2: Ja, dat zal ik doen.
3: Zal ik je binnen even laten zien?
2: Nou, leuk.
0: Zo, dus jij hebt wel zin om bij mij te komen klussen. Ja, ook op de manier zoals ze dat zegt ook en hoe hij dan reageert. Nou, hoor je dit uur een verbouwplaat? Dat is een nummer wat wij verbouwd hebben. Er zitten wat klusgeluiden in. Denk aan hamers, boren enzovoort. Nou, je hoort het vanzelf. Dan heb je verbouwplaat via de gratis Radio 10 app. Kom je bij mij in de uitzending, dan maak je kans op €250 aan klustegoed. Dat is wel lekker hoor. Maar er is nog meer goed nieuws voor de mensen die bijvoorbeeld jeuk hebben op bijzondere plekken. Er lopen tienduizenden Nederlanders rond met een geslachtsziekte. Ja, en die lopen ze elk jaar op. Als je naar de huisarts gaat voor een SOA-test, duurt het soms wel 5 dagen voordat je de uitslag hebt. Ja, en dat is heel vervelend, want je krap je een ongeluk natuurlijk. Maar ja, je moet eerst natuurlijk weten. Tenminste, dat heb ik mij laten vertellen. Tot nu toe, want studenten van de Fontys Hogeschool die hebben een test ontwikkeld dat terugbrengt naar 30 minuten. In de wachtkamer, dan weet je al meteen waar je aan toe bent. En dan kan meteen de dokter een juiste medicatie aangeven.
4: Meneer Staverman, het is toch chlamydia.
0: Een juist zalfje bijvoorbeeld. Ja, ze hebben helaas niks bedacht tegen dat ongemakkelijke moment in de wachtkamer. Wat je net hoorde dus.
4: Een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis AMC in Amsterdam. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang. En een jeep! Wat luid, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in de SOA? Ik ook! Wat is het? Sst. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Azab. Ik heb jeuk, man. Azab, heb je geen jeuk? Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glamis. Nee, wacht. Glamidi. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar, als ik het een pakje krijg.

0: Boys. Vanavond begint het nieuwe Net 5-programma Wil je met me bouwen? Het is een kruising tussen het blok en B&B vol liefde. Een reality dating programma waarin liefde en verbouwen samenkomen. En ik weet niet, Frits, heb jij je vriendin ontmoet tijdens het verbouwen? Of,
1: zeker niet.
0: Werkt u in een verfwinkel?
1: Nee. Ik heb haar ontmoet bij de toneelvereniging.
0: Bij de wat?
1: Bij de toneelvereniging.
0: Oh. Bij de toneelvereniging, ja. Serieus?
1: Ja, serieus.
0: En, maar jij speelde? En
1: ja, nee, alle twee. Ik moest haar een opade brengen. Dat was heel gênant.
0: Wat grappig.
1: Nee, dat was helemaal niet grappig.
0: Maar heb je dan met een gitaartje, heb je zo...
1: Nou, ik speelde een Tsjech die amper Nederlands sprak. En dan moest ik een opade... Ja.
0: Goed, nou, dan heb jij dat dus niet meegemaakt. Maar het kan zijn dat mensen de grote liefde van hun leven tegenkomen in dit programma. Tot en met donderdag hoor je de verbouwplaat. Hoor je tijdens Gijs op 10 een liedje waarin klusgeluiden zitten. Dus als je een nummer hoort met klusgeluiden, denk aan hamers en boren en zo. En er... Het was dan een soort zaag wat je dan hoorde. App je verbouwplaat via de gratis Radio 10 app. Want we gaan live iemand terugbellen die dat gedaan heeft. Want iedereen die maakt kans, die natuurlijk verbouwplaat heeft gestuurd. Eens kijken wie we aan de telefoon krijgen.
2: Hallo, dag Astrid.
0: Hallo Astrid, met Gijs op 10.
2: Hey! Hey! Ah, wat goed.
0: Ja, heb jij verbouwplaat naar me toe gestuurd?
2: Ja, zeker. Okay.
0: Ben je zelf een klusser of niet?
2: Ja, ik doe alles zelf in mijn huis.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Ik heb €250 voor je.
2: Echt?
0: Ja! Oh. Ja! Je was een van de eerste die de verbouwplaat appte naar de Radio 10. Heb gefeliciteerd, €250 aan klusvergoed. Wat is het eerste wat je ervoor gaat kopen?
2: Verf en rolgordijnen.
0: Nou, daar wens ik je daar heel veel plezier mee. Want de rolgordijnen in een verkeerde kleur en die ga je dan schilderen, of niet?
2: Nee. Nee, dat
0: noem je
2: niet.
0: Okay. Nee. Ik wens je er veel plezier mee. En doe maar, die gaat al zingen. Ik wens je er heel veel plezier mee. En laat even zien hoe het geweest is. Hè, of hoe het geworden is. Oké.
2: Okay. Gaan doen. Super.
0: Fijne avond.

0: Maar dat eventjes weten via de Radio 10 app. Dan ga ik hem opzoeken. En niets is mij te gek, want ik heb zo'n beetje alles. En dan ga ik hem ook met liefde voor je draaien. Dus welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Laat me weten door middel van een WhatsAppje te sturen naar de Radio 10 app. En straks het nieuws. Wat zit erin, Frits?
1: Nederland moet harder zijn best doen, anders komt het niet goed met het klimaat.
0: Oh, nee, dat snap ik wel. Oké, dat hoor je zo.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Kaapverdië. 5 sterren all-inclusive al vanaf €999. Corendon.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Is echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
10: 50.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.

0: www.zorgverzekering.nl/business.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ja, goedenavond. Bijna overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen zomers warm. Veel zon en misschien wel 27 graden. Hoe is het mogelijk, hè? Dat zomaar nog kan in september. En waar staan de files nog? Of zijn er geen files meer? Dat weet Robin van der Gie. Goedenavond.
4: Goedenavond. Nee, eigenlijk zijn er helemaal geen files meer. Mooi. Je hebt alleen nog maar een 10 minuutjes vertraging als je naar Duitsland moet via de A12.
3: Nou, hartstikke goed. Veel sterkte dan. Dan kunnen we eigenlijk onze koffers pakken en dan kunnen we naar huis toe gaan, toch? Want we blijven bij je totdat de file is afgelopen. Maar dan is de file afgelopen. Nee, wij blijven sowieso tot 7 uur bij je. Met straks Lex. En die heeft een crypto-knijter knoepert voor ons gemaakt. En jou vergeet me niet, hè? Die kun je ook bij mij kwijt. Laat maar weten welke plaat is te vaak of te lang eigenlijk niet meer op de radio geweest. Volgens jou ga ik hem zo met liefde voor je draaien. Maar eerst het nieuws, want het is 7:04. Frits Hemelkamp, goedenavond.
5: Goedenavond. In Delft is een jongen van 19 opgepakt die misschien betrokken is bij een reeks aanrandingen. Sinds de zomer zijn er in de regio al meerdere vrouwen van hun fiets geslagen en mishandeld of aangerand. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Donald Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen, schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht namelijk dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen.
3: Maar je zou bijna denken dat Rob Jetten was natuurlijk klimaatdrammer, zo werd hij genoemd, ja, natuurlijk, als minister. Ja. Minister van Klimaat. En dat hij nu minister-president is, dat hij denkt van, nou, ik ga nu wel even al die plannen doorzetten. Maar dat kan natuurlijk niet, want hij moet heel veel consensus moeten
5: vinden. Hij moet meerderheden zoeken.
3: Met meerdere ja, mensen, ja. Ja. Oké. Jij wil het hebben over... Waar wil je het eigenlijk over hebben?
5: Nou ja, je vroeg mij net vrij persoonlijk over hoe ik mijn vrouw heb ontmoet. Ik heb nou een persoonlijke vraag voor jou.
3: Oh,
5: okay. Wanneer heb jij voor het laatst een paal gecheckt?
3: Pardon? Wanneer heb ik voor het laatst een paal
5: gecheckt?
3: Oh, wat... Ik vind dit ten eerste heel dubbelzinnig hoe je dit kunt uitleggen, maar een paal gecheckt. Als paaldanser.
5: Nee, gewoon een paal controleren. Paal checken. Paal.
4: Ja, we hadden het net over Ferry Doedens, dus ik heb toch een ander iets in mijn hoofd.
3: Ja, ik wilde net zeggen, want een paal gecheckt. Een laadpaal voor je auto.
6: Ja, Frits, vertel!
3: Maar je zit me zo aan te kijken alsof het heel raar is dat ik dit niet weet. Ik denk dat heel Nederland die nu naar jou zit te luisteren echt jou voor gek verklaart. Niemand begrijpt dit.
5: Nou, in Groningen rijdt momenteel een heuse paalkeurmeester rond.
3: Voor wat voor paal dan?
5: Ze is niet snel onder de indruk van een paal, kan ik je wel vertellen. Dat ontdekte dat ook de verslaggever van Stadszender OogTV die met haar meeging.
7: Paaltjes zien die heel vervelend zijn. Nou, je kunt hem nauwelijks zien.
5: Dit is een beetje jammer, van nou is ze verdwenen. Ik ga er even terughalen, hoor.
3: Ja, ga er even terughalen.
8: Dus hier gaat jouw hart wel sneller van kloppen.
7: Nou, het behoudt niet echt van een paaltje. Maar als er dan een paaltje nodig is, ja, deze.
5: Dan deze. Okay. Ja, al enige idee waar het over gaat?
3: Ja, ik denk dat dit paaltjes zijn die niet te zien is als fietser.
5: Het gaat over fietspaaltjes, inderdaad.
3: Precies, ja.
5: De twee die gaan dus op stap om eens even te gaan kijken wat nou een goede paal is en wat nou niet een goede paal is. De keurmeesteres heeft zo haar voorkeuren, want ze heeft namelijk negatieve ervaringen met een paal.
7: We gaan een aantal paaltjes zien die heel vervelend zijn. Nou, je kunt hem nauwelijks zien. Proberen hem te ontwijken, dat lukte wel. Maar vervolgens beland ik in de heg.
5: Ja, nou, dat wil je natuurlijk niet als je een paal voor ogen hebt.
3: Nou, dat ligt allemaal aan zo'n paal.
5: Dat ligt allemaal aan zo'n paal.
3: Dat hij in de heg belandt.
5: Ja, ze ging de paal ontwijken. Ja, dan zit je in de heg. Maar goed, waar moet een goede paal dan eigenlijk wel aan voldoen? Nou, dat weet ze ook.
7: In ieder geval om hem in te leiden, zodat je veel wit ziet op de grond. Nog beter is eigenlijk om hem helemaal weg te halen.
5: Nou ja. Mocht je zelf... geen paal is een goede paal.
3: Het beste keurmerk van een paal. Gewoon weghalen.
5: Precies, geen paal. Nou, dit gaat dus over fietspaaltjes die op fietspaden in de weg staan. Mocht je nou zelf een paal in je omgeving hebben zien staan, fietspaaltje waarvan je denkt, nou, die kan ook wel weg, geef hem dan door aan de Fietsersbond. En gaan zij kijken wat ze ermee kunnen doen.
3: En hoe vind je dat dan? Is dat een website?
5: De website van de Fietsersbond. Daar kun je doorgeven.
3: Oh, oké. Goed, nou, kan niet wachten. Ik ga op zoek naar palen vanavond. Ik geef ze allemaal te horen. Dankjewel, Frits.
5: Yo.

0: Sexy!
1: Vergeetmenietje.
0: Ja, elke dag kun je het vergeetmenietje bij mij achterlaten. En dat doe ik met liefde, want het zijn nou weer net van die platen die je weer een beetje vergeten bent. Margo uit Den Haag, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Hallo. Wat ben je nou aan het bakken? Ben je aan het koken? Wat
2: ja,
0: ben je aan het doen?
2: Ik was aan het koken. Ik was vlees aan het bakken, maar dat heb ik nu even uitgezet.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat moet je wel in de gaten houden natuurlijk. Maar je bent carbonaatjes aan het maken,
2: hè? Zeker, ja.
0: Ja, ja dat, want je zat net even met Karsten te praten volgens mij. Heb je het ingesmeerd met mosterd, of niet?
2: Nee, dit keer niet. Ik heb een andere soort kruid gebruikt, dus... Okay. Ja, goed, lekker.
0: Ik heb ooit geleerd dat je carbonaatjes in moet smeren met mosterd. En dat is ongelooflijk lekker.
2: Dat doe ik met speklappen.
0: Oh, met speklappen. Oh, ja, ook lekker. Over dat rekje van je oven moet je ze zo uit laten lekken. Nou, dus, we kunnen wel uren over eten praten, Margo. Maar dat gaan we niet doen. Je hebt een geweldig vergeetmenietje naar me toe gestuurd. Hoe kom je hier nou weer bij?
2: Nou, mijn beste vriendin die was helemaal gek van dit nummer ook. Mm-hmm. En... op haar uitvaart hebben we dit absoluut gedraaid. Ja, dat was echt top. Echt mooi. Dus ik luister het nog geregeld met liefde.
0: Over welke nummer hebben we het?
2: Bone Talk, Crossroads.
0: Ja.

0: Wat een geweldige plaat is dit toch. Bone Thugs and Harmony. Margot uit Den Haag, die drukke carbonaatjes aan de bakken was. Die wilde hem graag horen. Een vriendin van haar is overleden. En daarom is dat tijdens de uitvaart is dat ook gedraaid. The Crossroads. Geweldige plaat.
1: Crypto-knijter, knaller, knoeper.
0: Ja, en dat gaan wij weer spelen. Want dames en heren, hij is in the house. En zijn naam is Lex Gartha.
2: Ja, Gijs.

0: vorige week hadden wij dus Jack Ploy in de studio.
1: Ja.
0: En die is natuurlijk geweldig verslaggever van Formule 1.
1: Maar ook
0: tandarts.
1: Ja.
0: En hij zei, ik had dit gewoon hier op tafel, had ik hem zo kunnen helpen.
1: Was dat geweldig.
2: Dat was ontzettend geweest, heet dat tegenwoordig.
0: En dat, je weet hoe Martijn... Nou, hadden we een filmpje van gemaakt. Dat was viraal gegaan.
1: Nou, dat moeten we de volgende keer regelen.
0: Zullen we dat,
1: vind
0: doen?
1: Ik wel, ja. Okay.
0: Nou ja, hij heeft wel een beetje last van zijn kaak.
1: Ah, dat is zielig.
0: Ja, dat is wel zielig. Ja. Zijn kaak moest gebroken worden en die moest dan weer opnieuw gezet worden.
1: Ja, het klinkt als een klein ingreep.
0: Ja. Ja, dat vonden wij ook. Ja.
1: Nee, Martijn, veel sterkte, jongen.
0: De reden om 2 dagen thuis te blijven. Nee, dat slaat natuurlijk nergens.
1: We brengen je fruitmand met allerlei harde vruchten.
0: Met van die pitjes erin. Ja. Dat is ook leuk.
1: Nou, dat vallen we, dat is allemaal lief.
0: Oké, een plaat die verkryptotiseerd is door jou. Ja. Een plaat die jij straks gaat draaien na 7 uur. Welk tijdstip ongeveer, of maakt dat niet zoveel uit?
1: Nou, ik niet zoveel uit.
0: Nee, oké.
1: Okay. Nou, voor 9 uur.
0: Oh, voor 9 uur. Nee, oké, okay. Tussen 7 en 9. Oh.
1: Ja, om en erbij.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Goed, en als wij het raden, dan zijn we blij, dan zijn we gelukkig. En als we het niet raden, dan zijn we ook gelukkig. Maar dan heeft Team Luisteraar een mogelijkheid. Dus ik ben benieuwd.
1: Dit is de cryptische omschrijving van vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Een klus voor een mannelijke aeronautisch technicus.
0: Hoppakee. Nou, Frits, goed dat je erbij bent. En fijn dat jij weer terug bent van vakantie.
1: Ja, maar ik denk, Frits is erbij. Ga ik een paar moeilijke woorden erin
0: stoppen? Dat is goed.
3: Ik wou zeggen, ik haak af.
1: Een klus voor een mannelijk aeronautisch technicus.
0: Ah ja.
1: Mm-hmm.
0: Iets met Galaxy?
1: Het kan
0: Galaxy?
1: Ook aeronautisch zijn, hoor.
0: Oh, dat is lucht. Aeronautisch is luchtledig.
3: Ja, Blow me one last kiss van Pink.
1: Nee.
3: Oh. Air. Ja, blow, ja, weet ik
0: veel. Oh, All I Need.
1: All I Need van
3: Air.
0: Nee. Oh, dat was
1: een klus voor een mannelijke aeronautisch technicus.
0: Male Air. Fred Air.
1: Ik dacht al, moeilijk woordje erin, dan gaat het team onderuit.
0: Nee, dat is niet waar. Hè? Het team gaat wel vaker onderuit. Dus
1: dat is waar. Daar hebben we geen moeilijke
0: woorden te maken.
1: Moeilijke woorden voor nodig. Nou ja, team luisteraar zou zich kunnen melden via de Radio 10 app.
0: Nou, ik denk dat moet gaan gebeuren.
1: Ja, dus een klus.
0: Wij wensen team luisteraar heel veel succes.
1: Mannelijk aeronautisch technicus. Welke plaat gaat er achter schuil? App nu. We zitten voor je klaar.
0: Je hoort het zo. Ja. Na 7 uur. De babbel.

0: beste vakantiedeal.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Ja, dat wordt weer lachen binnen meezingen. Leven na 7, de avondshow onderweg. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Van Frits Hemelkamp. Frits, goedenavond.
16: Goedenavond. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Donald Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen, schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. En hij zei er gelijk bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is er namelijk een dieseltekort door de aanvallen op die raffinaderijen. In Delft is een jongen van 19 opgepakt. Hij is misschien te linken aan een serie incidenten in de afgelopen maanden. Meerdere vrouwen werden van hun fiets geslagen en daarna mishandeld of aangerand. Afgelopen weekend was er nog een incident in Den Hoorn, waar een vrouw van een fiets werd belaagd op een fiets werd belaagd. Natuur- en milieuclips die vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er zelfs helemaal niks, zegt Greenpeace. En dit programma krijgt concurrentie.

0: jaar. Wie er uiteindelijk op de stoel van Merel gaat zitten is nog even de vraag. Want RTL komt straks ook met zijn eigenlijke Sinterklaasprogramma. Dagelijks programma. Het gaat Pietertijd heten. Robert en Brink die krijgt er een belangrijke rol in, net als K3. En Pietertijd die wordt vanaf 9 november uitgezonden en begint dan elke dag om 6:10. Dus dan wordt het een beetje switchen tussen alle twee.
1: Mijn vrouw is kleuterjuf. Het is allemaal al verwarrend genoeg bij dat Sinterklaasjournaal.
0: Die moet het allemaal bijhouden.
1: Die moet het allemaal bijhouden en de goede banen leiden. Nou, oké. Prima.
0: Ga er maar aan staan. Ja. Ga maar even aan iets anders staan. Wat weer dan? Vanavond in het oostenlokaal nog wat motregen. Verder blijft het droog. Morgen wordt het zomers warm met 25 tot lokaal zelfs 28 graden.
1: Potverdorie, Frits. Dankjewel. En een fijne avond.
0: Hetzelfde.
1: Dan gaan wij eens kijken naar het verkeer. Nou, daar zijn we vrij snel klaar mee. Op dit moment 0 files gemeld, dus u kunt lekker doorrijden. Wel is er goed nieuws te melden voor Team Luisteraar in de strijd om de Crypto Knijter Knoppert Cup van deze week. De omschrijving namelijk luidde als volgt: een klus voor een mannelijke aeronautische technicus. Het is een lastige. Major Tom komt vaak binnen van Peter Schilling, Rocketman van Elton John. Maar dat is het allemaal niet. Miranda, die meldt het enige juiste goede antwoord. Mr. Mister en Broken Wings. Ja, Miranda. Nee, die bedoelde ik niet. Ik bedoelde deze. Ja. Hartstikke goed. 1-0 voor Team Luisteraar. Morgen een herkansing voor Team Gijs in een nieuwe Crypto Knijter.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
3: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
4: Lex Gaarthuis.
5: Ja, goedenavond zeg. Hé, wat gezellig dat je er bent.

was misschien wel aan de moeilijke kant, hè? De crypto-knijter, knoepert, knaller van vandaag. Ja, hij vindt het ook. Een klusje voor een mannelijk aeronautisch technicus. Ja, Google maar, het klopt. Mister bedoelde ik daarmee. En Broken Wings. Wel een team voor, of een punt voor teamluisteraar vandaag. Dus dat is goed gedaan, goed gedaan. Morgen een nieuwe crypto-knijter om 7:10 bij Gijs op 10. Het is inmiddels 7:00 geweest. Dat betekent dat die kale gek uit de Betuwe zich meldt voor hun kakeltje verse avondshow.

0: erbij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop bloemisten hun klanten nog één dag konden aankijken zonder te hoeven zeggen ja. Volgend jaar wordt het bosje ietsjes duurder door de kabinetsplannen die zijn uitgelekt. De dag waarop Joey uit Miljoenenjacht te gezien voor het eerst wakker werd na een zondagavond waarop hij maar liefst 3 keer in de prijzen viel. Sommige mensen hebben op maandag moeite om uit hun bed te komen. Joey waarschijnlijk vooral om weer met beide benen op de grond te komen. Ja, en de dag, kakelvers nieuws dit, waarop kids en ouders nog meer in paniek lijken te moeten raken rondom het Sinterklaasfeest. Want ook RTL komt nu met hun eigen versie van het Sinterklaasjournaal. Pietentijd, met onder andere een belangrijke rol voor Robert ten Brink. Want je weet het,
1: niemand mag met pakjesavond alleen zijn.
0: En dat maakte zij allemaal mee. Maar wat maakte jij mee vandaag?
2: Lief Radio 10 dagboek.
0: Dat is de vraag. Leuke, kleine, lieve dingen, bijzondere meemaaksels. Dingen op je werk waarvan je zegt, nou, dat moet ik even delen met heel Nederland. Meld je in een berichtje. Via de Radio 10 app kun je intypen of inspreken. Begin het met Lief Radio 10 dagboek. En we nemen het op in het Radio 10 dagboek van vandaag. Maandag 14 september 2026. En zoals je hoort, ik heb genoeg lege bladzijden die ik kan omslaan. Ze worden het liefst gevuld met jouw bijzondere, mooie, gekke of grappige verhalen van vandaag. Wat houdt je bezig? Laat het me weten via de app van Radio 10. Lachen, winnen en meezingen. De avondshow Leven na 7. Met David Guetta en Kelly Rowland.

0: door, nou niet heel Nederland, hè, want het is één theater. Sting, Jorde, The Police, Roxanne. Het is bijna 19:30.
1: En... Lief, Radio 10 Dagboek.
0: Mooi om te zien, de berichtjes stromen binnen om die lege pagina's... die ik hier zo prachtig en vakkundig omsla in ons Radio 10 Dagboek van vandaag te vullen. Dankjewel, Ingrid. Onder andere, die zegt, lief Radio 10 Dagboek... Ik heb vandaag voor het eerst de verwarming even aangezet. Na 10 minuten vond ik het te warm. Heb ik een raam opengezet. Volgens mij is september echt begonnen. Ja, en morgen kan de verwarming uitblijven. Hè? Want dan gaan we richting de 7 of 28 graden in het zuiden. En daarna wordt het dan weer een stuk kouder. Nou, verwarrend allemaal. Meer berichtjes met mensen die iets willen delen wat ze hebben meegemaakt vandaag. Zoals Kees, die zegt lief Radio 10 Dagboek. Ik heb vanmiddag mijn fietsband opgepompt bij het station. Ben daarna heel tevreden weggefietst. 100 meter verder bleek ik de verkeerde fiets te hebben opgepompt. Dat is ook een goed verhaal. En Ed aan de telefoon, wat houdt jou bezig vandaag? Wat wil je met ons delen?
2: Nou, ik zal je eerlijk vertellen. Ik kom dan toch elke keer weer terug op dezelfde vraag.
0: En dat is?
2: Waarom is die benzineprijs zo hoog?
0: En jij dacht, voor alle mensen in de wereld waar ik die vraag neer kan leggen... vraag ik dat aan die kale gek uit de Betuwe van Radio 10.
2: Maar je weet, Lex, hè, dat heel veel mensen luisteren.
0: Is ook zo? Is ook zo. Dus je hoopt meer dat er iemand luistert die dat wel weet.
2: Nou, het zou helemaal mooi zijn als mensen gaan reageren natuurlijk. Maar, maar dat is ook wel...
0: Hey, want jij hebt daar last van in je dagelijkse bestaan, toch?
2: Ja, zeker.
0: En hoe dan?
2: Ja, weet je, ik ben rijinstructeur. Ik denk minimaal 3 keer per week. En ik zag die prijs op 2,20 staan. En toen dacht ik van, nou, dat is eigenlijk natuurlijk al belachelijk. En binnen no time was het 2,45. En ik dacht van, joh, dit kan natuurlijk niet, hè.
0: Maar hoe hou jij dan je rijschool overeind? Want je kan ook niet alles blijven doorberekenen aan de leerlingen,
2: nou,
0: toch? Denk ik?
2: Eerlijk is eerlijk. De meeste rijscholen die gaan de prijs omhoog gooien.
0: Ja.
2: En ik heb nog heel lang gewacht. Wat eigenlijk helemaal niet gunstig was voor mij. Maar toch heel even gewacht. Ik moest ze op een gegeven moment toch iets omhoog doen. Maar weet je, nog steeds lager als anderen. Want eerlijk gezegd, de meeste zitten al ruim boven de 100 euro. Ik zit nog steeds onder de 100 euro. Maar weet je, je moet wat, hè? Want ja, alles is zo duur. En ja, wat moet ik zeggen, Lex? Kijk, Lex, je bent een Feyenoord-liefhebber.
0: Ja,
2: ik geef niks meer aan voetbal, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar dan kan ik beter over Feyenoord gaan praten.
0: Ja, nou, dat is ook pijnlijk, hoor, op dit moment. Dus ik weet niet...
2: Ja,
0: dat is
2: wel klein beetje wel.
0: Ik dank jou voor dit verhaal in ons Radio 10 dagboekje.
2: Fijne avond.
0: Oké, jongen, tot later.
2: Hey, ciao. Oh.
1: Een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.
1: Radio 10.

0: Assen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengwerf.

vanmiddag. Luister, vriendin Tina. Ze bekende nog nooit op vakantie te zijn geweest in haar leven. En ging er even vandoor met een reis naar Curaçao te waarde van 3.500 euro. Mooi, mooi, mooi en fijn. Je vakantieervaring in je leven niet begint.

0: Alles komt met ervaring en met de jaren. Mark Ronson, Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. Ik zeg nu Miley Cyrus. Tegenwoordig is het Miley, want ze heeft haar achternaam geschrapt. Lijkt voorlopig voldoende om het succes te behouden. Want voor slechts 2 concerten in de Hollywood Bowl stond naar een fluit zo'n 1,5 miljoen mensen in de wachtrij. En dan zou je denken, maar pa Cyrus dan, Billy Ray, vindt hij het geen belediging dat de achternaam nu uit de artiestennaam is geschrapt van Miley? Nee, die vindt het prachtig en die vergelijkt dit met Cher, Prince en Elvis. Dus de familie blijft klein inzetten.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, scoren doet ze nog steeds. Nothing Breaks Like a Heart hoorde je dus van Miley en Mark. Om maar eventjes in de termen te blijven. En over scoren gesproken, dat kun jij ook weer doen. Want een gloedje nieuwe week. Kans op die Radio 10 dopper drinkfles. De ultieme hydratatie-update voor jouw nieuwe school en of werkseizoen. Dank u wel. Hoe scoor je die dan? Nou, heel simpel. Door mij te vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer

Ja, hij is lastig. Miley is het niet. Ik help je een beetje. Nog één keer, ja? Ja, nou, zeg het maar. Welke top 4000 artiest hoor je hier drie keer kort achter elkaar? Weet je het? Scoor je zo meteen die topper.

nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruggeleverd kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Kom, doneer.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Winnen meezingen in Leven na Zeven. Dat meezingen doe je zo met Toto's Africa. Maar eerst het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen Hazewinkel.
11: President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar 2 keer in de Johan Cruijff Arena, als onderdeel van een tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De broers Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour, maar toen deden ze ons land niet aan. Het Radio 10 weer, door weer online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
15: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
14: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
14: Mijn favoriete designermerken.
15: Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond met tot 70% korting.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
16: Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1.000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.

Lidl.nl. Mis niks en sla je slag. Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met

0: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Zijn ze weer klaar?
4: QuickFit en weer verder.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Ellende in het huwelijk. Das your mother know, je hoorde ABBA. Het is 8:15 in de avondshow.
1: Hoor je hem, dan score je hem.
0: Leven na 7, hoor je hem, dan score je hem. We spelen het iedere avond. Met kans op een Radio 10 Dopper, ultieme hydratatie-update voor je nieuwe school- of werkseizoen dat waarschijnlijk al een tijdje is begonnen. Ook in het geval van Maud uit Steventsbeek. Maud, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Want jij bent ook alweer aan het werk.
2: Ik ben net 3 weken weer begonnen volgens mij, dus nou de 4e week.
0: En hoe bevalt het?
2: Ja, het is altijd, het begin van het schooljaar is altijd eventjes weer druk, maar wel leuk.
0: Oh, wel leuk. Oké, okay. Je bent niet alweer aan vakantie, aan vakantie toe, bedoel ik.
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou ja,
2: als, is altijd goed.
0: Als het zo is, morgen is het weer een reiswerkendag, hè? Radio 10 staat op, even luisteren.
2: Oh ja.
0: Ja, nieuwe locatie wordt dan weer bekendgemaakt. Hoor je de reiswerker, dan app je je naam plus de koffer waarvan jij denkt, daar zit de reischeck in. En dan maak je kans. Dus ja, vandaag weer een reis naar Curaçao eruit gegaan. Ik bedoel, het zijn ook geen lullige reisjes die we weggeven. Dus morgenochtend weer luisteren naar de ochtendshow met Jan-Willem en Jeroen. Tot die tijd ga jij een ander spelletje oplossen. Hoor je hem, dan scoor je hem. 3 keer een fragment van een top 4000 artiest. Hij was best lastig. We gaan nog 1 keer luisteren.
1: Ja. Hoor je hem, dan scoor je hem.
0: Maud, je hebt nog goede oren na een lange werkdag. Wie hoorde je?
2: Ik dacht dat het Amy McDonald was.
0: Dat dacht jij, hè?
2: Lastig.
0: Dat dacht jij. En dat is zo.
3: Ja, zeker wel.
2: Yes.
0: Mootje. Nou, de Radio 10 Dopper is alvast binnen.
2: Yes.
0: En misschien kan die binnenkort in een mooie Radio 10 reiskoffer. Dat weten we nog niet, maar die dopper pakt niemand jammer af. Gefeliciteerd, ik wens jou een heerlijke avond daar.
2: Ja, zelfde. Fijne avond.
0: Dag, Maud.
2: Yo, hallo.
1: Hoor je

van een nieuwe tour. Het wordt allemaal magisch. Al dus Katy Perry. En van allemaal magisch is het een kleine stap naar allemaal magisch. Zojuist aangekondigd, ja. Ik als jongen met bouwjaar 1983 vind het groot nieuws. En ik weet zeker jij ook. De muziek van Bassie en Adriaan krijgt een eigen groots concert in Ahoy, Rotterdam. Daar worden de bekende liedjes uit hun series live uitgevoerd. Bassie en Adriaan zelf worden overigens niet aangekondigd als optredende artiesten. Het draait echt om de muziek. Wie er wel bij aanwezig is, gegarandeerd door de organisatie, Robin de Robot. Ja, het is geen grap, ik verzin dit niet. Zojuist persberichten buiten gekomen. Wie de artiesten zijn die de liedjes van Bas en Aad gaan vertolken is nog niet bekend, maar er wordt in ieder geval verwacht dat Mart Hoogkamer het podium betreft met zijn versie van In Spanje, In Spanje, In Spanje. Mooi nieuws, mooie muziek. Als deze van Bon Jovi, Living on a Prayer, nu

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Straks geef ik een slinger aan de top 4000 tombola. Bepaal jij waarmee je top 4000 classics avond begint. Eerst

0: Als je 20 bent, je denkt het misschien nog een keer als je 30 bent. En sommige mannen met een terugtrekkende haargrens die een radioprogramma presenteren tussen 7 en 9 op Radio 10, denken het nog steeds als ze 42 zijn. I am forever young. Alphaville bij Radio 10. Het is 10 over half. Nee, zullen we er eens een slinger aan geven?
1: Lekker de top 4000 tombola.
0: Die enorme bingo molen weer een slinger te geven op deze maandagavond. Wat wordt de aftrap van je top 4000 classics avond? Muzikaal gezien. Zometeen namelijk 3 uur lang het mooiste, beste en leukste uit de lijst met Wouter Kooijman. Rollen weer 2 balletjes uit die bingo molen. Hup, daar zijn ze. Daar staan nummertjes op. En die nummertjes die corresponderen dan weer met de noteringen uit de afgelopen editie van onze grootste hitlijst aller tijden, de top 4000 bij Radio 10. Welke 2 ballen zijn er gevallen? Dit is bal nummer 1.
2: 629.
0: En daar stonden... Oh, de Hollies, jongen. Dat is je keuze 1 voor het begin van je top 4000 classics avond van vanavond. Balletje 2, welke is dat dan?
2: 2950.
0: En daar stond?

0: je maandagavond bij Radio 10 Leven na 7. En zometeen de top 4000 Classics. Dus draait hij weer, hè? Nou weet je het wel, hè?
1: De top 4000 Tombola.
0: Een enorme bingo-molen, daarin heel veel balletjes. Twee balletjes rolden eruit, daarop stonden nummertjes. En die nummertjes staan dan weer voor de twee keuzes die je hebt als aftrap van de top 4000 Classics avond met Woutertje Kooijman. Jazeker, volg je wel, hè? Stemmen kon via de Radio 10 app. Heb je meer zin in de Hollies die eruit rolden als keuze 1? Hier de Breathe, nummer 629 in de lijst afgelopen december. Of Steely Dan, Do It Again, 2950. Dank voor alle stemmen. Wij gaan even bellen met één van die stemmers. En dat is Hans.
2: Met Hans?
0: Ja, Hans. Met Lex, Radio 10.
2: Dag Lex.
0: Hey Hans. Wat een enthousiasme, ik hou ervan. Hans, hoe is het met je?
2: Dag. Goed.
0: Goed zo, dat dacht ik al te horen.
2: Ik zit lekker buiten.
0: Zit jij lekker buiten? Is het...
2: Het is heerlijk weer hier.
0: Waar zit jij dan?
2: In Rijsbergen.
0: Ja, hallo, dan noem je ook even een plek, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is toch het Copacabana van Nederland, laten we eerlijk zijn.
2: Ongeveer.
0: Nou ligt de Copacabana niet voor als een van de keuzes in de top 4000 Tombola op deze maandagavond. Hans, dat is dan weer jammer. Nou, of niet, want er liggen er wel twee, zeg. De Hollies kwam eruit als keuze 1. The Air, Dead I Breathe of Steely Dan met Do It Again. Waar gaan we voor, Hans?
2: De Hollies.
0: Ja, met een overweldigende meerderheid. Ja, het is bijna 3/4 van de stemmen voor de Hollies vanavond. Dus die trapt je top 4000 Classics avond af. Wouter Kooijman zit klaar met meer moois. Wens je daarmee veel plezier. En geniet daar nog buiten, Hans.
2: Dankjewel. Zou ik graag doen, Lex.
0: Lekker die air in breathing.
2: Juist.
0: Juist, Hans. Okay. Fijne avond.
2: Hey. Fijne avond.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen.

0: Kies Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Herinner jij je ex? Een liedje dat daarover gaat hoor je zo. En ook 80's vibes die nog lekker fresh klinken, komen eraan. Eerst het nieuws van 9 uur met Jeroen Hazewinkel.
9: In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt en ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. Het radioteam weer, door weer online. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler.
8: Zijn er nog 4 vertragingen in Nederland? Dit zijn de 3 grootste. A16 Terbrechtseplein Ridderkerk bij de Van Brienoordbrug, 7 minuten. A27 Gorinchem-Utrecht bij de Houtensebrug, 9. En de A50 Arnhem-Os bij Heteren, daar is de vertraging 8 minuten.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer Wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met...
19: misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
20: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
21: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
22: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
4: Top 4000.
5: Wouter Kooijman.
6: Denk jij er wel eens over na hoe je ex zich jou herinnert? Misschien vooral om de dingen die niet goed gingen?

Radio 10. En het hele mooie How You Remind Me. Nickelback-zanger Chad Kroeger schreef het nummer over zijn ex-vriendin en de angst dat zij zich vooral zijn fouten en tekortkomingen zou blijven herinneren. Kijk, is de ex toch nog ergens goed voor? Inspiratie voor een wereldhit. Goedenavond, je luistert naar Radio 10. De komende 3 uur krijg je van mij het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Het zijn de top 4000 classics. Ik ben Wouter. Je kunt me vanavond bereiken uiteraard in de gratis Radio 10-app. En dat is ook de plek als je een classic wil doorgeven die je graag weer zou willen horen. Maar er zit wel een voorwaarde aan. En dat is dat hij in de top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je altijd zelf controleren op radio10.nl. Dit uur hoor je van welke zanger er binnenkort een film in de bioscoop draait. Ik heb een trio van dames die allemaal hele beroemde ouders hebben. Eerst een grote hit van Earth, Wind & Fire. Dit is Boogie Wonderland op Radio 10.

de mama's en de papa's. Deze dochters vormden eind jaren 80. Wilson Phillips, you're the Release Me. Goedenavond, Radio 10, ik ben Wouter. En misschien ben je vanavond lekker aan het klussen met de Radio op 10. In je nieuwe woning, of misschien ben je bezig met een verbouwing. Nou, dat kost altijd een hoop centjes. Kleine tip van mij, luister deze week naar Gijs op 10. Want als je de verbouwplaats voorbij hoort komen, maak je kans op €250 klustegoed. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Gijs op Radio 10. En in de top 4000 classics draai ik zo meteen Bluff voor je. Maar eerst de zanger die vorig jaar tijdens zijn vakantie in Griekenland uitgleed op een trapje en zijn been op meerdere plekken brak. Maar inmiddels staat hij wel weer op het podium en gaat volgend jaar zelfs toeren met Songs and Stories. Dit is

0: goed, alleen terug op complete albums. Maar dit liedje, Zo Stil, heeft Bluff eigenlijk alleen als single uitgebracht en is dus niet terug te vinden op een van hun albums. Het staat de top 4000 classics op Radio 10. En op de kop af nog 11 nachtjes slapen, dan gaat er iets bijzonders gebeuren in muziekland. Nou, wat het is, vertel ik je zo meteen. En deze hit van de Pointer Sisters staat voor je klaar. Je hoort ze zo helemaal.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

jaar of een halve eeuw bij elkaar. Je hoorde U2. En dat vieren ze niet met een grootscheepse terugblik, maar met nieuwe muziek. Er komt een nieuw album aan en waarschijnlijk ook een tour die volgend jaar begint. Welkom in de Top 4000 Classics. Het is de maandagavondeditie. Even lekker onderuitgezakt op de bank met een zakje chips erbij misschien wel. Hè? Na een dag hard werken. Ja, of misschien ben je nog wel aan het werk. Dankjewel dat je Radio 10 aan hebt staan vanavond. Met zometeen de zanger die een concertfilm in de bioscoop laat draaien. Over een maand of twee. Tenminste, dat doet hij niet zelf natuurlijk. Dat doen de producenten die erachter zitten. Maar eerst de zangeres die afgelopen zomer in het voorprogramma van Harry Styles stond. Tijdens een tour door Engeland. En ja, sindsdien droomt Deizersche Shania Twain over een duet samen met Harry Styles. Al snap ze ook dat door de drukke agenda's van beide het er waarschijnlijk voorlopig niet van zal komen.

5 november te zien in de bioscoop. George Michaels concertfilm The Fate Tour uit 1988. Opgenomen met maar liefst 14 camera's. En de film is helemaal gerestaureerd en geremasterd. En je raadt het al, het concert komt ook uit als album met 18 nog nooit eerder uitgebrachte tracks. Father Vickers zal er ook zeker in zitten. Het was destijds namelijk de derde single die uitkwam, hè, van het album Fate. Zometeen na 10 hoor je de zangeres van wie haar lievelingskleur groen is. Dan hoop ik wel Radio 10 groen. En een zanger die de microfoon zelf inmiddels aan de wilg heeft gehangen, maar tegenwoordig wel microfoons maakt en verkoopt. Vorige week maakte hij nog kans op tickets van 10 voor het concert van Stevie Wonder dat hij geeft volgende maand in Amsterdam. En deze hit komt uit 1968, schreef hij samen met zijn moeder. I Was Made to Love Her, hoor je nu op 10.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruggeleverd kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: De

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: onze lievelingskleur is groen. En van welke zangeres dat ook de favoriete kleur is, hoor je zo meteen. En ook Elton John komt eraan. Eerst het nieuws van 10 uur met Jeroen Hazewinkel.
1: De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed, wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwonding overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Ten Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. Het Radio 10 weer, door weer online. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
9: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1

0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit de waarde van 50 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

0: Skyfall. Je hoorde Adele. Dat is de zangeres die we graag draaien hier bij Radio 10. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat haar lievelingskleur groen is. Ja, dan hoor je helemaal thuis hier op Radio 10, toch? We moeten haar trouwens even in de gaten blijven houden, want officieel heeft ze een pauze van de muziek genomen. Maar afgelopen zomer is ze wel vaak gespot in een opnamestudio. De geruchten zijn dan ook dat eind dit jaar of begin volgend jaar een nieuw album van haar gaat uitkomen. Het wordt een zachte septemberavond en nacht. Temperatuur zo rond de 17 graden. Morgen wordt het weer zomers warm met 24 tot 27 graden. Tot middernacht zijn dit de top 4000 classics. Je hoort het beste uit de top 4000 van afgelopen jaar. Ik ben Wouter. Met erin zometeen een echte Bond classic.
1: My name is Kooijman. James Kooijman.
0: En ik heb de zanger die tegenwoordig microfoons verkoopt. Gelukkig heeft hij ook één top 4000 classic achtergelaten. Die gaat over de regen en hoor je zometeen. Eerst deze feel-good disco-hit van de vier zusjes Sledge. We are family.

Skipper Wise hoorde je op. En Standing Outside in the Rain, een van de weinige liedjes die over regen gaat en toch het gevoel geeft dat de zon schijnt. Samen met een technicus begon hij 31 jaar geleden een bedrijf dat USB-microfoons groot maakte. Nou, misschien heb je er zelf ook wel eentje, zo'n blauwe microfoon. Razend populair bij podcasters en YouTubers. Het zijn de Top 4000 Classics, elke dag vanaf 9 uur 's avonds hier op Radio 10. Met Robbie Williams zometeen, die opnieuw met een verslaving lijkt te worstelen. Nou, wat er precies aan de hand is, vertel ik je zo. Eerst Gladys Knight, die op het moment dat ze deze hit scoorde juist probeerde van haar gokverslaving af te komen. Lukte haar uiteindelijk ook, zelfs zonder dat iemand daarbij het leven liet. Ja, het is License to Kill, die je nu hoort op Radio 10.

0: opvallend nieuws over Robbie Williams. Hij zegt tegenwoordig dat zijn vroegere verslaving aan drank en drugs hebben plaatsgemaakt voor een nieuwe verslaving. Iets luchtigers, namelijk een verslaving aan kleding en mode. Zo verzamelt hij allemaal vintage kleding van diverse ontwerpers. Namen als Vivienne Westwood en Alexander McQueen. Ja, zeg mij niet zoveel, maar het klinkt in ieder geval wel een stuk gezonder dan zijn vorige verslaving, vind je ook niet? Het zijn de top 4000 classics met Bryan Adams zometeen en ook Van Halen komt eraan. Zo helemaal.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Goedenavond, de top 4000 classics met Bryan Adams zometeen. Eerst Van Halen.

0: Volgende maand staat hij in Ziggo Dome Amsterdam met zijn Roll with the Punches Tour. Je hoorde Please Forgive Me, Bryan Adams in de top 4000 classics.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Ja, zorg dat je Radio 10 aan hebt staan deze week. Want de hele week nog stuurt Radio 10 je naar de zon als de reiswekker afgaat. Hoor je de reiswekker afgaan, app dan je naam naar de studio met de gratis Radio 10 app. Kom je in de uitzending, dan mag je een koffertje uitzoeken. En zit de reis in die koffer, ja, dan win je een reis van 3500 euro naar de bestemming van de dag. Zit er nou niks in de koffer, ja, dan valt de koffer af. Gaat de reis door naar het volgende programma. Morgenochtend om 6:15 stopt de ochtendshow. Radio 10 staat op, weer een nieuwe reis in een van de koffertjes. Dus app je naam naar de app van 10 als je morgen de reiswekker af hoort gaan. Kevin DeGraw draai ik zo meteen voor je.

0: Follow through. Het klinkt als een liefdesliedje, maar ja, de titel betekent doe wat je zegt. En misschien moeten we het dus wel opvatten als een goede relatieles. Kevin DeGraw hoorde je op Radio 10. Maar je zal meteen na 11 uur de Tele10-machine wordt opgestart gaan worden. En ik neem je mee terug naar het jaar dat er voor het eerst wordt gewebcamd.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Och jee. En ik heb muziek van de zanger die goed is in klussen. En ook Bruno Mars komt eraan. Zometeen na 11 uur in de Top 4000 Classics hier op Radio 10. Maar eerst even terug naar 1985. En de nummer 1 hit van Sandra. I'll never be Maria Magdalena. Hoor je nu?

0: Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Rozer!
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
2: Hallo,

0: in de top 4000. Classic, zometeen Bruno Mars en ook Billy Ocean komt eraan. Eerst het nieuws van 11 uur. Gelezen door Thijs Bennema.
1: Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop

0: Trouw dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet. Die deur wil ze niet dicht doen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld. De

0: kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekken. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

serenade zingen om je geliefde terug te winnen. Velen hebben erover gedacht. Maar ik denk toch echt dat weinigen dat maar gedaan hebben, hoor. Ja, behalve Bruno Mars dan inderdaad. En misschien Toni Braxton met Unbreak My Heart. The Players, Baby Come Back. Nou ja, zo heb je er wel een aantal natuurlijk. Het wordt een zachte septembernacht vannacht. Temperatuur blijft zo rond de 17 graden. Morgen nog een dagje zomers warm. 24 tot 27 graden in Nederland. Tot middernacht het beste uit de top 4000. Vanavond met mij, Wouter. Dit zijn de... Top 4000 Classics. Straks neem ik je in de Tele10-machine mee terug naar het jaar dat er voor het eerst gewebcamd wordt. En je hoort een 90s classic die de laatste jaren eigenlijk een beetje gekaapt is als voetbalhit. Maar eerst Animals, House of the Rising Sun. Dat klinkt bijna als een romantische plek, maar het gaat niet bepaald over een vakantiehuisje in New Orleans. Maar over een leven dat volledig ontspoort door de verkeerde keuzes die helaas gemaakt worden.

Fried van Desire, je hoorde Gala. Tegenwoordig meer een voetbalhit dan een dance classic uit de 90's. Goedenavond, ik ben Wouter, Radio 10 met de top 4000 classics. En deze week begint bij Net 5 een nieuw tv-programma. Wil je met me bouwen? Dat is een kruising tussen het blok en B&B vol liefde. En daarom hoor je deze week bij Gijs op 10 elke dag een verbouwplaat. Nou, hoor je die verbouwplaat nou voorbij komen? Dan maak je kans op €250 klustergoed. Als je verbouwplaat hebt naar de gratis app van Radio 10. En bij Gijs in de uitzending komt natuurlijk. Morgenmiddag van de 4 uur is er weer een nieuwe Gijs op 10. Hier op je eigen Radio 10. Voorlopig zijn dit de top 4000 classics. Ik ben Wouter, goedenavond. Zometeen Train, zanger van Train. Weet niet alleen zijn weg naar de top 40, maar ook naar de Bouwbart. Zijn huis aan het meer heeft hij eigenhandig namelijk flink verbouwd. Je hoort hem na Janice

0: Train, zanger van deze band, heeft dus een mooi huis aan het meer. Wat hij zelf verbouwd heeft. Maar aan dat meer heeft hij ook een heel mooi privéstrand aangelegd. Drive-by hoorde je op Radio 10. Tot middernacht nog zijn dit de Top 4000 Classics. Met zometeen de eerste hit van The Corrs. Waarmee ze eindelijk op de radio gedraaid werden. En deze van Barry White. Hoor je zo helemaal.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: was de eerste hit waarmee ze op de radio kwamen. Course hoorde je en radio.
1: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat de eerste webcam beelden uitzendt via internet. Nou, die beelden waren nog zwart-wit en toonden een koffiezetapparaat. Maar ook dit gebeurde in 1993.
2: Een van de meest gezochte criminelen ter wereld, de Colombiaanse drugshandelaar Pablo Escobar, is gisteren doodgeschoten. Escobar kwam om het leven bij een schotenwisseling met een militaire eenheid die speciaal was opgericht om de drugsmagnaat op te sporen nadat hij 16 maanden geleden uit de gevangenis ontsnapte.
0: Ja, die Pablo kreeg uiteindelijk de rekening gepresenteerd en die was behoorlijk definitief. 1993 was ook het jaar dat Janet Jackson een hit scoorde met een liedje dat ze eigenlijk helemaal niet zag zitten in het begin. Totdat ze tijdens de kerstvakantie van 1992 nog even een tapeje van het nummertje terugluisterde en opeens helemaal verliefd werd op het liedje.

Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Volgens zanger Simon Le Bon is de tekst geïnspireerd op Roodkapje, waarin de grote boze wolf voorkomt inderdaad. Slaap lekker voor zometeen, de dag van 10. En morgenochtend vrolijk opstaan met onze ochtendshow. Hè. Radio 10 staat op, waarin morgenochtend om 6:15 weer een nieuwe reis in een van die koffertjes wordt gedaan. Ik hoop je morgenavond weer te spreken voor een nieuwe Top 4000 Classics hier op Radio 10.

0: nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling. Teruggeleverd kosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Van school

0: ya.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De drie mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle drie uit Nederland. Het gaat om twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de Vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt 15.000 euro. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden.
2: Deze week, de Radio 10 staat op.

0: De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat, willen ze niet zeggen. Alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: In het zuiden van Litouwen is door een NAVO-vliegtuig een drone naar beneden gehaald. Die kwam waarschijnlijk vanuit Belarus, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen een drone naar beneden haalden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al in Estland en Letland. De stille tocht voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn arrestatie heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau en bekogelden het met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, maar ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie gistermiddag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. De Amerikaanse overheid gaat de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales schrappen. Die waren ingesteld toen Joe Biden nog president was. De energiesector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat president Trump klimaatregels terugdraait. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het een graad of 22.
1: Deze week, de Radio 10 staat op.